0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In Griekenland woedt een grote natuurbrand in de regio Beotië, zo'n 60 kilometer ten westen van Athene. De rook was in de hoofdstad te zien. In een plaats aan de golf van Korinthe zijn zo'n 100 huizen afgebrand. Een deel van de bewoners moest via het water in veiligheid worden gebracht. Volgens een deskundige is er zo'n 4500 hectare aan natuur verwoest. Honderden brandweerlieden zijn in Griekenland bezig het vuur te bestrijden. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuigje stortte neer bij de plaats Nazca, van waaruit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die mogelijk duizenden jaren oud zijn. De eerste etappe in de Tour de France Femme is gewonnen door Lorena Wiebes. Ze was na de rit van 138 kilometer in het Zwitserse Lausanne de snelste in de sprint en begint daardoor de komende dag in de gele trui. Demi Vollering werd derde, Puk Pietersen eindigde als vierde. Wiebes won dit jaar ook de eerste etappe van de Giro, maar toen werd ze gedisqualificeerd omdat haar fiets te licht was. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om het stroomverbruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. In Moskou zijn 3 doden gevallen toen een bom afging in een restaurant. Volgens Russische autoriteiten ging een vrouw met een zelfgemaakt explosief naar binnen, maar werd ze tegengehouden door een beveiliger. Toen de bom afging zouden de vrouw, de bewaker en een van de restauranteigenaren zijn gedood. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Hij had ook een klein rolletje in de Nederlandse film Vlodder in Amerika. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog onbekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar, buurman. Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In het zuidwesten van Peru is een klein vliegtuig neergestort. Daarbij zijn 13 doden gevallen, de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De oorzaak van de crash is nog onduidelijk. Het vliegtuig stortte neer bij de plaats Nazca, waar vanuit veel toeristen een vlucht maken over de beroemde Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in de woestijngrond die vermoedelijk duizenden jaren oud zijn. De kerncentrale van Pax in Hongarije wordt mogelijk dit weekend stilgelegd, omdat die niet gekoeld kan worden vanwege de lage waterstand in de Donau. De rivier staat zo laag door de hitte en het gebrek aan regen. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar dat is nu een stuk minder. Hongarije moet daarom stroom importeren en dat kost honderden miljoenen euro's. Om stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuis werken en worden vrachttreinen vanaf komende week 's middags stilgezet. De brandweer in Griekenland is druk bezig met een natuurbrand in de regio zo'n 60 kilometer van Athene. Duizenden hectares natuur zijn verwoest. In een kustplaats bij de Golf van Korinthe zijn tientallen huizen in vlammen opgegaan. Sommige bewoners moesten met boten worden gered. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Komende dag droog en zonnig bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

Radio Gelderland.

0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. De toeristen komen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen. Dat zijn tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden bij het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. De Amerikaanse acteur Vincent Pastore is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals de rol van Salvatore Big Pussy Bonpensiero in de maffiaserie The Sopranos. Ook speelde hij in films als Goodfellas en Carlito's Way. In totaal speelde hij in meer dan 180 films en series. Het lichaam van Pastore werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastore was 80 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Overdag droog en zonnig. Het wordt 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De Nacht van Gelderland.

0: ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Der al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. De Hongaarse premier Magyar zegt dat de kerncentrale van Paks vandaag wordt stilgezet, omdat hij niet kan worden gekoeld door de recordlage waterstand van de Donau. De kerncentrale levert normaal gesproken bijna de helft van de elektriciteit die het land nodig heeft, maar nu is dat een stuk minder. Hongarije moet daardoor stroom importeren en dat kost miljoenen euro's. Om het stroomgebruik te beperken moeten ambtenaren vaker thuiswerken. Worden vrachttreinen vanaf komende weeksmiddag stilgezet. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van 1.5 uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het gerucht ging dat de 67-jarige zangeres ook haar gezicht zou laten zien op de botenparade op zaterdagmiddag. Maar dat is voor zover bekend niet gebeurd. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer met 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De ochtend van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

sun in. Yesterday my life was filled with rain. Sun in.

0: Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat een van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. Vanaf vandaag gelden er strengere Europese regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn nu verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat vaak moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn de 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. De Pride-optocht in Hamburg gisteren is bezocht door een record aantal mensen. Volgens de politie en de organisatie kwamen er ruim 300.000 bezoekers op af. De optocht was een week na de aanslag op het slotfeest van de Pride in Berlijn. Daarbij werd een bezoeker gedood en raakten tientallen mensen gewond. In Hamburg was 1 wagen van de Berlijnse Pride aanwezig. De deelnemers op die wagen droegen zwarte shirts. Vanwege de aanslag in Berlijn waren in Hamburg 2 keer zoveel agenten ingezet als vorig jaar. Het weer, de dag begint zonnig, in de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zin in Zondag.

Het zou niet verschrikkelijk zijn als iedere zondagochtend zo begint. Goedemorgen, welkom bij Zin in Zondag. Vandaag een zomerreis. We vertrekken bij de ochtendgloren, trekken langs het warme zuiden in en tegen tienen zijn we weer thuis. Van Griek, die je net hoorde, met Morgan Simonk. Sorry, het is voor mij ook nog een beetje nieuw, maar ik probeer het allemaal heel netjes uit te spreken. Tot Simon & Garfunkel, die ik al wel vaker heb afgekondigd. Misschien denk je, hé, dat is een nieuwe stem. Dat klopt, op zondagochtend bij Radio Gelderland. Mijn naam is Karsten van Dijk, 43 jaar, woon in Nijkerk. Ja, een beetje het zijkantje van Gelderland natuurlijk, hè. En ik lood je door de klassiekers uit de klassieke muziek. Hoe lekker is het om je zondagochtend ook te beginnen met een beetje vrolijke barok van Händel.

The English Concert, Water Music à la Hornpipe. Händel schreef het voor een koninklijke boottocht op de Theems in 1717. 50 muzikanten die voeren op een eigen schip naast koning George I. Die vond het eigenlijk wel mooi, dus die wilde het nog wel een keer horen. Dus er was gewoon een extra schip ingevlogen, wilde ik zeggen, maar ingevaren. En die voer dus naast George I om dit speciaal voor hem te spelen. Ik ben Karsten van Dijk. En als je ideale zondagochtend voorstelt, dan denk je misschien wel aan vogeltjes. Ik heb hier het raam opengezet. Het is een lekker koel briesje. Alleen de vogeltjes zijn hier helaas bij Radio Gelderland, in de studio in Arnhem, uitgebleven. Wel een lekkere frisse ochtendlucht. Vrolijke violen. Vivaldi. Met de vier seizoenen. We gaan naar de lente.

In een uitvoering van Joshua Bell en de Academy of St. Martin in the Fields. Misschien wel een van de bekendste klassieke melodieën ter wereld. In de vioolpartijen hoor je natuurlijk die vogeltjes tjilpen. En Vivaldi publiciteerde de vierjaargetijden in 1725 nota bene in Amsterdam, in ons eigen land. In een bundel met de vrije titel De krachtmeting tussen de harmonie en de verbeelding. Je luistert naar Zin in Zondag bij Omroep Gelderland. Radio Gelderland, zet gerust een kopje koffie en luister lekker mee naar deze blokfluit van Simple Crifts.

uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Greenfields of Sir Neville Marinier. Fantasia on Greensleeves hoorde je van Ralph Williams. En daarvoor Simple Grifts met Lucy Hornsch op blokfluit. Ik ben Karsten van Dijk en het thema deze ochtend in Zin in Zondag is zomerreis. Toepasselijk na die warme dagen natuurlijk, die zijn geweest, en de warme dagen die nog komen. Heel veel mensen zijn al uit de veren en melden zich via de app van Radio Gelderland. Daniel is vroeg uit de veren. Hij zit aan de waterrand met een karper in zijn hand. Dat rijmt. En zijn zondag is dus al goed begonnen. Jan wenst me een hele fijne uitzending. Dankjewel Jan. En tot 10 uur is dit een muzikale reis door de hoogzomer. En vooral een heerlijk excuus om de zon je huis in te laten. We zitten in de ochtendgloren. En we trekken dan volop het zuiden naar het warme, warme zuiden. Spaanse gitaren, Italiaanse filmmuziek, Napels, de Provence, bossa nova en tango. Tegen 10 zijn we weer thuis bij het vertrouwde Radio Gelderland. Tot die tijd, het mooie ochtendgloren. Mozart kan natuurlijk niet ontbreken.

Fluitkwartet nummer 2 in G. Mozart schreef zijn fluitconcerten in opdracht van een Nederlandse amateurfluitist, Ferdinand de Jean, en hij klaagde in een brief aan zijn vader dat hij eigenlijk niks wilde schrijven en niks kon schrijven voor een instrument wat hij eigenlijk niet kon uitstaan. Nou, daar hoor

De Maaldouw, uitgevoerd door het Berliner Philharmoniker. Het is 8:02. Goedemorgen, je luistert naar Radio Gelderland. In Klarenbeek, gemeente Apeldoorn, is het 10,9 graden... en in Babberich, gemeente Zevenaar, 14,6 graden. Het weer in Gelderland, vandaag verloopt droog... en vanuit een zonnige met zwakke tot matige oostenwind. De temperatuur loopt vandaag op naar een graad of 27. Lekker. Dit is Zin in Zondag. Met veel rustige klassieke muziek om lekker je dag mee te starten. Maar ook feestelijke barok, levendig. De Verre Reizen, Jean-Philippe Rameau. Sweet, hoor je.

heerlijk. Radiokamer, orkest en Ton Koopman speelde deze Overture Suite. Zin in zondag, goedemorgen, ik ben Karsten van Dijk. Een nieuwe stem op deze zondagochtend met een van de bekendste dwarsfluitspelers van Nederland. Misschien is het wel de enige man die ik in levende lijve heb ontmoet, die ik in ieder geval dit eerste uur draai bij Radio Gelderland. Het gaat om iemand die in de band Focus zat. Dan weten de mensen waarschijnlijk al waar het over gaat. Ik sprak hem een jaar of 10 geleden tijdens Countdown Café. Een compleet ander programma met compleet andere liedjes. En toen speelde hij vooral ook liedjes van de band Focus. Toen een grote grijze man, zwarte bril en altijd die dwarsfluit. Deze keer geen Focus, maar Ademruimte met de pastorale uit de jaren 70.

De Herbrides van het Royal Concert. Nou, verdwijnt hij natuurlijk precies op mijn scherm. Maar jullie willen natuurlijk weten wie de uitvoerende is. Dus ik pak hem er gewoon nog even bij. Het Royal Concertgebouw, Orkest en Bernard Haitink. Deinende golven, open zee, filmisch en wijds. Zo wordt Herbrides van Felix Mendelssohn ook wel genoemd. Zin in zondag is dit. En zin in lichte klassieke muziek? Dat komt goed uit. Pak nog lekker een bakje koffie erbij. Word lekker wakker. Een crackertje misschien. Met kaas of jam. Iets zoets. Altijd lekker. Tijd voor Franz Schubert. Dit is een zomerreis die we deze ochtend maken op Radio Gelderland. Met Schubert dus. Hij schreef dit impromptu in het lastige Ges Groot. Zijn uitgever vond 6 mollen te veel voor huispianisten en gaf het aanvankelijk een lagere toon uit, in gewoon G. Maar dit is het origineel, ruim 6 minuten zingende rust.

Katja Bunyatishvili, zo heet zij. Geboren in Georgië in 1987 en op 3-jarige leeftijd al begonnen met piano spelen. Opvallend feitje, ze reist natuurlijk heel veel met haar pianoconcerten en daardoor spreekt ze ook 5 talen: Georgisch, Frans, Engels, Duits en Russisch. Dat was haar dromerige piano en zeer rustige zang. Niet qua zang, qua stem, maar qua pianozang. Tijd voor weer een echte klassieker uit de klassiek in Zin in Zondag. Mijn naam is Karsten van Dijk en hij heet Bach. Johann Sebastian Bach. Zometeen het nieuws, maar een serenere landing daarvoor kun je eigenlijk niet hebben. Dit is Air on G-String.

0: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
1: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
2: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam is vannacht opnieuw beklad. Op beelden is te zien dat er met graffiti teksten over mensenhandel op zijn gezet. Wie erachter zit is niet bekend. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Op een camping in Amsterdam is een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied werden verwoest door het vuur. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven zijn Europees verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is dat moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI transparanter te maken. Madonna heeft vannacht opgetreden tijdens het World Pride Music Festival in Amsterdam. De zangeres verscheen rond 2:30 op het podium van de AFAS Live voor een show van een half uur. Tijdens het optreden maakte ook de Australische zangeres Kylie Minogue haar opwachting als verrassingsact. Afgelopen woensdag maakte Madonna bekend dat ze naar de Pride in Amsterdam zou komen. Het weer, de dag begint zonnig. In de middag hier en daar wat bewolking. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgen wordt het warmer dan 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
6: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
0: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Nu BTW-actie op tegels en sanitair.
6: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
7: Nee, nieuwe leesbril nodig?
8: Mijnleesbril.nl.
9: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
10: Zin in Zondag.

Pepe Romero, de man op gitaar. Gitaar en orkest, zonnig en Spaans. De reis naar het zuiden is begonnen. Het thema deze ochtend is zomerreis. Dit is Zin in Zondag bij Radio Gelderland. Een muzikale reis door de hoogzomer en vooral een heerlijk excuus om die zon gewoon lekker even je huis in te laten. We vertrokken al om 7 uur met de ochtendgloren en trekken dan volop naar het warme, warme, diepe zuiden. Spaanse gitaren, Italiaanse filmmuziek, Napels, de Provence, Bossa Nova en tango. En tegen 10 zijn we weer thuis met de vertrouwde stemmen. Zomer dus op je radio. En het wordt vandaag 27 graden hier in Gelderland. We hebben ook mensen die buiten Gelderland luisteren. Klaas Martin die stuurt de groeten uit Oostenrijk. Daar is het ook heel erg aangenaam. Iedereen kan deze zondagochtend eigenlijk wel een beetje liefde gebruiken. Zin in Zondag op Radio Gelderland met Ennio Morricone. Cinema Paradiso. Love Team.

Cinema Paradiso was dat Love Team. Het liefdesthema uit die film is een familiestuk, want zoon Andrea Morricone die schreef de melodie en vader Ennio orchestreerde de film. De film over het bioscoopdorp op Sicilië. Een dorpsbioscoop, dat moet ik zeggen. In 1990 won deze film zelfs een Oscar voor beste buitenlandse film. Ik ben Karsten van Dijk en neem je tot 10 uur mee met de klassiekers uit de klassiek. En daarbuiten, want we vertrekken naar het warme zuiden. Ik zei het al eerder, vandaag wordt het rond de 27 graden. Nog best aangenaam, onder de 30 is het nog wel te doen, hier in Gelderland. Maar let op, een beetje drinkwater heb je dan wel nodig. Oftewel, aqua de Berber. In het Braziliaans is dat. En dat betekent water om te drinken. Geniet van verfrissende bossa nova of je in een film terechtkomt.

Dat was nog eens een heerlijk slokje drinkwater. Aqua de Berber, zo heet dat in het Braziliaans. Het is 8:16. Astrid Gilberto, die hoorde je net. De vrouw van een bossa nova-pionier was geen professionele zangeres, maar het was de enige die in de studio gewoon Engels kon spreken. Dus daarom dachten ze, laat haar het een beetje lekker inspreken, insketten. Die opnames werden een wereldhit en daarna is zij de stem van de bossa nova geworden. Zin in zondag bij Radio Gelderland. Lig je nog op je bed? Blijf rustig liggen. Loop je in je huis rond? Ga dan even rustig zitten of plof even neer op de bank en geniet.

Danza Espinola nummer 1. John Williams. Dan denkt iedereen, nee, dat is niet die man van Help mijn man is klusser of die filmcomponist. Nee, dit is John Williams, de beroemde gitarist op gitaar. En deze John Williams is een Australische meestergitarist. En die is van jongs af aan ontdekt door Sergovia. Dat is ook een plaatje in Spanje. Maar daardoor werd deze man heel erg geroemd en bekend. Zin in Zondag. Zometeen, zoals iedere zondag, in Zin in Zondag de zingever. Met deze week Carlien Geelkerken. Dat is toepasselijk op zondag natuurlijk, kerken. Het is al vroeg, misschien sta je er wel voor op. En gaan we gewoon lekker rustig door. Zodat je lekker kunt aankleden, boterhammetje kan pakken, beschuitje kan eten. Nu een zangerige viool. Romantisch en wijds. Kust en horizon. Van Nigel Hess. Ladies in Lavender.

En bleu marine. Pablo Conte hoorde je hier in Zin in Zondag bij Radio Gelderland. Hij was jarenlang advocaat in Italië. Zou je ook niet denken als je dit zo hoort. Maar voordat hij doorbrak achter de piano schreef hij nog ook voor andere muziek. Zometeen de zingever bij Radio Gelderland. Een column op zondagochtend en deze keer door Carlien Geelkerken. Ik ben heel erg benieuwd. Verkeer hebben we niet. Dat gaan we ook niet doen. Het is lekker rustig. Ook al is het natuurlijk net zwarte zaterdag geweest. Maar gelukkig is het in Gelderland lekker rustig op de weg. Dus we kunnen gewoon door. Met zin in Zondag. Vandaag een zomerreis. Een muzikale reis door de hoge zomer. En een excuus om de zon binnen te halen. We begonnen om 7 uur met de ochtendgloren. Veel mooie klassieke muziek. Je kunt het terugluisteren op gld.nl. En nu door naar het warme zuiden. Spaanse gitaren, Italiaanse muziek. En tegen 10 komen we thuis met de vertrouwde stemmen. Maar nu, Oblivion.

0: zachte strijkers, versteeld en Frans zuidelijk. Even ademen in Zin in Zondag bij Omroep Gelderland. Radio Gelderland, daar luister je naar. Het is 8:39, bijna 8:40. En in de studio de zingever van deze week, Carlien Geelkerker. Welkom.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Lekker opgestaan deze ochtend.
1: Ik ben heerlijk opgestaan. Ik moet wel even oppassen op de weg. Want jij zei op een gegeven moment, toen ik onderweg was, als je nog in bed ligt, blijf maar lekker liggen. Oh. En anders in je huis, ga maar lekker zitten. En ik dacht, nou Casper, ik blijf wel even op de weg letten.
0: Dat was het verkeerde.
1: Maar het was wel een zenmuziekje.
0: Ja, dat klopt zeker, ja. Ja, daar moet je af en toe op letten. Ik heb er zelf ook een paar keer gehad dat ik dacht van, oh, ik zit er wel heel lekker in. Ja, en dan moet je op een gegeven moment toch nog wat zeggen, inderdaad. Maar het is heerlijke muziek om zondagochtend mee wakker te worden.
1: De dag mee te starten op zo'n manier, ja.
0: Dat dacht ik wel, inderdaad. En straks krijgen we wat meer Spaanse gitaartjes. Gaan we nog een beetje naar Italië. En uiteindelijk gaan we via Frank Sinatra vliegen we terug naar Nederland. En gaan we naar de Amsterdamse grachten. Maar eerst de zingever.
2: De zingever.
1: Aan de overkant brandt het. Afgelopen week verscheen in de media een foto die een vakantiekiekje had kunnen zijn. We moeten maar eens googlen. Twee mensen zitten op de strandstoelen aan het water. Een surfplank binnen handbereik. Zon, rust, vakantie in Frankrijk. Maar aan de overkant stijgt een enorme rookkolom op. Daar woeden bosbranden. Het contrast maakt de foto ongemakkelijk. Hoe kun je daar rustig blijven zitten terwijl enkele kilometers verderop de wereld letterlijk in brand staat? Verontwaardiging ligt voor de hand. Maar ik vind het te gemakkelijk om over deze mensen te oordelen. We weten niet wat zij dachten. En of zij werkelijk zo ontspannen waren als het op de foto lijkt. En daarbij lijken we niet meer op hen dan we misschien willen toegeven. Ook wij drinken koffie, terwijl elders mensen schuilen voor raketten. We vieren verjaardagen. Terwijl gezinnen op de vlucht slaan. Niet omdat het ons niet kan schelen, maar omdat geen mens al het leed van de wereld voortdurend kan dragen. Het maakt dat ik me soms machteloos voel. Bij zulke grote vragen ga ik graag te raden bij de generatie boven mij. Ik vroeg mijn overbuurman van bijna 80 of hij zich in de jaren 60 of 70 ook zo machteloos voelde. Na enig nadenken schudde hij zijn hoofd. Toen was er nog geen kleurentelevisie, zei hij. Die maakt het nu veel echter. Die televisie ging bovendien pas 's avonds aan. Het wereldnieuws kwam van plekken die veel verder weg leken. We gingen op vakantie naar de Veluwe, terwijl we in Nijmegen woonden, vertelde hij. Berlijn was aan de andere kant van de wereld. Ik begrijp hem wel. De wereld is kleiner geworden. Het nieuws bereikt ons de hele dag. Al is het vaak wel alleen over de grootste rookkolom van het moment. Wat daarnaast brandt, verdwijnt uit beeld. Naast machteloosheid ligt voor mij afstomping op de loer. Dat merk ik tijdens een viering, wanneer we elkaar de vrede wensen. Als een oorlog uitbreekt, voel ik het gewicht van die woorden. Dat voelde ik ook na een week waarin midden in het feestgedruis schoten klonken in Nijmegen, waar ik woon. Maar na verloop van tijd klinkt dezelfde wens alweer gewoner. Niet omdat er vrede is gekomen, maar omdat ik aan het geweld gewend raak. Tegelijk weet ik, we kunnen niet iedere brand blussen. We kunnen niet al het leed dragen. We mogen lachen, vakantie vieren, van de zon genieten in onze strandstoelen. Misschien moeten we dat zelfs doen om mens te blijven. Maar af en toe moeten we wel opkijken van die strandstoel. En beseffen wat Oosterhuis al in 1972 dichtte. Dat we in een wereld leven waarin het lijkt alsof oorlog is geboden. Een vrede niet mag zijn. Een wereld waarin mensen mensen doden. En dat wij die mensen zijn. Ik hoop dat geweld mij, nee ons, nooit onbewogen laat. Dat we ons blijven raken door het leed van onze medemensen. Ver weg, in Sudan. In onze Europese achtertuin. In Oekraïne. Maar ook heel dichtbij. In ons eigen kleine wereld. Vrede wens ik ons.
0: Ik zit ondertussen al 4 minuten, denk ik, naar die foto te kijken waar jij over begon. Maar eigenlijk is die foto echt zoveelzeggend, inderdaad, wat je zegt over alles wat er nu gebeurt. En als je er dan ook zo als jij dit allemaal vertelt, zo bij stilstaat dat het 5 jaar geleden, hoe de wereld er toen uitzag,
1: ja,
0: dat er eigenlijk nog geen brandhaard aan de andere kant van die kustlijn lag, maar dat je gewoon wel lekker op je strandstoeltje zat naar de horizon te kijken. En nu zit er altijd een soort van dreigende wolk,
1: ja, boven ons. Ja.
0: En weet je totaal niet met welke gekken in de wereld er ook aan de macht staan, hoe het gaat uitpakken inderdaad. Ja. Het is echt allesomvattend inderdaad, die foto. Ik krijg serieus kippenvel van als je er zo
1: ja, ik zag de foto
0: kijkt
1: van de week en ik dacht, hier moet het over gaan.
0: Ja, ja, heel mooi. Ja, je zei het al, Carlien zei het al, je moet echt even googlen. Je moet niks natuurlijk, maar google even. Hoe googelde jij hem ook alweer?
1: Foto, strand, Frankrijk, bosbrand.
0: Ja, en dan heb je hem sowieso. Ik zit dan bij het laatste nieuws onder andere. Daar zie je hem dan staan.
1: Ja, hij heeft ook in de Gelderlander gestaan.
0: Gelderlander.
1: De DPG-mediabladen hebben hem allemaal opgenomen.
0: Kijk, en dan, ja, je ziet echt twee mensen op een strandstoeltje, op het strand, kijkend naar de horizon. En daar, ja, die staat in de fik.
1: Ja.
0: Daar komt het eigenlijk op neer.
1: En misschien hebben ze wel alles al ingepakt, hè? En denken ze, nou, we gaan nog heel even naar het strand voordat we weggaan. Je weet het niet.
0: Ja, en ik geef je ook groot gelijk. Je kan ook echt niet inderdaad die mensen de schuld geven, want je weet het verhaal er niet achter. Maar het realiseert je wel weer even in wat voor gekke tijden we op dit moment zijn. Dan ben ik weer blij dat er wat nieuws komt over Madonna en Kylie Minogue bijna, om even weer afgeleid te worden.
1: Ja.
0: Maar ja,
1: desnoods Infantino en zijn FIFA-zaken.
0: Desnoods. Nou ja, over gekken aan de macht gesproken, daar hebben we er weer een. Maar ja, oordelen we zullen we even niet. Ik wil je heel erg bedanken, Carlien.
1: Graag gedaan.
0: En graag tot een volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
0: Ja, laten we gewoon rustig deze zondag doorgaan.
1: Mooie zondag.

nuage op mijn beste Frans. Moet het zijn. Gitaar en viool, dromerig. Nou, dat is wel echt wat je hoorde. En door een brand in zijn woonwagen kon Reinhard 2 vingers van zijn linkerhand niet meer gebruiken. Daardoor was hij eigenlijk genoodzaakt om dit op een hele andere manier allemaal te doen, want hij wilde wel gitaar spelen. Dus hoe deed hij dat dan? Met 3 vingers. Maar hij kreeg het wel voor elkaar. Nuage, wolken, schreef hij in 1940 in een bezet Parijs. Dus het werd een stil troostlied. Na 9 uur gaan we door met deze zomerreis. Dan gaan we naar de aankomst en de thuiskomst. Warm en herkenbaar met klassieke accenten. Maar eerst naar Nederland. Eigenlijk al is dit een stukje blues. Ja, klassieke blues, moet ik het zeggen misschien wel. Van Nederlandse bodem. Hier werd ik door mijn vader al heen getrokken toen hij vond dat wij thuis allemaal klassieke muziek moesten luisteren. En hoe ga je dat dan doen? Dan ga je niet naar een heel moeilijk pianoconcert of viooltrio. Nee, dan neem je iemand mee naar iemand die nog een beetje pop in zijn vingers heeft. Want hij speelde al piano bij Ramses Shaffy onder andere. En nog veel meer. Ik heb het over Louis van Dijk. Prachtige achternaam natuurlijk. En Toet Stielemans, de Belgische, hoe heet dat? Mondharmonicus, kaist. Ja, nou ja, ik weet ook niet hoe je het eigenlijk noemt. Iedereen kent hem natuurlijk van de bekende tonen van Baantje. En samen maakten ze dit.

0: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
1: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
3: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals aan

0: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. De politie weet niet of de 2 elkaar kennen. De Amsterdamse politie heeft het monument afgezet. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Of de schutter ook onder de doden is, weet de politie in Idaho nog niet. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. De Amerikaanse acteur Vincent Pastor is overleden, melden Amerikaanse media. Hij is vooral bekend van zijn rollen als gangster in films en series, zoals in de maffiaserie The Sopranos. Het lichaam van Pastor werd in zijn woning gevonden nadat hij een paar dagen onbereikbaar was geweest. De doodsoorzaak is nog niet bekend. Vincent Pastor was 80 jaar. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen is het wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
3: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
11: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
16: Zin in Zondag.

Voor wie die het schreef, dat weet eigenlijk niemand. Want het werd pas na zijn dood uitgebracht. En daarna een van zijn bekendste orkestwerken. Mozart. Hij kan natuurlijk niet ontbreken bij Zin in Zondag. Dit is Radio Gelderland en ik ben Karsten van Dijk. Een nieuwe stem op de zondagochtend. 43 jaar uit Nijkerk. Ligt natuurlijk ook in het puntje van Gelderland. En ik ga dit jaar niet op vakantie. Daarom dachten we met de redactie, we nemen je gewoon allemaal mee. Voor de mensen die niet op vakantie gaan, mee op zomerreis. Want dat is het thema deze zondagochtend. Een muzikale reis door de hoogzomer. En vooral een heerlijk excuus om de zon je huis in te laten. We vertrokken om 7:00 al bij het ochtendgloren en trekken volop naar het warme, warme, diepe zuiden. Spaanse gitaren, Italiaanse filmmuziek, Napels, de Provence, Bossa Nova en tango. Het is allemaal voorbijgekomen of het komt nog voorbij. En tot 10:00 hoor je dat allemaal. En na 10:00 natuurlijk weer gewoon de vertrouwde stemmen bij Radio Gelderland. Zomer dus op je radio. En ik weet niet of je hebt uitgeslapen, of je nog terug wil luisteren, dat kan allemaal op gld.nl. Voor de mensen die wel op vakantie gaan, die gaan vaak met de auto of met de trein of het vliegtuig. Nou ja, de verdeling is een beetje zo. De auto is nog steeds het vervoersmiddel waar de meeste mensen mee op vakantie gaan. 66%. Met de trein gaat, vind ik best wel veel, 9%. En met het vliegtuig 31%. En Frank Sinatra, die neemt je ook mee. In het vliegtuig. Laat

Wat een ongelofelijke stem toch. Tenor Andrea Bocelli met Santa Lucia. En pas hebben heel veel mensen in de hele wereld hem nog gezien. Want hij stond natuurlijk op het WK. Niet als voetballer natuurlijk, dat zag hij niet zitten. Tijdens het openingsceremonie in Mexico-stad was Andrea Bocelli daar ineens samen met Shakira en Bruna Boy. Dus dat was een hele bijzondere combinatie. Maar 83.000 man die zagen en hoorden hoe zijn strot nog steeds klinkt. Het is Zin in Zondag bij Radio Gelderland. Pak er lekker een bakje koffie bij. Je ziet de zon al lekker doorbreken. Het wordt al steeds warmer en warmer. En ik las net dat het vandaag 27 graden wordt, maar dat het komende maandag zelfs weer tropisch warm wordt met 32 tot 33 graden. Daarna wel weer kans op een regen- en onweersbuitje. Dus dan koelt het gelukkig weer een beetje af. Dat scheelt. Zometeen aan de Amsterdamse grachten. André Rieu heeft dat gespeeld met het Johann Strauss Orchestra. Maar eerst Slavonic Dance nummer 8 op 46.

André Rieu en het Johan Strauss Orchestra aan de Amsterdamse grachten. Wat een heerlijke sfeer op deze zondagochtend. En aan de Amsterdamse grachten gisteren was het verschrikkelijk druk. Want natuurlijk die Canal Parade was. Rob Jetten zat ook op een bootje en die heeft nog gezegd: liefde is liefde, wees lekker jezelf. Nou, gelijk heeft hij ook. Je kunt er nog op varen, gelukkig, op die Amsterdamse grachten. Maar dat is natuurlijk maar af te vragen met die lagere waterstanden hoe lang dat nog is. Maar je kunt er ook lekker natuurlijk op een terrasje zitten. Met een biertje of een wijntje in je hand. Misschien is dat daar om 9:27 nog een beetje te vroeg voor. Wel lekker met een biertje en een wijntje is een zwoele zomeravond. En als ik dat zeg, dan denk ik wel gelijk aan Rutger van Barneveld. Weet je nog, uit die serie Ik geloof in mij. Oorspronkelijk uitgezonden op Omroep Gelderland. Maar je kent het misschien wel van SBS6. En ook in die serie zat René Leblanc. En die ken ik eigenlijk alleen van het nummer Quando, Quando, Quando. Nou, dat nummer is tientallen keren gecoverd. Maar de echte versie, de bekendste versie, is natuurlijk van Engelbert Humperdinck. En je hoort hem hier op Radio Gelderland.

0: no-brainer.
1: Elke zondag tussen 7 en 10. Zin in Zondag. Op Radio Gelderland.

Wat een ongelofelijke stem. Een mezzo-sopraan Merlin Horné hoorde je. En het is geschreven door Leonard Bernstein, Somewhere van West Side Story. Hij verplaatste eigenlijk het sprookje van Romeo en Julia naar de straten van New York. En Somewhere is het moment waarop Tony en Maria dromen van een plek waar hun liefde wel mag bestaan. Een soort van Amsterdam nu, in deze tijd. En heel Nederland is dat natuurlijk ook wel het geval. Even kort het weerbericht in Gelderland. In Tuil, gemeente West-Betuwe, is het 17,5 graden. En in Apeldoorn is het 19,9 graden op dit moment. Dan de rest van het weer in Gelderland. Vandaag verloopt droog en ronduit zonnig, met een oostelijke wind die zwak tot matig is. De temperatuur loopt flink op tot 27 graden. En

Maandag, ik zei het al eerder, wordt het tropisch heet met maxima tussen de 32 en 33 graden. Later dan weer kans op regen en onweer. Zin in Gelderland en we maken vandaag een reis. Een zomerreis. En we zijn bijna beland bij het einde, want tegen 10 uur is het einde van deze reis. En na 10 uur hoor je weer de gewone stemmen hier op Radio Gelderland. Maar we gaan nog heel even door. En dat is wel zo lekker met een zomers briesje. Een summer wind.

Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar dit nummer Summer Wind begon eigenlijk als een Duitse slager. Der Summer Wind. Maar dit is even hele andere koek natuurlijk. Door Madeleine Pirogues, Summer Wind. En we blazen gewoon nog even door bij Radio Gelderland. Je luistert naar Zin in Zondag. Ik ben Karsten van Dijk. Misschien een nieuwe stem voor je op Radio Gelderland. Maar even vertrouwde muziek. Met Miss Montreal en Stef Bos. Lekker uitwaaien door de wind.

kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: nooit alleen.
1: De mooiste muziek hoor je in Zin in Zondag. Tussen 7 en 10 op Radio Gelderland.

0: heerlijk bombastisch en groots. Dat kun je wel zeggen. Nou, als je nu niet wakker bent op deze zondagochtend, dan weet ik het ook niet meer. Het Wiener Philharmoniker met een uptempo polka, vrolijk en aanstekelijk, van Johann Strauss Junior. En daarvoor Miss Montreal met Door de Wind. En ik zei Miss Montreal en Stef Bos, maar ik bedoel natuurlijk, het is geschreven door Stef Bos. En volgens mij was dat tijdens Beste Zangers, denk ik, André. Dat
1: sterker nog, de opname die je net gedraaid hebt, die komt uit dat programma.
0: Oh, die komt zelfs
1: die
0: uit.
1: Komt daar zelfs uit, ja. En ja, dat is dan uiteindelijk de single geworden.
0: Ja, precies. En een veel grotere hit geworden in ieder geval dan dat Stef Bos er ooit mee heeft gemaakt.
1: Ja, dat zeker. En daar mogen we trots op zijn, hè. Want Stef die komt uit Veenendaal, hè. Wist je dat? Ja, dat zit dan net officieel over de provinciegrens heen. Maar vroeger was een stukje Veenendaal was ook Gelderland.
0: Ja.
1: En het geboortehuis, dat zit in het centrum van Veenendaal. Daar hebben ze ook een steen hebben ze daar bovenop de winkel neergelegd met een gedichtje van Stef Bos. Het geboortehuis.
0: Papa, ja. Leuk steeds. Ja. Dat niet.
1: Nou, dat nog net niet. Maar.
0: Ja, ik weet nog, ik ken Stef Bos echt al vanaf mijn jeugd. Want ik kom ook nog uit de singeltjes, 45 toeren tijd singeltjes. En ja. Wij kregen zakgeld van mijn ouders. En toen mochten we alle drie, we zijn met drie zoons, mochten we een singeltje kopen.
1: Oh ja.
0: Dus ik kocht Paul de Leeuw, Giddy Up Go.
1: Oh ja.
0: Ongelofelijke smaak had ik toen al natuurlijk. Ja. En het mannenkoor Karrenspoor had ik ook met Mooi Man. Ja. Maar mijn broer die wilde heel graag Stef Bos met Papa.
1: Oh, echt waar?
0: En eigenlijk was ik dus heel erg jaloers op dat singeltje van hem. Want het is, en als je het nu nog steeds hoort, natuurlijk een belachelijk mooi nummer.
1: Het is fantastisch. Het wordt ook veel aangevraagd in Muziek Cadeau. Dus het komt best wel vaak langs. Ja.
0: En dat ga je zo meteen weer doen?
1: Nou, dat is een enorme brug inderdaad.
0: Ja,
1: zo meteen.
0: Een Brienenoordbruggetje
1: bijna.
0: Ja,
1: precies. Ja. Nee, zometeen hebben we muzikale cadeautjes die we gaan uitdelen. Dat doen we het hele jaar door natuurlijk. Van 10 tot 2 even een duik in onze platenkast. Want die vind je op gld.nl/muziekcadeau. Je kunt daar een plaat voor jezelf aanvragen, uiteraard. Maar ook voor iemand anders. We zijn dol op jouw verhalen. Doe dat dan voor iemand die je een hart onder de riem wil steken. Gewoon een groet wil doen. Of een felicitatie natuurlijk. Het is vakantie. Dus we krijgen ook best wel veel verzoeken van buiten de provincie. Dat is leuk. Maar dan buiten de provincie. Die mensen wonen dan buiten de provincie. Zijn dan op vakantie in onze provincie.
0: Ja, zeker.
1: En sturen dat vervolgens weer naar buiten de provincie. Goed. Ik wil het niet ingewikkelder maken dan het is, maar dat is wel wat het is. En het is ook hartstikke leuk natuurlijk. Dus iedereen die het wil, die kan gewoon lekker een plaat aanvragen. Dat kan dus via gld.nl/muziekcadeau of de Omroep Gelderland app.
0: Heb je hem zelf al?
1: Wie?
0: De app.
1: De app, jazeker.
0: Ah, kijk.
1: Ja, nee, gelukkig. Dat zou wel een slecht voorbeeld zijn als ik die app niet heb natuurlijk.
0: Ja, er komen heel veel berichten binnen via de app. Ik zie al snoekbaarzen binnenkomen, mensen die waren vanmorgen.
1: Daniel Margret.
0: Vanmorgen om 7:00 al.
1: Ja, die doet altijd vissen sturen aan ons, ja. Ja, de ene groter dan de ander. Beetje visserslatijn, hè, op de vroege ochtend.
0: En Cor de Vlieg, die stuurt ook nog een berichtje. Nou, die wil al gelijk een plaatje aanvragen. Even kijken, Brian Ferry.
1: Oh, leuk. Oh, dat is leuk, hoor. Die gaan we even onthouden. Dat is trouwens wel leuk, hè. Dat zijn twee broers, hè, vaak die plaat aan. Je hebt Cor en je hebt Gerard.
0: Oh, echt
1: ja,
0: waar?
1: Ja, Cor en Gerard. Dus uit Waddinxveen.
0: Ja, ik leer ze allemaal kennen. Ik ben nieuw hier, dus ik vind het hartstikke gezellig.
1: Ja.
0: Ik vind het leuk dat de appbox helemaal volstroomt.
1: Ja.
0: Dit was ook ondertussen Zin in Zondag bij Radio Gelderland. Zometeen dus André Kuiper. Je hebt er veel zin in.
1: Zeker, maar ik ook nog koffie, hè? Ja.
0: Eerst nog even koffie. Ik heb ook zin in de rest van de zondag. Misschien lig ik wel de rest van de zondag alleen helemaal plat. Mijn nacht was 4 uurtjes, maar dat maakt niet uit. Ik heb wel echt genoten. Heel veel leuke muziek gedraaid. En je kunt het ook allemaal terugluisteren op gld.nl. Mooie afsluiter van dit uur is Sammy Davis Jr. Mr. Bojangles. In 100.000 verschillende uitvoeringen. Maar volgens mij is dit nog wel een van de

0: Het origineel is een country nummer van Jerry Jeff Walker uit 1968. Maar het is, nou, ik wou zeggen tientallen, maar misschien wel miljoenen keren gecoverd. Robbie Williams heeft natuurlijk een hele bekende versie. Bob Dylan heeft het gedaan. Te veel om op te noemen. En deze was van Sammy Davis Jr. André komt eraan met muziekcadeaus. Dus vraag ze aan via de Radio Gelderland app. En dan zit het er voor mij op. Karsten van Dijk, hoorde je hier. Zin in zondag. Ik ga genieten van mijn vrije dag. En heb je misschien nog een andere vraag voor me?
1: Hoe goed ken jij Gelderland eigenlijk?
2: Nou, de komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
2: Dit is het moment.
3: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
4: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
7: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
13: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
14: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
15: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie heeft 2 mensen aangehouden voor het bekladden van het monument op de Dam in Amsterdam. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp die iets na 5 uur vannacht graffiti op het monument aanbracht. Even later werd een man van 39 jaar uit Polen opgepakt. Agenten zagen hem met lippenstift op de achterzijde schrijven. Het is onduidelijk of de 2 elkaar kennen. De politie heeft het monument afgezet. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw het doelwit is van vandalisme. Afgelopen mei werd het monument ook beklad. Dat gebeurde op de dag van de dodenherdenking. Toen werd er niemand opgepakt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 4 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gazastad en Deir al-Balah werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zegt dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 3 mensen gedood bij een schietpartij bij een hamburgerrestaurant. Volgens de politie begon een man om zich heen te schieten. 7 voorbijgangers raakten gewond. Agenten troffen de schutter dood aan op de plaats delict. Hoe hij om het leven kwam is onbekend. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond vannacht een auto stil op de rechter rijstrook. De politie ging kijken naar een melding over een aanrijding, maar daar bleek geen sprake van te zijn. Een vrachtwagen was achter de auto gaan staan om die te beschermen tegen het andere verkeer. De bestuurder zat nog in de auto. Hij is aangehouden en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Waarom hij zijn auto had stilgezet op de snelweg is onduidelijk. Het weer, veel zon vanochtend. Pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Sid, dankjewel.
1: Een hele goede morgen. Ja, we zitten midden in de vakanties. Hè. Fijn dat je ons gevonden hebt op deze zondag. En misschien ken je deze show al van haven tot gort. Maar misschien hoor je dit nu voor de eerste keer en denk je... Hey, leuke muziek. Nou, daar heb ik goed nieuws voor je. Want je kan zelf onze platenlijst invullen door het aanvragen van een plaat. Dat mag uiteraard voor jezelf. Maar het leukste is misschien wel om dat te doen voor iemand die je graag mag. Of voor degene waarvan je houdt. Of voor die vriend of vriendin die je een goed of zelfs een vakantie goed wil doen. Neem maar een duik in onze platen. Die vind je op gld.nl/muziekcadeau of gebruik de Omroep Gelderland app.
9: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
10: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
16: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl. U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
17: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
18: Muziekcadeau.

typische geluid van de jaren 80 van Giorgio Moroder. En together in Electric Dreams. 9:55 is het geworden. Goedemorgen, pak er nog een bak koffie bij. Het is verzoekplatentijd bij Radio Gelderland. Ja, zoals je aan je radioschaal waarschijnlijk aan het draaien. Of even op je DAB-radio aan het zoeken en even lekker aan het doorklikken. En dan kom je hieruit. Want de radio op zondag is best leuk hier, hoor. Ja. En je mag een duit in het zakje doen door het aanvragen van een plaat. Dat mag voor jezelf uiteraard, maar dat mag ook voor iemand anders. Laat het maar weten via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En wat het makkelijkste is, is een duik in onze platenkast. En die vind je op gld.nl/muziekcadeau. En zo oefen jij invloed uit op onze platenlijst. Hoe mooi is dat, hè? En misschien komt er wel iets moois voorbij. Ik ben benieuwd.

0: take care of him, but maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do, and I'm a beautiful people too.
1: De muziek, je kiest het zelf uit en deelt dat muzikale cadeautje uit tot een uurtje of twee vanmiddag. Cor de Vlieg, die heeft dat ook gedaan. Don't Stop the Dance, André, zou je die willen draaien van Brian Ferry. Doe ik lekker voor mezelf om de zondag gewoon eens even lekker op te starten. Kopje koffie erbij, radio aan en zometeen genieten van het mooie weer. Nou Cor, dat doe je hartstikke goed. Doe dat ook vooral. Zometeen even aandacht voor de Country Klapper. Mocht je er nog nooit van gehoord hebben, ga ik je zometeen uitleggen wat dat is. Als je van die muzieksoort houdt, dan kom je hier helemaal aan je trekken.

muziek van Teddy Swims bij Radio Gelderland en Mr. Know It All. Ah, dit zijn de countryklanken van de zondagochtend. Straks om 11:15, dan hebben we weer een countryklapper hier bij Radio Gelderland. Welke wil je horen? Welk countryliedje wil je op het podium zetten? Misschien heb je er een mooie herinnering aan. Misschien heb je het voor de vakantie nog opgedanst in de Line Dance Club. Laat het maar even weten. André@gld.nl, dat is het mailadres wat je daarvoor kan gebruiken. En uiteraard diezelfde Omroep Gelderland-app staat ook tot jouw beschikking om de countryklapper door te geven. Straks dus om 11:15 hier bij Radio Gelderland. Ik ben benieuwd naar je suggestie. Francis en Edwin Koersen uit Lichtenvoorde die schrijven: wil je een plaat draaien voor mijn zus en haar zoon die vandaag beide jarig zijn? Gefeliciteerd!

0: Gelderland.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van Albert
5: Heijn. Bij Maron Meubels en Keuken.

0: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Bijna 10:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Weurt is het nu 20,4 graden en in Barneveld 23,1. Het weer in Gelderland vandaag verloopt droog en ronduit zonnig met temperaturen die oplopen tot zo'n 7.

22 graden. De wind is oostelijk en zwak tot matig van kracht. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. De politie heeft een 59-jarige Duitse vrachtwagenchauffeur aangehouden na een zwaar ongeval op de A12 bij Babberich. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeluk waarbij meerdere mensen gewond raakten. En Jos van Beuzen komt uit Zevenaar, die 20 jaar geleden 120 kilo woog en diabetes type 2 kreeg, loopt nu marathons. Door zijn eetgewoonte aan te passen en te gaan hardlopen viel hij 40 kilo af en verbeterde zijn gezondheid aanzienlijk. Dit en veel meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app.

0: Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En de mail, die kan je ook gebruiken. Dat is andre@gld.nl.
1: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
2: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Venters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op winterstegelsenvloeren.nl.
3: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
4: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
5: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
4: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
5: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
6: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
7: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
8: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
2: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegelsenvloeren.nl.
1: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
9: Muziek cadeau.

Misschien zit je nu te genieten van je ontbijt zo voor de caravan op een camping ergens in Gelderland. En heb je het radiootje aangezet en dan vind ik het leuk dat je ons gevonden hebt. Ja, en de kinderen of kleinkinderen zijn misschien ook een beetje mee. Die zitten dan in een tentje ernaast, je kent dat wel. En die komen dan zo heel slapig, komen ze zo die tent uit zo. Ja, precies.

de zon in één keer voor je tent schijnen. Ja, toch? Zo is het toch? De Mavericks bij Radio Gelderland en Here Comes My Baby. Zometeen gaan we het weer voor deze week doornemen. En natuurlijk van vandaag met de mensen van Weerplaza is er een verzoek van Frans Derksen. Dag André, zo schrijf je Frans. Vandaag vraag ik een plaat aan voor mezelf. Ik word 81 en mijn overleden man en ik die hadden hier wat mee. Hi van de Lighthouse Family.

0: Jarenlang zwaaiden wij de mensen toe aan het einde van het jaar hier bij Radio en TV Gelderland. Toen nog, hè? Het was er nog. Er was wel online, maar er was niet zoveel online nog. Het was voornamelijk radio en televisie. En al die medewerkers die zwaaiden je toe in een filmpje wat we veel hebben laten zien. Met dit als lijflied erbij, The Lighthouse Family. En hi bij Radio Gelderland. En wij zeggen hi tegen Floris Laveber. Floris, goedemorgen.
1: Hey André, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen, want het dreigt volgens mij, als ik het zo mag zeggen, een prachtige dag te worden.
1: Inderdaad, het is een prachtige zomerdag vandaag in heel de provincie. De zon schijnt flink, er is nauwelijks bewolking aanwezig. Momenteel nog wel een plukje met hoge bewolking in het oosten van de provincie. Maar dat trekt snel weg. Er komen ook enkele stapelwolken voor. Maar voor de rest heeft het zonnetje het voor het zeggen vandaag. Momenteel is het al behoorlijk warm met 23 of 24 graden op grote schaal in de provincie. Maar uiteindelijk hebben we vanmiddag maximumtemperaturen van 25 tot lokaal zelfs 30 graden in de Achterhoek. En dat is toch wel warm voor de tijd van het jaar.
0: Ja, nee, zeker. Nou zit ik in het westen, zeg maar, op de rand van Gelderland. Is het daar dan wat minder warm dan in de Achterhoek?
1: Ja, daar is het een stukje minder warm. Maar met 28 of 29 graden is het daar ook nog steeds wel behoorlijk warm voor de tijd van het jaar. Veel ruimte voor de zon, een zwak tot matige briesje uit het oosten. Eigenlijk een topdag vandaag in de provincie.
0: Ja, ook een beetje verbrandingsgevaar, want vandaag is het zo dat mijn vriendin die is vandaag jarig. Dus die, ja, dankjewel. Dus het wordt even een parasolletje opzetten volgens mij, hè?
1: Dat denk ik wel. Ja. Dat is wel verstandig. Want verstandig. De zon die schijnt tijdens de middaguren met UV-index 6.
0: Oh,
1: en dat betekent dat een onbeschermde huid al binnen 15 minuten kan verbranden. Dus smeer goed in als je lange tijd in de zon gaat zitten. En ook vanavond en vannacht is het nog lang warm. We krijgen ook een heuse plaknacht in de provincie. Met minimumtemperaturen tussen de 18 en 20 graden. En in de stedelijke gebieden kan het zelfs nog wat langer warm blijven. En dan warmt het morgen heel snel op. Eigenlijk gaat de temperatuur morgenochtend als een raket de lucht in. Want morgenmiddag wordt het dan uiteindelijk zeer heet, met 30 tot lokaal zelfs 35 graden in de stedelijke gebieden van Gelderland. Veel ruimte voor de zon, enkele stapelwolken en wat middelbare wolkvelden die overtrekken. En morgen staat er ook wat minder wind dan vandaag. Dus we moeten ons morgen en overmorgen opmaken voor zinderend heet zomerweer.
0: Ja, nou is het ook zo. Tegenwoordig nemen veel Gelderlanders hun radiootje mee naar het buitenland. Hè, bijvoorbeeld naar Frankrijk, Zuid-Frankrijk. Hebben ze gewoon Radio Gelderland bij de hand. Dat kon vroeger niet. Tegenwoordig is dat natuurlijk allemaal mogelijk. Maar als je daar nou in Zuid-Frankrijk zit, ook daar nu 40 graden en zo, dan is daar dan ook nog veel warmer.
1: Daar is het nog veel warmer. Die hele warme luchtsoort komt de komende periode wel eventjes naar Gelderland. Maar de komende tijd blijft het in grote delen van Centraal-Europa bijzonder heet. Delen van Zwitserland, Oostenrijk, 35 graden in de grote steden. En ook in de Ardèche en het zuiden van Spanje, daar is het gewoon bloed en bloedheet met 35 tot lokaal zelfs 40 graden. Het is droog, met flink wat ruimte voor de zon. En onder invloed van een stevig windje kunnen er ook makkelijk bosbranden ontstaan. Dus in Gelderland is het heet, maar daar is het nog veel warmer.
0: Ja, zo blijkt maar weer. De komende dagen dus warm weer hier in Gelderland. Floris Laveber van Weerplaza, dankjewel.

Ons Zweeds huisorkest, ABBA mogen we wel zeggen. En Eagle bij Radio Gelderland. 8 minuten voor 11 is het geworden. Het NOS-journaal is er alweer over een minuutje of 8. De tijd vliegt, hè? Ja. Straks om 11:15 gaan we een country liedje draaien. Maar welke moet dat zijn? Dat is elke week de vraag die ik aan jou stel. Heb je een leuke suggestie voor een country nummer wat je graag op de radio wil horen? Straks om 11:15 is daar alle mogelijkheid voor. Ik zou zeggen, vraag hem aan. Doe er een leuk verzoek bij. Dat vind ik altijd wel leuk wat mensen dan met een plaat hebben. Wat jij met zo'n plaat hebt. Laat het maar weten. Dat kan via de mail andre@gld.nl. En anders dan kun je gebruik maken van de Omroep Gelderland app 06-22-22-1342. Dat is dan het nummer. Ik heb er nog twee voor je. Tino Hoogkamer en Mart Martin. Nee, dat is niet zo hoor. Tino Martin en Mart Hoogkamer ga je zo meteen horen met Hartslag van de Stad. En daarvoor nog een verzoek aangevraagd door Anita Vrielink. Dat is een vrouw van weinig woorden. Heeft alleen de titel van het liedje opgeschreven. Maar het is nog niet te min. Het is wel een lekker liedje om te draaien. Zullen we dat dan maar gaan doen? Creedence Clearwater Revival. Dit is Bad Moon.

0: provincie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Dit is Radio Gelderland.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Ik zie kleurrijke streken.
5: Ik zie mensen van alle tijden.
6: Ik zie deze stijl wel zitten.
7: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
8: Centraal Museum Utrecht.
9: Laat meer zien.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
12: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
11: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is weer schoongemaakt na een bekladding van vannacht. De politie heeft 2 mensen aangehouden vanwege de bekladding. Het gaat om een 27-jarige man uit Hoofddorp en een 39-jarige man uit Polen. Zij schreven afzonderlijk van elkaar teksten op het monument. Het is onduidelijk of de twee elkaar kennen. Burgemeester Halsema noemt het afschuwelijk dat het monument op de Dam opnieuw doelwit was van vandalisme. In Peru zijn 13 doden gevallen bij een vliegtuigcrash. Het zijn 2 piloten en 11 toeristen. Volgens Peruaanse media komen de toeristen uit Italië, Duitsland en Spanje. De crash was bij de historische Nazca-lijnen, tekeningen in het zand waar veel toeristen op afkomen. Op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met nablussen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is niet bekend. Vanaf vandaag gelden er strengere regels voor het gebruik van AI. Bedrijven in Europa zijn verplicht om aan klanten duidelijk te maken of ze kunstmatige intelligentie gebruiken. Er moet dan bijvoorbeeld een melding komen bij een reclame die is gemaakt met AI, of wanneer een telefoniste eigenlijk een bot is. Bedrijven gebruiken steeds vaker AI en voor consumenten is het moeilijk te herkennen. De regels zijn onderdeel van een Europees plan om het gebruik van AI meer transparant te maken. Het weer, pas in de middag vormen zich wat stapelwolken. Het blijft overal droog bij temperaturen van 25 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wat warmer, dan wordt het 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Siet, dankjewel. Goedemorgen, leuk en fijn dat je ons gevonden hebt. En meteen vraag ik je om in actie te komen, want je kan invloed uitoefenen op onze platenlijst. Ga maar even naar gld.nl/muziekcadeau. Daar kan je zelf namelijk een muzikaal cadeautje uitdelen aan familie, vrienden, bekenden, om wat voor reden dan ook. Ik zou zeggen, ga er even naartoe, vraag een plaat aan en oefen dus invloed uit op onze platenlijst. Over een minuut of 10 trouwens, dan hoor je hier de countryklapper voorbij komen. Ik heb heel veel aanvragen gekregen. We hebben er één uitgezocht. En zometeen komt hij voorbij.
15: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
16: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends?
4: Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
16: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
17: Muziekcadeau.

als je jarenlang een relatie hebt, dan wil dat nog wel eens lastig zijn om maar te blijven praten met elkaar. Nou, daar hebben mijn vriendin en ik geen last van. We vieren haar verjaardag vandaag. Ze is vandaag jarig. En ja, er komt visite in de tuin, hè. Nou, dan ben je net een half horecabedrijf, dus dan moet je wel communiceren. Dat gaat bij ons wel goed. Cliff Richard bij Radio Gelderland. Kom eens even wat dichter bij de radio.

Ja, het mag voor jezelf en dat mag natuurlijk, en daar zijn we dol op, voor een ander zijn. Als er een leuk verhaal bij zit, dan dragen we dat graag voor op de zondagochtend. En natuurlijk als goed begin van je zondagmiddag hier bij Radio Gelderland. Straks hebben we de countryklapper, over een paar minuten komt er zometeen aan. En we hebben nog een mooi verzoek hier liggen, dat wil ik eerst even met je behandelen. Thea Buis uit Nieuw Lekkerland, schrijft ze. Ja, Nieuw Lekkerland. Ja, dat ligt niet in Gelderland, nee. Thea, je schrijft dat je vandaag aan het oppassen bent op je kleinzoon, Daniel. Je bent samen aan het knutselen en Radio Gelderland aan het luisteren. Kijk, dat is mooi, hè? En daar hoort ook mooie muziek bij. Ja, kleinzoon heet Daniel. Of ik dan ook een plaat wilde draaien met de titel Daniel. Nou, daar hebben we er een gevonden. Je vroeg hem zelf aan, Thea. Hartstikke fijn. Dit is Daniel van Elton John hier bij Radio Gelderland.

0: is altijd een beetje stress als je een suggestie of 50 binnenkrijgt voor de kunstenklapper. Dank je wel daarvoor, want er zijn er veel binnengekomen. Ik heb er toch maar weer één om te kiezen. Maar dat is wel een hele mooie. Ja, dat weet ik zeker. Let maar op.
1: De Country Klapper op Radio Gelderland.
0: Kwart over elf is het geworden. Dankjewel nogmaals dus voor al die suggesties die zijn binnengekomen. Heel veel bekende liedjes zaten ertussen. En vandaag heb ik gekozen voor een wat minder bekend liedje. Eentje van Mumford & Sons. En die kwam binnen via Ton Gebkens. Die zit weer op de Veluwe in zijn vakantiehuis naar ons te luisteren. En hij zegt, joh, André, deze klassieker van Simon & Garfunkel, The Boxer, die is zo speciaal omdat de lapsteel-gitarist Jerry Douglas deze uitvoering tot een echte country-klassieker maakt. Dat is altijd fijn.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de Betuwe.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik ook. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Ik heb dat verhaal wel eens verteld, hè? De gezusters punt. Ja, de Pointer Sisters hier bij Radio Gelderland. Er was vroeger een modezaak in Apeldoorn. Die zat aan de, geloof ik, Eerste Roomse Weg. En die heette Punt. Ja, echt waar, daar kon je kleding. Mijn opa, mijn oma, die kocht altijd de kleding. Volgens mij heeft mijn moeder dat ook nog gedaan. Maar ja, Punt heette dat. Ja, opvallende namen. Dan draai je de gezusters punt. Jaren later natuurlijk altijd fijn.
1: Ja, hey, André. Oh ja. Kom dan die Deutsche Schallplatten.
0: Even naar de actualiteit, hè. Ja, zeker. Ja, we gaan weer een Duits liedje draaien straks. We hebben weer onze Duitse muziekekken hier op de zondag bij Radio Gelderland in Muziekcadeau. Dat doen we om ongeveer 11:15. Net zoals de Country Klapper zetten we het Duitse lied ook even in de schijnwerpers. Gaan we vandaag dus ook doen. Doen we twee keer. De eerste keer is om 11:15. Welk Duitsstalig liedje moet ik volgens jou draaien? Laat het maar even weten via de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. Of de mail andre@gld.nl. Is allemaal van harte welkom. En ik ben benieuwd met welke suggesties jij gaat komen. Het is altijd keuzestress. Er komen ontzettend veel aanvragen altijd binnen. Maar desalniettemin, het is van harte gewaardeerd. Kom maar door via Radio Gelderland. Even kijken, ja, in de tussentijd zit ik even met mijn linkeroog naar een appje te kijken van Tieneke. En Tieneke die zegt, André, wil je die nieuwe van Bruno Mars draaien? Daar word ik zo ontzettend gelukkig van. I Just Might heet hij. Nou, en het mooie is, Tieneke, hij telt voor jou af vandaag. Oh.

0: Mars bij Radio Gelderland. En I Just Might, bijna 11:30 geworden. De hoofdpunten van het Gelders nieuws komen er zo meteen aan. Of ik nog even iets wilde roepen van René, een vrouwelijke René, want die schrijft hem met dubbel E. Wij, de buren en vrienden, hebben gisteren een gezellig feest gehad van Frans en Joke. En om er nog even in het zonnetje te zetten, zou het leuk zijn als je dat even benoemt in je uitzending. Ze waren namelijk 50 jaar getrouwd. Frans en Joke, bij deze van harte gefeliciteerd namens alle buren en vrienden. René die heeft dit mailtje gestuurd, die was zo vriendelijk om het even te doen. Het is niet niks, hè? 50 jaar getrouwd. Ja, ik ga het niet halen, hoor. Ik ga het echt niet halen. Als je op vakantie bent in onze provincie, of helemaal niet in onze vakantie, en je hebt misschien... hoe ben jij eigenlijk mobiel? Met dit mooie weer kun je best even op de fiets gaan natuurlijk, hè? Ja, kijk, precies. Ja, kijk, er komt al iemand langs. Nou ja, niemand minder dan... kijk eens wie daar komt. Dat is Freddy met de fiets.
1: Hey!

0: Ja, ook Freddy gaat graag op de fiets. En als jij nou ook graag op de fiets wil, wij gaan de hele maand augustus bij Radio Gelderland e-bikes weggeven. Te waarde van ruim 3.500 euro per stuk. Blijf luisteren naar Radio Gelderland. Vanaf morgen beginnen we ermee.
1: Vierde zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Geniet nu van uw op.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
3: Het is 11:30 geworden, je luistert naar Radio Gelderland. In Haarlo is het nu 23,7 graden en in Nijkerk 24,8. Het weer in Gelderland, vanmiddag schijnt de zon flink en het wordt zomers warm met 27 of 28 graden. En hierbij waait de meest matige oostelijke wind. Morgen volgt een tropisch hete dag met maxima van maar liefst 32 of 33 graden. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. De politie heeft een 59-jarige Duitse vrachtwagenchauffeur aangehouden na een zwaar ongeval op de A12 bij Babberich. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van het ongeluk waarbij meerdere mensen gewond raakten. Medisch onderzoek richtte zich traditioneel meer op mannen, wat heeft geleid tot een kenniskloof over vrouwengezondheid. Vrouwen kunnen anders reageren op medicatie en hebben soms andere symptomen, waardoor het gebrek aan kennis minder snel wordt herkend. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Over een kwartiertje gaat bij jou de radio waarschijnlijk een stukje harder, want dan hebben we weer zo'n Duitsstalige klassieker in onze muziekekken. Maar welke moet dat zijn? Laat hem even weten via de mail andre@gld.nl of stuur even een berichtje via de Omroep Gelderland app. En natuurlijk mag je dit ook gebruiken om gewoon een muzikaal

0: Beleef de pracht van de Dahlia-fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.

Nou, die John Legend is een samenwerking aangegaan met een hele rits artiesten. En daar kwam deze hit uit. Wake up everybody bij Radio Gelderland. Het is 11:08. Ik kreeg net een mailtje van Mark Reindersen uit Ede. Die zit gezellig in de tuin. Jouw plaat komt zo meteen voorbij, hoor. Maar we hebben daarvoor nog wat zitten. Namelijk onze muziekekke, die komt er zo meteen aan. En nu nog een verzoek van Wil en Riet van Brandenburg uit Wijchen. Dank jullie wel voor de aanvraag. En jullie vragen dit aan voor Fred en Ricky van Brandenburg uit Herveld, die 4 augustus 60 jaar getrouwd zijn. Aankomende dinsdag dus. Fred was altijd een groot fan van Elvis in die tijd. En ook voor broer Clemens, die is deze dag jarig. Wil je dan Always On My Mind draaien? Maar natuurlijk, dat doen we hier op zondag met liefde en plezier voor jullie.

Ja, dit is toch liefde die zo zoet is dat het glazuur van je tanden afspringt. Elvis Presley en Always On My Mind. Het is zover. Tijd voor de allereerste ronde. Goedemorgen André, dat schrijft Jan Adding. Gisteren zag ik op de Duitse tv een programma over de band Pap. Ze bestaan namelijk 50 jaar en hebben in 1982 hier in Nederland een bescheiden hitje gehad met het nummer Kristallnacht. Een nummer over agressie tegen minderheden. En dat is heden ten dagen nog steeds helaas actueel. Misschien niet voor de muziekekke. Groetjes aan alle die luisteren met de groeten van Jan Adding. Nou Jan, we hebben hem uitgekozen. Overigens, als we deze gedraaid hebben, ik bewaar al jouw aanvragen voor die muziekhekken. Want straks om 1:15, dan hebben we er weer een. Hè? Dus dan gaan we nog een keer de Duitse kant op, zullen we maar zeggen. Maar eerst dus dat liedje aangevraagd door Jan Annick. Pap, 50 jaar bestaan ze. Dit is Kristallnacht bij Radio Gelderland.

Dat was hem helemaal. Bab in onze muziekekken en Kristallnacht hier bij Radio Gelderland. Nou, ik krijg net iets binnen. Nou ja, ik heb het al even aangekondigd. En dat is grappig. Het is namelijk voor de tweede keer dat het liedje wordt aangevraagd. Dus ik had hem hier nog in de computer staan. Ik denk, die moet ik dan toch maar even draaien weer. Mark Reindersen, hij woont in Ede. Hij heeft een mooie foto gestuurd. Hij zit gezellig lekker achter in de tuin. Heerlijk, lekker van het zonnetje te genieten. En Mark die zegt van, joh André, zou jij voor ons in Ede de nieuwe single van Maiko kunnen draaien? Met de titel Noorderzon. Heerlijk liedje, zitten we gelijk in de zomervibes. En dan genieten we in de tuin met een bakkie erbij. Kijk, hoe fijn is dat? Nou, ik zat nog eens even naar te kijken. Want de naam Maiko, die komt niet zoveel voor. Nou ja, ik ken de naam Maiko eigenlijk al vanaf mijn jeugd. Mijn buurman, heb ik op de lagere school meegezeten. Die heet ook Maiko namelijk, in Apeldoorn woont hij. Maar deze zanger, die heeft ook een plaat uitgebracht. Ja, en dat is toch een plaat voor op het steigertje hoor, mensen. Ja, nou ja, op het steigertje. Het is bouwvak, hè, dus er valt weinig op de steiger te doen. Maar desalniettemin.

Den Bos vroeg deze aan voor zichzelf. Het is een van zijn favoriete nummers ever, zo schrijft hij. Harpo en Movie Star. Zometeen het NOS-journaal van 12 uur... en dan een goed begin van je zondagmiddag met de quiz De Zinzoeker. Okay.

0: is Radio Gelderland.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor 16,17 euro per maand. ANWB en gaan.
3: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
5: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
6: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Indonesië is brand uitgebroken op een veerboot. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 5 doden. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn nog bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand op de veerboot is niet bekend. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. En ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Op Kefalonia is gisteren weer een nieuwe brand uitgebroken. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood, meldt persbureau Reuters op basis van Palestijnse gezondheidsautoriteiten. Die melden dat Gaza-stad en Deir al-Bala werden aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat in oktober inging. Het Israëlische leger zei gisteren dat het meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas had aangevallen. Volgens het leger zat 1 van de opslagplaatsen naast een ziekenhuis en gebruikte Hamas die als schuilplaats. En op een caravanpark in Amsterdam is vanochtend een grote brand uitgebroken. 7 caravans op het complex in het westelijk havengebied vlogen in brand. Daarbij is niemand gewond geraakt. Het terrein wordt gebruikt door zo'n 40 mensen die er in caravans en zelfgebouwde huisjes mogen wonen. Het vuur greep snel om zich heen. Voor de bewoners van de uitgebrande caravans wordt een onderkomen gezocht. De oorzaak van de brand in de Amsterdamse haven is nog niet bekend. Het weer, het is een zomerse warme dag met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het wel warmer met 30 tot in Limburg 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zie, dankjewel. Radio Gelderland, files en vertragingen van de ANWB. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld heb je momenteel 20 minuten vertraging. En de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Zevenaar en de grens met onze oostenburen. Kwartiertje vertraging. Je wordt via de op- en afrit omgeleid. Dat komt door de welbekende grenscontrole. En nog een kleine file op deze zondag op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elde en knooppunt Velperbroek 2 minuutjes vertraging. En dat komt door wegwerkzaamheden. Die zijn nog even bezig. De verwachting is dat ze om 11 uur vanavond daarmee klaar zijn. Ja, een goed begin van je zondagmiddag hier bij Radio Gelderland. We gaan ook weer het spel spelen, De Zinzoeker. Gaan we je songtekstkwaliteiten maar eens even testen. En dat doen we met een hit van Boudewijn de Groot. Ik ga je er zometeen meer over uitleggen. En natuurlijk al die verzoeken. Hè. Wil je een verzoekplaat aanvragen? Gebruik de Omroep Gelderland app. Even rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En anders even naar onze platenkast. Die vind je op gld.nl/muziekcadeau.
8: Uw dak vakkundig laten coaten? dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
9: Iris Endemol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
10: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
9: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
11: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
12: Muziekcadeau.

misschien ga je nog op vakantie met de boot. Dat kan natuurlijk. Een vakantiegroetje van Roelevien lees ik hier via de Omroep Gelderland app. Ik wil graag een plaatje aanvragen van Agnes, Hans en Toos en Herman. Want ze gaan morgen op vakantie. En wij, Ton en ik, zeggen een heerlijke reis en vakantie. Dat wensen we jullie. Met de groetjes. Nou, dat is bij deze gedaan, Roelevien. Leuk is dat, hoor. Mooie cruise door de fjorden van Noorwegen of zo. Ja, lijkt me wel fijn, hè. Een hele goede middag. Dat was U Corporation en Rock the

Ja, zeg je dan de Supremes of deze van Phil Collins? You Can't Hurry Love, Radio Gelderland. Ik krijg een mooi mailtje binnen van Jolanda. En die schrijft... Deze dagen ben ik volop bezig met wat toffe mensen van theaterclub Smeedwerk... met het opbouwen van ons locatietheater in Bredevoort... waar aankomende donderdag de voorstelling Ik een Held in première gaat. Het is een mooi verhaal over de mens achter koning Willem II. Deze maand is die 9 keer te zien, ook in Mechelen en in de Stegen. Ik heb daar heel veel zin in. En omdat die Willem het echt niet makkelijk had... vraag ik graag aan deze van de Dijk. Dit is Bloedend Hart.

0: Nou, nog één keer dan. Hup. Huub van der Lubbe en zijn mannen en de dijk hier bij Radio Gelderland.
1: Hey, André, wat is de juiste tijd?
0: Tijd voor een spelletje.
2: De Zinszoeker.
0: Elke zondag om 11:15 gaan we de eerste keer de opgave laten horen van de zinzoeker. Ja, wat is dat nou? Nou, ik laat een fragment van een liedje horen en aan jou de taak om de ontbrekende zin eruit te halen. En vandaag is dat Als de rook om je hoofd is verdwenen van Boudewijn de Groot. Ja, het leuke is, het orkest speelt gewoon door. Boudewijn de Groot die gaat even een bakkie doen. Maar ja, wat had hij daar nou eigenlijk moeten zingen? Nou, één zin, daar gaat het om. Als je die weet, app het mij dan even via de Omroep Gelderland app. En je mag hem ook mailen, andre@gld.nl. En er valt ook iets leuks mee te winnen, namelijk een geschenkbon. Een gift card, zoals ze dat tegenwoordig in mooi Nederlands noemen. van €25. Dat is leuk, hè? Kun je jezelf gewoon lekker mee verwennen. Ben je er klaar voor om de opgave goed te gaan beluisteren? Zet de radio wat harder. Een fragmentje Als de rook om je hoofd is verdwenen van Boudewijn de Groot. Welke zin ontbreekt er? Ik zal even naar de draaitafel gaan, even dat ding opstarten hier. Ja, daar gaan we. Hoppakee, hij is langzaam vandaag hoor. Zo.

Ja, dat is hem al. Ja, dat gaat snel, hè? Ja, alles de rook om je hoofd is verdwenen, maar om welke zin ging het nou? Als jij het weet, app hem maar even door. 06-22-22-1342. Wil je dus een geschenkbon ter waarde van 25 euro? Kun je gewoon lekker jezelf even mee verwennen. Misschien een luchtje of iets anders fijns wat je kan gebruiken. Ik zou zeggen, app hem maar door. De Omroep Gelderland app is gewillig en natuurlijk ook de mail. Dit is Shirley Bis. Ja, zo heet het liedje. Wou ik net aankondigen. Zo jammer dit.

zin om erop uit te gaan en kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets.

0: komen veel appjes binnen naar aanleiding van wat we hier zo af en toe op de zender aan het roepen zijn. Namelijk, gaan jullie fietsen weggeven? Ja, dat klopt. Vanaf morgen, een maand lang, gaan we dus elektrische fietsen weggeven. E-bikes, dan een aantal weggeven. Ze zijn per stuk ruim 3.500 euro waard. Dus wat dat betreft de moeite waard om mee te doen deze hele vakantiemaand augustus. Om het een lekkere duurzame prijs te winnen. Lekker door onze provincie te fietsen. En dat is de moeite waard, hoor. Een verzoek binnen van Jacqueline uit Putten. Ik zeg, hey, goedemiddag Jacqueline.
1: Fijn dat je er bent.
0: Je wil een lied waar je een vakantiegevoel bij krijgt. Nou, de mama's en de papa's in California Dreaming.

0: Radio Gelderland.
1: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Intimidatie van bewoners. Bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samenleven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
4: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
5: Exact 00:30 geworden bij Radio Gelderland. In Beneden-Leeuwen nu 25,1 graden en in Hoog-Buurlo 26,2. Het weer in Gelderland, vanmiddag schijnt de zon flink en het wordt zomers warm met 27 of 28 graden. En hierbij waait er een meest matige oostelijke wind. Morgen volgt een tropische hete dag met maxima van 2 of 33 graden. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond afgelopen nacht midden in de nacht een auto stil op de rechte rijstrook. De bestuurder is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht, waarna de snelweg ruim 20 minuten dicht zat. Sinds de nieuwe OV-concessie van het openbaar vervoer, dus de concessie daar in de regio Arnhem, Nijmegen en Food Valley, zijn er minder rolstoelplekken in bussen. Belangenorganisaties zijn verbijsterd over deze verandering en hebben hun zorgen geuit aan Provinciale Staten. Dit en meer Gelders nieuws vind je op gld.nl en de Omroep Gelderland app. Als je net aan het inschakelen bent geweest en je was op je radiootje aan het zoeken en je komt bij ons uit, dat is heel fijn. Ik zou zeggen, misschien ben je gewoon even lekker aan het lunchen. Ik zou zeggen, pak er nog één.
6: Een croissantje.
5: Ja, lekker hè. Ja, muzikale cadeautjes, die delen we uit tot een uurtje of twee vanmiddag. Laat maar weten welk plaat jij wil horen. Heel simpel, even naar de Omroep Gelderland app en dan rechtsboven op WhatsApp ons klikken. En de hele platenkast die hebben we voor je uitgestald op gld.nl/muziekcadeau.
7: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
8: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum.

0: Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
1: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.

allemaal, Celine Dion en I'm Alive hier bij Radio Gelderland. Het is 1:08 geworden. Ik kreeg een mooi verzoek binnen van Jilma Selik uit Apeldoorn. En die schrijft van, joh, wil je een plaat voor Tony draaien? Zou ik leuk vinden. Als hart onder de riem, deze mooie van Eric Clapton. Dit is Tears in Heaven.

0: Blijft er een fantastische uitvoering dit, hè? Eric Clapton en Tears in Heaven bij Radio Gelderland.
1: Wat gebeurt er in Muziekadoor?
0: Nou, er gebeurt genoeg hier.
1: We hebben weer een hele volle show.
0: Nou, als ik op het draaiboek kijk wel, ja.
1: Dus luister sowieso.
0: Ja, we gaan nog heel veel dingen doen. De verzoekers zijn natuurlijk van harte welkom. Tot 2 uur delen we muzikale cadeautjes uit. Laat het weten via de Omroep Gelderland app of duimenduik in onze platenkast. Dat is gld.nl/muziekcadeau. Ja, ik heb het al zo vaak gezegd dat ik het soms wel eens vergeet. Dat is gek, is dat, hè? Ja. Wat hebben we nog meer? Nou, we gaan zo meteen voor de 2e keer de opgave van de zinzoeker aan je laten horen. Daar valt een geschenkbon te waarde van €25 mee te verdienen. Kun je zelf eens even lekker verwennen. Hoe fijn is dat? Ja, toch? Even dat extraatje voor jezelf kopen. En dat kun je hier winnen bij Radio Gelderland. Als jij de ontbrekende zin uit het liedje Als de rook om je hoofd is verdwenen van Boudewijn de Groot weet te raden. Maar dat gaan we allemaal zo meteen doen. Gaan we eerst even een Nederlands rondje rondé doen, zeg maar. Ja, rondé. Is ook misschien wel de naam van een koekje of zo. Dit is Hard to Say Goodbye bij Radio Gelderland. Here we are.

0: Zou het toch een mooie naam voor een koekje zijn? Een rondé krijgen we van Jan de Hoop vast op zaterdag. Ja. Die komt altijd met die lekkere koekjes aanzetten. Zou misschien wel het koekje van de week kunnen worden. De rondé.
1: Ik vind het wel lekker.
0: Ja, komt er wel een deel bij. Ja, dat waren ze met Hard to Say Goodbye. Voor de tweede keer gaan we hem laten horen. De opgave van de zinzoeker Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen. Eén zin heb ik er voor je uitgehaald. Het orkest speelt gezellig door. Welke is dat? Voor een waardebon van 25 euro. Ja, doe even mee. Ja, het is een beetje een moeilijke start vandaag hoor.

0: Wat is nou de zin die wij zoeken? Laat het maar weten via de Omroep Gelderland app. En klik dan rechtsboven even op WhatsApp ons. Komt het hier allemaal gewoon binnen?
1: De Zinzoeker.

0: met een glazuur op jouw tanden. Mia zoet dit en van Bill Withers. En The Two of Us hier bij Radio Gelderland. Fijn om nog eens even lekker naar te luisteren, toch? Ja.
1: Hey André,
0: ja?
1: Wanneer komt denn die Deutsche Schallplatte?
0: Ja, dat is waar ook. Ja, dat is een goeie. Straks om 1:15, dan hebben we weer ronde 2 van onze muziekekken. Je mag weer een Duitsstalig liedje op de radio laten horen. Tenminste, dat mag ik dan voor jou doen, die jij aanvraagt. Maar welke moet dat nou zijn dan? Laat maar weten via de Radio Gelderland app. Daar hebben we zo'n appje voor, hè. Dan open je de Omroep Gelderland app. Dan klik je rechtsboven even op WhatsApp ons. En dan komt het hier gewoon in de studio binnen. Ja, magisch, hè. Gewoon hier, bij mij. Ja. En je mag ook gewoon wat hebben we nog meer voor kanalen wat je kan gebruiken? Oh, de mail. Dat mag ook, ja. André Apenstaat. gld.nl. Ja, ik zit even met een schuin oog naar dit verzoek te krijgen van Gerard de Vlieg. Ja, die zegt Gerard de Vlieg, ja. Wil je Rhinestone Cowboy draaien van Glen Gamble? Dat lijkt me wel een

0: Radio Gelderland.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
9: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk in het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale stilgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens de piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen experts tegen persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. De politie heeft vannacht een man van de snelweg A1 gehaald die met zijn auto stil stond op de rechte rijstrook. Het gebeurde bij Radio Kootwijk op de Veluwe. Het is niet bekend waarom de man stil bleef staan op de weg. Hij is aangehouden en voor een check naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast te komen zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app en toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben is nog niet bekend. Het weer zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon. Met de wind uit het zuiden wordt het dan warmer dan vandaag. Met 30 graden in Limburg, met 30 tot in Limburg zelfs 36 graden. In de avond is er dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
10: Ja, ik kom ook even de trappen van mijn auto zien. Dankjewel. 2 minuten over 1 is het geworden. Radio Gelderland staat aan met de verkeersinformatie. 1 kleine file in Gelderland, de N304. Dat is Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterloo. Daar 5 minuten vertraging. Wat is jouw favoriet Duitsstalige liedje? Heb je hem al doorgegeven? Nee, nog niet gedaan. Even snel doen, want over een, nou, pak een beet, kwartiertje, dan hebben we onze muziekekke, een Duitsstalig hoekje hier in Muziekcadeau. En die andere muzikale cadeautjes, ik deel ze graag namens jou uit. Geef ze maar door en neem een kijk in onze platenkast. En die vind je op gld.nl/muziekcadeau.
11: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
12: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
13: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
14: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
13: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
14: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
15: Muziekcadeau.

Het is toch heerlijk om de kinderen gewoon lekker naar het zwembad te laten gaan en jij rustig bij de tent of caravan een boek zit te lezen. Radiootje aan, Radio Gelderland. En dat vinden we leuk dat je erbij bent, hoor.

speciale muzikale cadeautjes. Die kun je uitdelen hier heel simpel door gewoon even een appje te sturen via de Omroep Gelderland app. Of de platenkast te bekijken, gld.nl/muziekcadeau. Daar staat hij op. Gerrit Maas die kent dit programma van haven tot gort, want hij had voor alle rubrieken een verzoek ingediend. Nou Gerrit, vind ik leuk. Misschien komt er straks nog wat van je voorbij. Verder in de komende 20 minuten gaan we natuurlijk ook onze zinzoeker spelen. Dat is het spel. Jij bent de zinzoeker. En dan win je een geschenkbon mee ter waarde van 25 euro. Natuurlijk als je het antwoord goed hebt. En dat weet je als ik je even na 1:30 ga bellen. Want dan heb je het goede antwoord gegeven. En dan heb je ook die bon van 25 euro gewonnen. Kijk, er staat wat op het spel vandaag, hè? Dat is leuk. Zometeen gaan we de opgave van de zinzoeker nog een keertje aan je laten horen. En dan kun je controleren of je het allemaal goed gedaan hebt. En je kunt ook voor de eerste keer gewoon meedoen. Misschien heb jij het wel in één keer goed. Dit zijn de Maisonettes.

0: Het fijne geluid van de jaren 80 hier bij Radio Gelderland. De Maisonettes en Heartache Avenue.
1: De Zinzoeker.
0: Voor de derde keer ga ik de opgave van De Zinzoeker aan je laten horen. Boudewijn de Groot en Als de rook om je hoofd is verdwenen. Daar draait het vandaag om. Boudewijn de Groot en het orkest die zingen samen een stukje. Op een gegeven moment is Boudewijn even een sigaretje aan het roken. Ja, dat kan dan natuurlijk. Hè. En het orkest speelt door. Maar wat had hij daar nou moeten zingen? Aan jou de taak om dat te ontrafelen. En hier komt de opgave. En uiteraard slinger hem weer traditioneel gesproken even aan. Ja, daar gaat hij. Luister mee.

dat weten we wel. Maar wat staat er nou voor? Hè? Laat het maar weten via de Omroep Gelderland app 06-22-221-342. Even een half twee, dan gaan we de uitslag bekendmaken hier bij Radio Gelderland.

0: Ja, en Infantino die bracht er nog zo voorzichtig.
1: It's an opportunity, but not an obligation.
0: Ja, dat liep dus iets anders allemaal. Het was wel het thema van het WK voetbal van dit jaar, Die Die, van Shakira en Burna Boy. Ja, we volgen het met belangstelling. Ik ben benieuwd hoe dat allemaal gaat aflopen. Het is 18 minuten over 1, of ook wel 12 minuten voor 1:30... en dus de hoogste tijd. Ik zou zeggen, pak de toeter er maar weer bij en de gezelligheid.
2: Die muziek-ekker.
0: Ja, daar gaan we weer, ronde nummer 2.
2: Die muziek-ekker.
0: Het leuke is, ik kreeg een mailtje van Gerrit Maas. Ik zal hem er even bij pakken. Gerrit, dank je wel trouwens hoor. Hij dacht vanmorgen, laat ik eens gek doen en voor iedere mogelijkheid in jouw programma een plaat aanvragen. Nou, hij heeft een countryklapper heeft hij aangevraagd. Hij heeft gewoon een plaat aangevraagd. Hij heeft voor zijn familie een plaat aangevraagd. Voor zijn vriend heeft hij een plaat aangevraagd. Voor zijn vriendin heeft hij er een aangevraagd. Hij heeft er een aangevraagd voor zijn neef en voor zijn nicht. Maar ook voor die muziekekker. Deze.

0: provincie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland en kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

moet die titel op hebben geschreven toen hij in een dronken bui was, volgens mij, hoor. Niet How's That, maar How's That. Zo heeft hij het opgeschreven, met een Z erbij. Sherrod bij Radio Gelderland. Het is bijna 1:30. De hoofdpunten van het Gelders nieuws komen er zo meteen aan. Eerst nog even naar België met...

0: Radio Gelderland.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
6: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
7: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
6: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
8: 1 minuut over 1:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Poederooi is het nu 25,5 graden en in Barneveld 27,7. Het weer in Gelderland, vanmiddag schijnt de zon flink en het wordt zomers warm met 27 of 28 graden en een matige oostelijke wind. Morgen volgt een tropische, hete dag met maxima van 32 of 33 graden, waarbij later op de dag kans is op een regen- of onweersbui. En dan het belangrijkste Gelderse nieuws. Een fietser is gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op de Hoge Kampweg in Apeldoorn. De automobilist verklaarde dat de fietser plotseling verscheen, waarna een botsing niet meer kon worden voorkomen. En NEC reist met de nodige spanningen af naar Athene voor de wedstrijd tegen Olympiakos. De club uit Nijmegen zal dinsdagavond worden gesteund door 1600 fans in het uitvak van het stadion. Dit en meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en uiteraard de Omroep Gelderland app. De zondagmiddag bij Radio Gelderland met veel platen die je hebt aangevraagd. Ik heb nog een half uurtje waarin ik die muzikale cadeautjes kan laten horen. En als ik jou zo meteen belde, heb je het goede antwoord gegeven van

0: locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsberg. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
1: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
1: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
0: Muziekcadeau.

0: 13 minuten over 13:30 geworden met de God Jabe Radio Gelderland en Somebody That I Used to Know. Tijd voor de uitslag.
1: De Vriendzoeker.
0: We gaan eens even bellen met Eerbeek. Daar woont Ina. Ina, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik zat mezelf nog even zo af te vragen. Weet jij het van vroeger op de verjaardagen ook nog dat de sigaretten op tafel stonden?
2: Nou, zeker weet ik dat.
0: Ja, ben je zelf ook een fervent roker geweest?
2: Ja, ik ben 4 jaar geleden gestopt.
0: Oké, en dat gaat goed?
2: Ja, maar dat valt niet mee hoor.
0: Ja. Nou, dat is best lastig om er vanaf te komen, lijkt mij. Maar,
2: ja, jij rookt niet.
0: Wat zeg je?
2: Jij rookt niet?
0: Nee, want het is toch een beetje slecht voor je stem. Dat is niet zo fijn. Nee, ja, en weet je wat het is, Ina? Ja, even heel plastisch, maar ja, dat is toch mijn geldverdienmodel, hè, dat ding.
2: Ja, zo is het
0: toch?
2: Ik heb ook niet zo'n beste stem, maar ik ben geopereerd in mijn stemband.
0: Oh.
2: Dus door een operatie was dat wat beschadigd.
0: Ja.
2: En ben ik een beetje hezig, maar dat komt dus nog niet van droog.
0: Nou, we kunnen je goed verstaan hoor, Ina. Dus dat gaat gewoon helemaal goed. Ik zou zeggen, schraap de keel nog even. Want je mag de zin voorlezen. En dan heb je, als je die goed hebt, de waardebon van 25 euro gewonnen. Nou, ik zou zeggen, wat was de oplossing? En als de rook om je hoofd is verdwenen van Boudewijn de Groot, het orkest speelde door. Maar wat zou Boudewijn daar moeten zingen?
2: De boswachter glimlacht als hij je herkent. Je drijft langzaam mee met de stroom.
0: Nou, dat is mooi. Dan gaan we even checken of dat Boudewijn hebben we er even bij gehaald. Dus dat moet kunnen. Prachtig. Ja, even kijken hoor.
3: De ner van een boom en niemand weet ooit wie je bent.
0: Nou, daar komt hij aan, Ina. Let op.
3: De boswachter glimlacht als hij je herkent.
0: Dat is de helft.
3: Je drijft langzaam mee met de stroom.
0: Ah, Ina, dat is fantastisch. Dat is helemaal goed. Nou, we gaan de bon naar je toe sturen. Ik had nog even een vraag voor jou, want heb je een beetje een dikke brievenbus?
2: Ja, hele dikke.
0: Nou, dat komt heel goed uit, want het is een hoop geld. 25 euro aan cadeaubonnen, die gaan we er doorheen drukken. Dus dat komt helemaal goed. Hey, Ina, dankjewel voor het meedoen.
2: André.
0: Ja, graag gedaan. En een fijne zondag, hè?
2: Ja, en de groep.

0: Is dit disco of is dit disco? Ja toch, Stevie Wonder bij Radio Gelderland. En I do, I do, I do. Zo heet het liedje helemaal niet, hè? Het heet gewoon Do I Do. Ja, ik maak het weer langer dan dat het is. Oh, hij is aangeschoven,
1: dat is
0: mensen.
1: Tol.
0: Dat is tol. Nou, voor wie is dat in dit geval dan? Nou, dat is niemand minder dan Arjan Snijders. Arjan, goedemiddag. Zometeen is het tijd voor alle 13 goed. Wanneer gaan we trouwens weer die 2-0 eraan plakken?
1: Nou, in oktober. Midden-oktober. De herfstvakantieperiode, zeg maar. Dus 10 dagen dit jaar. Een jaartje of een dag langer ook nog een keer, André.
0: Oh, heer. Oh ja, zijn de platen ook langer geworden dan? Oh, ja. Dat is leuk. Ja,
1: en de verhalen natuurlijk ook, hè?
0: Ja, zeker. Ja, die verhalen worden ook steeds langer. Dat merk ik ook wel. Maar wel leuk, zeg. Dus in oktober weer.
1: Ja.
0: Hey, en nog even wat anders, Arjan. Jij bent ook de man van de fiets, hè? Jij bent wel vaak op die fiets te vinden, toch?
1: Zeker.
0: Ja. Ja.
1: Ik heb een hele mooie elektrische fiets. André. Ja.
0: Nou, ik heb er een paar jaar geleden ook in geïnvesteerd. En toen dacht ik van, nou ja, ik woon aan de rand van Gelderland. En ik werk zo door de week. Dan werk ik eens een keer hier en dan weer in Utrecht. Ik had met deze reden van de week ook al even over. Ja. Van, laten we dan een keer op de fiets naar het werk gaan. Waarom ook niet, hè? Ja. Er is zo'n landelijke op weg naar je werk op de fietsdag of zoiets.
1: Ja.
0: Dus dat leek ons wel met zo'n elektrische fiets. En ik heb dat een paar keer gedaan. Uurtje gefietst of zo. En dat gaat eigenlijk best goed. Ja, het is eigenlijk een soort halve brommer, hè?
1: Dat is het ook.
0: Het is gewoon een halve brommer.
1: Maar als je met een gewone fiets nu naar mijn werk zou laten rijden...
0: Zo,
1: dan ben ik
0: hallo.
1: 4, 5 uur bezig.
0: Ik wou
1: dat niet doen.
0: Is de show al afgelopen voordat je aankomt? Ja, nee, dat moet je niet.
1: Geen adem meer over. Natuurlijk.
0: Nee, dat is zeker waar. Maar het leuke is wel dat we gaan ze weggeven, Arjan.
1: Ja.
0: Aankomende week. Een aantal fietsen hebben we hier staan. We hebben ze al in de kelder geparkeerd. Ik heb al even een rondje gereden op dat ding. Maar dat is wel een heel fijn ding. Helemaal elektrisch.
1: Ja. Ja, dat is toch wel bijzonder, hè? Want dat zijn toch echt wel hele dure fietsjes, hoor.
0: Ja, 3.500 euro ruim.
1: Ja,
0: oh man, zo. Ik heb het gezien. Ja.
1: Te geloven.
0: Ja.
1: Maar we gaan een ontzettend leuk televisieprogramma maken over fietsen door de provincie Gelderland.
0: Ja.
1: Ik leer ook echt nieuwe plekjes kennen door, want ik heb natuurlijk al wat dingen mogen zien.
0: Ja.
1: En Frank Oosterwegel en Esther Stegeman, die gaan om de beurt elke dag een stuk fietsen door de provincie. En als jij dat programma kijkt en goed mee luistert wat ze daar allemaal vertellen, nou, dan kan je elke dag de vraag beantwoorden die wij op Radio Gelderland gaan stellen. Ja, en dan lood je dus mee aan het eind van de week als je alle antwoorden goed hebt voor die elektrische fiets.
0: Ja, precies. Nou, 3.500 euro aan fietsmateriaal ligt er te wachten op jou, dus dat is heel fijn. Doen we de accu er ook bij trouwens, of hoe zit
1: nou,
0: het?
1: Nou ja, sterker nog, je kan ook gewoon naar de fietsenzaken, dat je zegt, ik koop er iets goedkoper, maar dan heb ik wel allemaal dingen erbij. Dan kan ik nog eens een tas erbij,
0: en
1: een helmpje erbij. Ja, dat kan ook.
0: Nee, maar dat had ik inderdaad ook. Dan kon je een zwaardere accu of meer accessoires inderdaad. Oh, nou, wat dat betreft zeg, hé, dat komt helemaal goed. Zeg, wat ga je zo meteen doen? We zouden het bijna vergeten.
1: Ja. Nou, ook nog eerst even 4 uur radio maken, mensen.
0: Ja, precies. Ja, moet toch gebeuren.
1: Ik draai er 13 uit de zomer van 1972, uit de top 40 van dat jaar.
0: Mm-hmm.
1: Want dat is het jaartal dat we centraal stellen. Dat is gewoon, dat is zeezendertijd. En ik heb een heel leuk fragment opgeduikeld van de VARA, die op Hilversum 3 zat, een publieke omroep.
0: Ja.
1: En die doen dan een wedstrijdje DJ'en.
0: Oh.
1: En dat doen ze weer op een boot.
0: Ja, dat is toch gek.
1: Op een boot weer. Ja.
0: Die dachten van, ja, dat heeft
1: hoort
0: toch zo...
1: eigenlijk zo.
0: Oké, ja. Radio moet je maken op een boot. Ja, nou,
1: heel apart.
0: Ja, bijzonder.
1: Maar zo was dat toen.
0: Ja, oh, dat is wel leuk, zeg. Ik ben trouwens laatst, vorige week was ik in langs de Zeedijk gelopen. Bij Veronica in Hilversum.
1: Oh ja.
0: Grappig, hè? Het is helemaal verbouwd, zag ik.
1: Ja.
0: Maar wel heel tof. Zit midden in het centrum, hè?
1: Ja. Frietje, staat daar eigenlijk nog een bordje bij of zo?
0: Nee.
1: De historie.
0: Nou, daar heb ik dus even naar zitten zoeken.
1: Ja.
0: Maar ik had een oude foto op mijn telefoon. En toen ben ik even wezen zoeken naar het pand. Dat pand heb ik gevonden.
1: Ja.
0: Maar bordjes niet. Het is allemaal helemaal in de anonimiteit weg.
1: Dat is raar, want als je bijvoorbeeld in Engeland rondloopt, staat op elke locatie waar iets historisch heeft plaatsgevonden, hebben ze een mooie plaquette tegen de muur aangedaan.
0: Nou,
1: dat is toch een simpele gest, hè?
0: Ja.
1: Hier is namelijk zeezender Veronica begonnen met hun uitzending opnemen op die Zeedijk.
0: Ja, precies. Ja,
1: dus dat mag er echt wel staan, hoor.
0: Nou ja, dat lijkt me ook wel. 1972 dus, is dus het jaar waar je naar terug gaat. Straks, vanaf een uurtje of 2, houdt Arjan Snijders je gezelschap tot een uurtje of 6. Trouwens, Els de Ruiter uit Druten, die zei van, André, ik heb mijn plaat nog niet gehoord. Je hebt helemaal gelijk.

0: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken. Meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
4: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
6: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
7: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
6: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
7: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
8: Radio Gelderland. Het nieuws van 2:00.
9: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Hulpdiensten zijn opgeroepen voor een mogelijke explosie op een schip dat bij Urk ligt. Aan boord zou iets zijn ontploft, volgens de veiligheidsregio. 2 mensen zouden in het water terecht zijn gekomen. De kustwacht, een reddingsdienst en een traumahelikopter zijn gealarmeerd. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld aan boord van het schip. In Griekenland is totaal al zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond in vlammen opgegaan door de natuurbranden. De brandweer heeft moeite met het bestrijden van de brandhaarden, onder meer vanwege de harde wind. Dat maakt het blussen met vliegtuigen lastig. Die hebben geregeld last van stevige turbulentie. De Hongaarse premier Magyar waarschuwt dat het stroomnetwerk van het land zwaar onder druk komt te staan door het stilleggen van de kerncentrale van Pax. Vandaag wordt de centrale uitgezet omdat hij door een recordlage waterstand in de Donau niet kan worden gekoeld. Magyar vraagt bedrijven en huishoudens om zo min mogelijk elektriciteit te gebruiken tijdens piekuren. En als dat niet genoeg is, worden grote bedrijven mogelijk afgesloten van het elektriciteitsnet. Normaal gesproken levert de kerncentrale van Pax bijna de helft van de elektriciteit die Hongarije nodig heeft. In Zwolle zijn afgelopen nacht 16 appartementen ontruimd vanwege een brand. Volgens de politie begon het vuur bij een berg afval die voor de flat lag. De vlammen sloegen over op een appartement op de begane grond. Meerdere woningen in de flat zijn zwaar beschadigd en onbewoonbaar. De politie in Zwolle kan niet uitsluiten dat de berg met afval in brand is gestoken. Dat scenario wordt nog onderzocht. Het weer, het is zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen is er opnieuw veel zon. Met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond is er dan ook kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. Goedemiddag. Arja Snijders hier met veel plezier. We gaan straks weer los. 4 uur, alle 13 goed. Heb ik nog iets te melden qua files? Nou, er zijn 2 wegen dicht in de provincie. Ik geef het je 1 keer mee vandaag. De A50 Arnhem richting Apeldoorn. Daar zit tussen Waterberg en Hoenderlo de weg dicht. Want daar zijn ze aan het werk. Dat kost eventjes om te rijden. En de A325, zelfde zaak. Nijmegen richting Velperbroek. Daar heb je tussen Elde en knooppunt Velderbroek 4 minuten wachttijd op dit moment. Daar is 400 meter afgezet vanwege wegwerkzaamheden. Je moet een stukje omrijden. Nou, succes ermee. En wat ik zo meteen ga draaien als eerste plaat is 1 groot raadsel.
11: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
12: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
13: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
12: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
13: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
14: Alle 13 goed. Met Arjan Snijders.
15: Radio Gelderland. Op alle op je gemak zitten en luisteren.

Radio Gelderland neemt je mee terug in de tijd. Alleen de beste gouden ouwe. Elke zaterdag en zondagmiddag in Alle 13 Goed. Alle 13 Goed. En de rest nog beter.

0: Een vrolijk liedje van een notoire mopperaar, Van Morrison, Bright Side of the Road. Goedemiddag. Dit is Alle 13 Goed. Elk weekend op Radio Gelderland tussen 2 en 6 op zaterdag en zondag duiken wij in de 60s, 70s en 80s. Gouden oude opbestelling. En daar zitten krentjes en classics tussen. En een paar vaste elementen en spel. En vooral heel veel leuke herinneringen natuurlijk. 1972. Het is lang geleden hoor. Als je het hardop zegt. 54 jaar geleden. Dat is toch niet normaal. Dat is meer dan een halve eeuw geleden, jongens. En toch, als je de muziek hoort, je zal het straks werken, dan is veel ervan nog steeds klassiek materiaal. Of sterker nog, het klinkt gewoon alsof het gisteren gemaakt had kunnen worden. En soms, moet ik ook eerlijk zijn, soms ook niet. Nee, soms hoor je het ook zeker wel. 1972, heel bijzonder jaar tenminste. Als je bedenkt dat de popmuziek is vooral albumverkopen. Meer dan singeltjes. Albums waren ja, echt toen... Nou ja, stalkaart van wat een artiest in zijn mars had. Er zat er alles bij. Vaak ook lange theatrale stukken. Of een hele plaatkant vol met symfonische dingen en toestanden. Terwijl de singeltjesmuziek was vaak weer heel frivol en losbollig. We hadden de zeezenders in 1972. Zowel Radio Noordzee Internationaal als Radio Veronica. Ondertussen werd Hilversum 3, de publieke omroep, nog steeds het best beluisterd. Er werd altijd geroepen dat Veronica de meeste luisteraars had. Dat blijkt feitelijk helemaal niet zo te zijn als je de luistercijfers opvaart. En het grappige is op Veronica, dat deden ze altijd alsof ze heel jong, snel en wild waren. Maar daar blikten ze vooral terug, hoor. Ook in 1972 zijn ze vooral bezig met dit 60s-bandje.
1: Iedere zondagavond van 7 tot half 8. Alles over John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Alles over de Beatles en hun muziek. Met unieke interviews en nooit uitgebrachte platen. Iedere zondagavond van 7 tot half 8. De Beatles Story!
2: Dat was toen.
0: Ja, wel leuk. Ook gewoon niet uitgebrachte dingen uitzenden. Allemaal toen. Leuk hoor. Van de Beatles, With a Little Help for My Friends. John en Paul schreven het voor Ringo Starr. Het staat op Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Maar de cover die Joe Cocker een paar jaar later maakte, die stond in 1972 opnieuw in hitparade. Op een goedkope EP namelijk. Vinden de Hollanders leuk, hè? Dan is het extra goedkoop. Werd het nummer opnieuw een hit. Grappig. En die cover is mooi, hoor. Misschien echt wel mooi.

0: Weet je wat het is? Kalimba, zo'n klein houten instrumentje met een stuk of 10, 15 metalen, stevige, ja, snaarachtige dingen erop. En dan moest je met je vinger hard aan punniken. En dan kreeg je een mooi geluidje. Kalimba de Luna van Tony Esposito. Lekkere Italo-disco-hit uit 1982.
1: Topper.
0: Zoals elke zondag een neder-top-pop-popper. Oftewel een Nederlands artiest die een thuiswedstrijd speelde in de top-pop-studio's van de AVRO. Hoewel, het bleef spannend, hè, want miljoenen mensen keken. Dus het was altijd belangrijk om daar een optreden goed te doen. Wie daar ook een paar keer heeft gestaan is een Neerlandicus, Dr. Anders P. Ja, een meneer op leeftijd met muziek die niet per se voor kinderen bedoeld was. Maar hij moest er toch staan, want hij kwam af en toe in de hitparade. Nou, moest die man dat liedje playbacken. Heel veel woorden zitten erin. Dat ging natuurlijk nooit synchroon. Het maakte eigenlijk ook niet uit. Hij stond er, je kon even kijken hoe hij eruit zag. Daar ging het eigenlijk allemaal om. En het gebeurde bijvoorbeeld in 1973. Toen stond hij in...

0: augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg ter waarde van meer dan 3500 euro. Hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland heen.
0: Het tv-programma dat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets wint.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel. Die

0: Lullaby. Het was The Cure. En The Cure bestaat ook nog steeds, speelt ook nog steeds, staat op festivals, wordt alle lof toegezwaaid. Hoe is het mogelijk? De muziek van toen speelt nog steeds een hoofdrol nu. En daarom blikken we ook zo graag terug.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat

0: oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via de luisterlijn.nl.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
4: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
5: Mijnleesbril.nl.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
6: 3:15, je luistert naar Radio Gelderland. In Wilp is het 26 graden, in Halle-Nijman, gemeente Bronckhorst, 27,4. En als we het dan toch over het weer hebben, 27 of zelfs 28 graden zijn inderdaad vanmiddag nog in de planning. En daarbij waait er een meest matige oostelijke wind. Maandag volgt er zelfs een tropische hetere dag met maxima van 32 of 33 graden. Later kans op een regen- of onweersbui. Verder Gelders nieuws. De politie heeft een 59-jarige vrachtwagenchauffeur uit het Duitse Endorf aangehouden na een zwaar ongeluk op de A12 bij Babberich. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van dat ongeluk, waarbij meerdere mensen gewond raakten. De Duitse grenscontroles blijven voorlopig van kracht, wat voor voortdurende files zorgt, op dit moment 11 minuten. En daar was dit dus ook aan de hand. Voetbalclub Ovios in Oldebroek moet stoppen met het inzamelen van oud ijzer en frituurvet, omdat ze niet de juiste vergunning hebben. En dit betekent een financiële tegenslag voor de inwoners die hun afval nu niet meer gratis kunnen inleveren bij de club. En ik denk ook een tegenslag voor de club zelf.
7: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans, met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
4: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
5: Mijnleesbril.nl.
7: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
8: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
9: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
8: Bij Intersport Megastore Four Seasons de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
10: Alle 13 groepen.

0: De Golden Earrings op Radio Gelderland. The Sound of the Screaming Day.
1: Dat was toen.
0: Ja, we draaien 13 nummers uit de hitparade van vandaag in 1972. 54 jaar geleden. De top 40 van, wat is het dan? 1 augustus, geloof ik, 1972. Nou ja, maakt niet uit natuurlijk. En ik vis er af en toe met een schuine oog eentje uit de daverende 30. Dat was de lijst op Hilversum 3. Daar staan soms een paar andere liedjes in. Dus dan kan ik lekker uit beide lijsten vingen. Oh, dat gaat om de beste, tenslotte. Hè? 1972, ook even kijken wat er op televisie was. Twee zenders natuurlijk, Nederland 1, Nederland 2. Het begint dan pas om een uurtje of 7 wat te moduleren. Voor die tijd gebeurt er niks, hè? Alleen maar testbeeld of ruis zie je er. Om 11:30 is het ook alweer klaar. Dan gaat, nadat je de klok nog even gezien hebt, ook weer de televisie op ruis. En een van de dingen die er is, is zendtijd voor Teliac. Teliac, dat is, dat moet leerzaam zijn, hè? Die deden cursussen en opleidingen en zo. Gewoon primetime, hè, natuurlijk. En die avond is er een 18 minuten durend programma over schaken. Max Euwe, die presenteert het. Dat was wel een naam in die tijd. Zo'n nette meneer met van dat jaren 50 haar en nog zo'n ziekenfondsbrilletje erbij. En hij praat ook nog een beetje zo. Nou, moet je maar eens een stukje luisteren uit dat programma. Het gaat over een schaak-tweekamp om de wereldtitel tussen Bobby Fischer uit Amerika en Boris Spassky uit, natuurlijk, de Sovjet-Unie. Want op een of andere manier waren altijd die twee partijen, die twee landen, ook op schaakgebied tegenover elkaar geplaatst. Zoals in de wereldarena ook al. Nou, die Max Euwe even luisteren. Dit is de Telediak-tune. Mooi, hè?
2: Als we de wedstrijd, de match Spassky Fischer, nu eens even in zijn geheel bezien, dan valt het op dat er een groot verschil is tussen de 10 eerste partijen en de tweede 10. Alles tezamen geloof ik ten eerste dat Fischer verdiend heeft gewonnen. Ten tweede dat als ze nog eens spelen, dat Spassky dan een aanzienlijk beter figuur zal zijn. Hoewel hij ook dit keer, vind ik, toch wel bijzonder goede dingen heeft laten zien.
0: En ik vind het oprecht vrij geformuleerde volzinnen, voltankconstructies en uiterste competenter geformuleerd. Teliac dus op de Nederlandse televisie. Leuk, Max Euwe over de schaaktweekamp in 1972. Dit was op 1 augustus 1972 op de televisie. Of 2 augustus. Nou, vandaag dus, 54 jaar geleden. Dat, en het bestaat gewoon allemaal nog, hè. Kan je allemaal nog vinden ook. Nou, nu weer wat twee singeltjes uit die hitparade van toen. Zometeen de classics. Ja, een heel mooi gezelschap met mooie fraaie koortjes. Dat ga je zo horen. De hit heet My Lady of Spain. Hoor je bijna nooit meer, maar hey, daar zijn wij weer voor. En daarvoor de Dizzy Mans Band, Nederlands Trots. Die hebben ook echt gewoon 7 hits gescoord in de jaren 70. Was echt een grote feestband en een goede band ook. Hier hoor je Jumbo.
1: Dat was toen.

DJ's van Radio Gelderland komen dit weekend naar je toe. Zaterdag is het feest in discotheek Actalia in Zwolle. De voetjes gaan van de vloer bij barmanier Foppe in Juinen. En we zijn in Disco Dancing Hertog van Gelderen in Pulterenwezel. Zondagmiddag is het matinee in Zaal de Witte Leeuw in Molensloot. En het Chobelet Mystiek is er dan ook. Zorg dat je erbij bent. De discjockeys van Radio Gelderland komen naar je toe.

0: Ja, dan kon in de jaren 70 nog een liedje afmaken met la la la la la la la la la, want de tekst was op en we hadden al genoeg herhaald. Ja, dat... My Lady of Spain van The Classics, een Nederlandse band. Johnny Hoes heeft het liedje medegeschreven. Ja, grappig, hè? En het was een hit in 1972, net zoals de Nederlandse band Dizzy Man's Band met Jumbo daarvoor. Ik vist dus uit de hitlijst van 1 augustus 1972. Want dat is de lijst die vandaag centraal staat in alle 13 goed hier op Radio Gelderland. En we zitten daarmee dus een beetje in de 1972-sfeer. Ook wel leuk om weer even wat radiogeluid uit die tijd erbij te halen. Wat dacht je bijvoorbeeld van Radio Tour de France? Had je toen ook al. En in de zomer van 72 werd dat uitgezonden op de nationale popzender Hilversum 3.
1: Ici Radio Tour de France.
2: Dit is een dagelijkse radiopop sportproductie van 1 tot 5. En de popstudio's, de coureurs, Joost de Draaier tot 2. Eddie Becker tot 3, Lex Lammen tot 4, Herman Stok tot 5 uur. Verslaggevers in de ronde, Theo Komen en Fred Raquet en ploegleider Joop de Roo.
0: Goeie opstelling, dat wel. Maar dat tempo zit er daar al in, hè, wat ze nu nog steeds daar doen. Zo grappig. Dat was toen al in 1972 en het werd ontzettend goed beluisterd. Laten we dit uur eens Billy Joe.

0: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
7: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
6: Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
7: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
6: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
8: Brugink in Heelweg. Al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een huis in Assen is vannacht een explosie geweest, de derde in een week tijd. Een paar straten verderop waren eerder ook al 2 explosies. De politie in Drenthe vermoedt verband. Zo werd er al extra gesurveilleerd en zijn er camera's opgehangen. Vannacht was er toch weer een explosie, deze keer aan de achterkant van het huis, terwijl de camera's alleen aan de voorkant hangen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. In Griekenland zijn de natuurbranden nog altijd niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan, zeggen deskundigen tegen het persbureau AFP. In de buurt van de hoofdstad Athene woeden nog altijd verschillende branden. Ook op Kreta en Paros waren flinke bosbranden. Doordat het hard waait in grote delen van Griekenland breiden de branden zich snel uit en is het vuur moeilijk te blussen. Blusvliegtuigen konden soms geen water lozen omdat de turbulentie door de wind te hevig was. Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenbergen vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app. Toen die hem de stenen trap afstuurde in het centrum, deed hij dat. Halverwege de trap zette hij de auto toch maar stil omdat het erg steil was. De auto is uiteindelijk weggetakeld. Of het voertuig of de stenen trap schade hebben, is nog niet bekend. De trap wordt momenteel gerestaureerd. De Belgische politie noemt het een verstrooide actie van de chauffeur. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon en met wind uit het zuiden wordt het nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. In de avond dan kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
11: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Kijk op ralfklaassen.nl.
12: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding. We'll be right back.
13: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
14: Alle 13 goed. Met Arjan Snijders.

0: Nou, en toen liep er iemand tegen de schuif aan. Bij James Brown gebeurt dat dus heel veel, weet ik inmiddels. Ik had dat allemaal niet zo door. Maar op de B-kant van een singeltje gaat het dan gewoon verder. Dus liedjes waren vaak 4, 5, soms 6 minuten. Die werden opgenomen door James Brown. En die werden dan in 2 gehakt om de A- en B-kant van het singeltje daarmee te vullen. Want liedjes van 4 of 5 minuten, die waren in de jaren 60 en begin jaren 70 op singlegebied niet gewenst. Hè? Bij hoge uitzondering, Hey Jude van de Beatles bijvoorbeeld in 68 of zo. Maar voor de rest was het allemaal 3 minuten uit en thuis. Dus zo deden ze dat. En James Brown is ook helemaal geen albumartiest, heb ik inmiddels geleerd. Ik doe af en toe, wil ik een artiest helemaal leren kennen. Dan ga ik op de streamingdiensten elk album beluisteren. Nou, er zijn er bij leven al meer dan 60 uitgebracht van James Brown. Maar dat zijn vaak LP's van een half uurtje met zomaar wat instrumentale dingen. Soms iemand die toevallig in de buurt van de studio was, heeft ook meegedaan. En allemaal leftovers gewoon. Helemaal geen geheel. Die albums slaan nergens op. Kan ik niet anders zeggen. Maar goed, wel goede muziek gemaakt natuurlijk. En af en toe ook eventjes in de Nederlandse hitparade te vinden. Dat was met It's a Man's World ook het geval. Gaan we weer naar 1972. Even specifiek inzoomen, hè, de zomer van 72. Waar was jij? Wat deed jij? Waar woonde jij? Hoe zat het toen? Als ik het zelf moet doen, kan ik niet heel veel vertellen. Ik was 3. We verhuisden naar Renkum. Ja, dat is aan het 1. En heel veel meer weet ik daar niet meer van. Nee. Aardappelen 1 kilo kostte 40 cent in die tijd. Dat is 18 eurocent, dus niks. Brood 95 cent. Kilo rijst 2,05 gulden. Dat is nu 93 cent zou dat zijn. Ja, wat een wereld, jongens. En ik ga even iets van de televisie pakken uit 1972. De VARA organiseerde die zomer een pop-DJ... quiz-spelshow. Kan jij DJ'en? Kom naar de VARA. Ze hadden ook een eigen drive-in show. Dat deden al die omroepen. Die gingen dan op reis. En dat was... waar sloeg dat nou eigenlijk op? Ja.
1: Dat was toen.
0: Ze gingen dan in de station muziek draaien. Mensen gingen dan dansen. En dan kon je met je omroepen vlaggen, mensen lid maken. En de DJ's konden er een keertje het land in. Die hadden maar 1 keer in de week een programma. Want ja, ze moesten de zendtijd allemaal delen op 1 zender. Dus die moesten aan het werk gehouden worden. Bovendien leuke bijverdiensten. Nog eens een keer een schatje hier en daar in een van de lokale discotheek of een hooischuur oppakken. Dus lekker druk mee. De VARA deed het net zo goed. Je zou denken dat was toch alleen maar Veronica of Noordzee in de tijd. Nee hoor, alle omroepen en de VARA ook. Maar hier hoor je geluid van een televisieprogramma. Werd uitgezonden vandaag Wat is het? 2 augustus 1972. Popzien heet het programma. Popzien met de Z-I-E-N. Maar het is natuurlijk, als je het uitspreekt, de Popzien. Leuke woordgrapjes. En dan moet je eens horen hoe die DJ's allemaal gaan klinken zoals die zeezender-DJ's toen klonken. Ook als ze bij de VARA mee gaan doen. Even een stukje van dat tv-programma.
1: Dat was toen.
0: Oh, sorry, nu ga ik te snel, want ik wil eerst het fragment laten horen.
2: Ha, oeh, oeh, ha.
3: VARA.
2: Ha, oeh, oeh, ha.
0: Dat was de tune van een eigen drive-in discotheek gebeuren. En...
4: vermengd met het ritme van mijn kloppend hart is dit een schip.
0: Ja.
4: De Rutter, vrijdagavond. 21 juli 1972.
0: Oh ja.
5: En we gaan gelijk van start met mijn herkenningstune. Hatsé, DJ Jerry Cooper, allemaal afkomstig uit het hoge noorden van Nederland. Oftewel, Wim Schouten.
0: Nou, Wim Schouten doet mee aan de wedstrijd.
5: Mocht u toevallig tussen de beslommeringen door nog een heerlijk versukeltje te binnen schieten, kan natuurlijk altijd gebeuren. Schiet u dan ook even langs, niet te hard, want dan schiet u hier achter weer eruit. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.
6: Jullie hebben het verschrikkelijk goed te pakken, hoor. Ik vind jullie een heel 3. Gezellig publiek. Ik geloof dat jullie wel van gezelligheid houden ook.
7: Kan de jury mij zien? De jury die kan mij zien, geloof ik. Ja, de mensen zijn nog steeds aanwezig. Wat mij betreft ook nog een hele goede avond natuurlijk. En dacht ik
0: aanwezig. Als
6: iedereen aan boeit, moet je er nou even een leuke zondag van maken.
0: Allemaal dat toontje, hè? Heel bijzonder. Dat toontje wat al die DJ's denken te moeten hebben. Ja, en het rare was, de VARA organiseerde dit gewoon op een boot. Ja, Noordzee. En Veronica werd vanaf een boot uitgezonden, want die mochten niet legaal op land uitzenden. Maar de VARA niet. Dus dan gaan ze dus een wedstrijd met DJ's organiseren. En dan doen ze dat op een boot. Die boot die schudt heen en weer. Dus dat naaltje van die platenspeler, dat stuit het alle kanten op. Nou, misschien wilden ze dat even testen. Heel merkwaardig verschijnsel. En wat is het geluid van de media, van de radio, van de DJ's toch veranderd, hè, al met al.
3: Dat was toen.
0: En de heetjes ook, hoor. Dit is er zo eentje uit 1972. Arne Jansen, mensen.

0: Ja, we kennen ze vooral van True Love, That's a Wonder. Maar gelukkig scoorde Sandy Coast vaker hits. In de zomer van 1972 staan ze in de top 40 met Summer Train. Het is tijd voor een spelletje, vind je niet?
1: Wie van de drie?
0: Wie van de drie? Ja. Mijn naam is... dat kan natuurlijk niet. Ja, we zouden het kunnen doen, maar dan moeten we drie mensen gaan uitnodigen. Is ook zo wat. Laten we het muzikaal doen. Dit is tenslotte een programma over muziek. Alle 13 goed. Elke weekend, dag van 2 tot 6. Met de gouden ouwe uit de jaren 60, 70 en 80. En mooie verhalen. Laten we er eens eentje bij pakken. Waarbij de vraag is... Wie van deze drie is George Michael die aan het zingen is? Nou, dat zou simpel moeten zijn, hè? Maar ik pak een nummer wat je misschien niet gelijk met hem associeert. Om een klein beetje moeilijker te maken, is natuurlijk leuker. Jive Talking. Je weet misschien dat hij dat wel eens gecoverd heeft. Het was met een gezelschap dat heet Boogie Box High. Nou, dat moet je zometeen proberen te herkennen uit de fragmentjes die ik ga laten horen. Maar het zijn er drie. Dus je kan ook 2 keer fout zitten, hè? Let op, mensen, daar gaan we. De allereerste is deze.
1: 1.
0: Ja, deze is een verrassend hoor. Nou, best leuk, hè?
1: 2,
0: dat is deze. Ja, dit klinkt wel heel erg naar George Michael, hè? Of is het deze dan?

De oplossing stuur je naar 0622-221342. Dat is ons appnummer. Je kan ook de Omroep Gelderland app gebruiken. Rechtsboven klikken en daar je berichtje sturen. Stuur je liever mailtjes. Mag ook arjan@gld.nl. A-R-J-A-N. Want dat ik ben de Erik van den Berg van het weekend. Maar die zit namelijk een weekje in Friesland op het water. Dat heeft hij goed uitgekozen. Hoewel, morgen is het wel een beetje warm. Maar goed, wie was nou George Michael met Jive Talking? 1, 2 of 3? Laat het maar weten.

0: om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets. Nou ja.
1: Radio Gelderland.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
10: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
9: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
0: Half vier, je luistert naar Radio Gelderland. In Brakel is het 26,9 graden. En in Andelst, gemeente Overbetuwe, 28,6. En verder is 27 of 28 graden het gemiddelde wat je vanmiddag op de thermometer gaat zien. Matige oostelijke wind blaast daarbij zachtjes. Maandag wordt het tropisch heet met maximaal van 32 of 33 graden. Zonnig weer en later kans op een regen- of onweersbui. Verder geldt dus nieuws. In Barneveld is, vanmiddag een grote brand uitgebroken op een vuilnisstortplaats aan de Benkopperweg, waarbij gitzwarte rookwolken tot in de wijde omgeving te zien zijn. De brandweer heeft opgeschaald naar grote brand en is met man en macht bezig om de brand onder controle te krijgen. En op de snelweg A1 bij Radio Kootwijk stond midden in de nacht een auto stil op de rechte rijstrook, wat leidde tot een politie- en ambulance-inzet. De bestuurder is via de achterklep uit de auto gehaald, aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht voor een medische controle. Foto's en verhalen vind je allemaal op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app.
11: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
9: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
11: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
9: Bij Intersport Megastore Four Seasons, de grootste outdoor- en wandelcollectie van Midden-Nederland.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd, ook in de zomer. Zoals

0: Very British indeed. But Julia Clark, don't sleep in the subway hier op Radio Gelderland.
1: Dat was toen.
0: En dan gaan we weer naar de top 40 van 1 augustus 1972, 54 jaar geleden. Zometeen daar weer twee nummers uit. Ook nog eventjes kijken wat er in 1972 in de media allemaal te beleven was. We hebben al wat televisie gehoord. Ik ga ook nog wat televisiegeluid laten horen later vandaag. Blijf er lekker bij. Ik ben er nog tot 6 uur, dus hartstikke leuk. Wat moet je anders doen deze zondagmiddag, toch? Maar nu iets van de radio. De populairste DJ van 1972, Willem van Kooten. Nou, die had een alias Joost den Draaier. En zat hij dan allemaal te oreren zoals dat in die tijd moest klinken allemaal. Laten we de legendarische stem er nog eens even bij halen.
2: Yes. Het was Yes. Yes, wereld. En You and I, part one was het. En het kwam van LV, Close to the Edge. Zo, die moeten we even stilzetten. Gaan we nu Ben draaien. Want de vijf daarover heette Ben. Hij had veel last van zweetvoeten. En dat is de moord van Ramzo's Veer. Ken je het lied nog van vroeger? Ben? Poep, poep. Ja? Michael Jackson, ga je gang. 4 voor 6:30 alweer. 4 voor 6:30.

0: Doe het again, Ben, zei Steely Dan, en zo heet hij. Ruim 1 minuut voor 6:30, iets te vroeg, maar goed.
1: Leuk, hè? Joost mag niet eten, zo heette het programma wat hij toen maakte. Op Hilversum 3 hè, zat hij toen, ja, had bij Veronica gezeten in de 60's, bij Radio Noordzee, maar ook gewoon op Hilversum 3.
2: Dat was toen. Ja,

0: Het is Frida, hè? Frida van ABBA. Met achter de drumkit Phil Collins. Nou, als je dat weet, hoor je dat ook wel, hè? Dit was haar eerste solo-ding. Maar net als bij Agnetha heeft die solo-carrière niet zo gek lang geduurd. Wel jammer eigenlijk, hè? Marta?
1: Ja?
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo.
1: Hallo.
0: Ik heb 3 stukjes Jive Talking laten horen.
1: Ja.
0: En jij was aan het luisteren, hè?
1: Ja. Ja, dat zeg ik. Ik ga ermee naar bed en ik sta ermee op mijn Radio Gelderland. Dus,
0: oh.
1: En dan elke keer, weet je wel, dat soort spelletjes. Ja, dan vind ik het leuk. Denk ik, ach ja, als ze me bellen, dan zie ik het wel.
0: En nou is het weer gebeurd. Dan zit je weer in de uitzending, hè?
1: Ja.
0: Maar je staat ermee naar bed. Ben je daar al voor behandeld? Is daar...
1: Nee, daar kun je eigenlijk niet voor behandelen.
0: Nee? Is het besmettelijk dan?
1: Ja, misschien. Weet ik niet.
0: Ja, als je het aan de buren vertelt of aan je vrienden of zo. Ja.
1: Nee. Hoor. Dat,
0: je houdt het voor jezelf.
1: Ik vind het gezellig. Weet je wel, al die plaatjes. Ja, dat is echt jeugd sentiment.
0: Ja, precies, ja.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, en Jive Talking, het origineel was een hit in 1975 van de Bee Gees. Hoe oud was je toen?
1: Ik ben van 53, 22.
0: 22, oh ja, die heb je wel onthouden uit die tijd waarschijnlijk.
1: Ja, zeker.
0: Maar vervolgens schrijf jij, ik denk 3, vraagteken. Dus je weet het niet zeker, hè?
1: Nee. Nee, maar omdat George Michael, die heeft ook zo'n, ja, een beetje die hogere stem.
0: Ja, hè? Hij klinkt bijna hetzelfde gewoon. Want dit was 2... En dit is 3.
1: Ja, maar bij 2 kun je best wel horen dat Barry Gibb daar zingt.
0: Oh, toch wel? Ja,
1: zeker weten.
0: Heeft hij net iets ander trilletje in zijn stem of een vibrato? Of,
1: ja, net nog even iets hoger.
0: Ja. Nou, je hebt gelijk. Je hebt de juiste gok gewaagd in dat geval. Want je had natuurlijk enige twijfel. Maar ik hoor het vooral omdat deze gewoon wat moderner klinkt, hè, van George Michael.
1: Ja,
0: die is uit de jaren 80. Dus, en het tempo is ook net iets lager. Maar goed, dat moet je maar weten natuurlijk. Dat hoor je alleen maar als je ze naast elkaar hoort. Maar goed, daarom heb ik ze ook naast elkaar laten horen. En ik had er nog eentje daarvoor. Dat was een vrij obscuur voor de meeste mensen. Maar ik vertel het toch nog even bij. Dat was deze. Klinkt best wel leuk, hè? Een beetje akoestisch versie. Dat is de groep NSYNC. Ja, een boys groep van begin deze eeuw. En die hadden een medley gemaakt van allemaal Bee Gees classics. Dat was toen helemaal niet cool. Maar zij wilden laten zien, dit hebben wij geluisterd als kinderen. En jij hebt het geluisterd als twintiger. En je hebt hem dus weer goed. Ja. Nou ja, wil je weer wat thuisgestuurd krijgen of zeg je nee, joh, ik heb alles al liggen.
1: Oh ja, vind het hartstikke leuk. Ja? Vind het hartstikke leuk. Mijn kleinkinderen die hebben de muismat en alles al in de puzzel.
0: Nou, dan gaan we weer iets aan de collectie toevoegen.
1: Ja, leuk.
0: Blijf even hangen, ga ik het zo met je regelen.

Nou, leuk hoor. Dank voor het reageren allemaal, want er werd massaal in de app gereageerd. Ja, ik moet even snel een ander singeltje uit die hitparade van 1972 draaien. Anders heb ik mijn belofte niet waargemaakt dit uurtje. En dan pak ik Gilbert O'Sullivan uit die lijst met

0: Radio Gelderland.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia. Een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
8: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en gecrashed, meldt de Griekse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand. In de buurt van de Griekse hoofdstad woeden veel branden. De bemanning van 1 van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittenden van de andere helikopter wordt nog gezocht. De brandweer heeft de natuurbranden in Griekenland nog niet onder controle. Zo'n 12.000 hectare aan bos- en landbouwgrond is al in vlammen opgegaan. Vanwege de harde wind breidt het vuur zich nog altijd uit. Ook wordt het blussen bemoeilijkt. In Limburg heeft vanmiddag een grote natuurbrand gewoed in Vredepeel. Door de snelle inzet van de hulpdiensten was de brand in het gebied van zo'n 1500 vierkante meter snel onder controle. Vanwege de droogte werd opgeschaald. Hoe het vuur in Limburg kon ontstaan is nog niet bekend. Er wordt nog nageblust. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas zijn aangevallen. In Italië is een jongen van 13 overleden die door het eten van ongepasteuriseerde kaas 9 jaar in coma heeft gelegen. Als kleuter at hij een stukje rauwe melkkaas. Die bleek een gevaarlijke darmbacterie te bevatten, waardoor hij ernstig ziek werd en in coma belandde. Later bleek dat de kaas in het zuivelbedrijf in aanraking was gekomen met mest. De vader van het jongetje klaagde het bedrijf aan. De hoogste rechter van Italië veroordeelde 2 managers van het zuivelbedrijf voor mishandeling door nalatigheid. Het weer, zomers warm met 24 graden in het noorden tot 29 in het midden en zuiden. Morgen opnieuw veel zon, met wind uit het zuiden wordt het dan nog warmer dan vandaag, met 30 tot in Limburg 36 graden. En voor het hele land geldt dan weer het hitteplan. In de avond is er morgen kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
10: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
11: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
12: Beleef de pracht van de Dahlia-fietsroute in Lichtenvoorde. Van bloeiende Dahlia-velden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
11: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
13: Alle 13 goed. Met Arjan.

0: is altijd goed, maar met dit weer nog net iets lekkerder. Wouldn't it be nice? 60's Classic hier op Radio Gelderland. En over classics gesproken...
1: Top op topper.
0: Een top op topper uit de archieven. We gaan naar 1981. Het is bijna oud en nieuw. En er komt een sale binnen van een act die we nog niet kennen. PhD, I Won't Let You Down. Ze willen niet komen playbacken in de studio. Ze

to the 70s. Op Radio Gelderland. She's

0: Andere tijden, de 70s. Kom te papa, daddy cool, Boney M.
1: Dat was toen.
0: Zo fout dat het weer leuk is. En dat gaat wel vaker voor deze radioshow hier op Radio Gelderland. Alle 13 goed. En nou wel een hele bijzondere uit de hitparade van 1972. Die staat erin omdat zeezender Radio Veronica in 1972 een enorme impact heeft. En ze zijn in 1968 gestart met een hitlijst die werd samengesteld aan de hand van verzoekjes bij de luisteraar van Radio Veronica. Het werd de top 100 aller tijden. Dat werd vervolgens een traditie. Vanaf 1970 wordt hij jaarlijks gehouden. Hij bestond tot vorig jaar nog steeds bij Radio Veronica. Toen was het inmiddels de top 1000 aller tijden geworden. Maar die top 100 aller tijden werd in 1970, 71 en 72 samengesteld met briefkaarten. Mensen mochten dan hun eigen persoonlijke top 10 opschrijven. Maar de liedjes moesten ook minimaal een jaar oud zijn. Anders zou de trend van vorige week de eeuwigheidslijst gaan zitten overpakken. Ja, en dat was een groot succes. Die zonden ze meestal uit op een dag dat de mensen toch al vrij waren. Dus dan kon je van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat naar 100 classics luisteren. Voor die tijd nog heel bijzonder. Tegenwoordig is bijna elk radiostation week in, week uit een top 1000 of een top 2000 of een top 10.000. Ja, voor toen heel bijzonder. En wat stond er dan op één steeds in die top 100 aller tijden? Behalve die eerste editie, want toen was het nummer nog niet gemaakt. Child in Time van Deep Purple. En dat was een nummer van het album Deep Purple in Rock. Dat kwam uit in 1970. Dat nummer duurt ruim 10 minuten. Ja, was geen hit geweest. Dat was een albumtrack. Maar de mensen vonden het mooi. Ze schreven het op die kaartjes. Het was nummer 1. Het is ook nog heel lang nummer 1 gebleven. Ik heb wel eens een keer voor de lol de eerste 50 jaar van al die allertijdenlijsten opgeteld. Dan is Child in Time van Deep Purple het meest succesvolle nummer uit die allertijdenlijst. En omdat het zo'n hit was, dachten ze bij Veronica, breng het gewoon nog een keertje op single uit. En ze hebben hem zelf kort geknipt. En die versie was dus de hit. En die hoor je zo.
2: Top 100 aller tijden. Op 15 april aanstaande, dat is tweede paasdag, zendt Radio Veronica voor de zesde maal een top 100 aller tijden uit. De top 100 aller tijden is een hitparade die wordt samengesteld door u, luisteraars van Radio Veronica. Op tweede paasdag van 10 uur 's ochtends tot 6 uur 's middags, uw eigen hitparade, de top 100 aller tijden.
1: Dat was toen.

Ja, ongelooflijk, hè? Dit is de populairste, is uit 5 decennia aan alle tijdenlijsten. Deep Purple, Child in Time, door Atje Bouwman, de technicus van Radio Veronica, teruggesneden van 10,5 minuten naar 7,5. Hij heeft steeds de herhalingen van elke regel eruit gehaald. Nou, heeft hij wel goed gedaan. Heeft hij allemaal op bandrecorders zelf zitten doen met het oorspronkelijke origineel. En toch heeft de platenmaatschappij toegestaan om het nummer in Nederland opnieuw op single uit te brengen. En zo stond het 54 jaar geleden nu op 1 augustus 1972 in de top 40. Deze week op nummer 11. Bijzonder, hè? Nog eentje uit die lijst. Bolland op Bolland. Nederlandse jongens, Wait for the Sun. Een stukje compacter. In de 2,5 minuut uit en thuis met een behapbaar refreintje. Zo kan het.

0: Deze zomer trek je iedere werkdag door Gelderland. Frank Oosterwegel en Esther Stegeman nemen je mee langs verrassende routes, bijzondere plekken en inspirerende verhalen.
1: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen fietsen. 20 mooie routes en vandaag starten we in de B-tour.
0: Kijk naar Rondje Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Dit is de mooiste tijd van het jaar.
1: Is dat zo?
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Iedere werkdag op TV Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?

0: Radio Gelderland.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
2: Zonder leden geen max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Intimidatie van bewoners, bekladdingen van posters en huizen. Het is onacceptabel. Vluchtelingenwerk Nederland gelooft dat we met elkaar in gesprek moeten blijven. Ook als we anders denken over de opvang van vluchtelingen. Want samen leven, dat doe je niet zomaar. Het betekent naar elkaar toe bewegen. Daarom is vluchtelingenwerk er voor vluchtelingen en voor de samenleving. Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
7: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
8: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
9: 4:05, ik ben een beetje laat. Je luistert naar Radio Gelderland in Gent. Is

0: Af naar Athene voor de wedstrijd tegen Olympiakos. De meest succesvolle club van Griekenland. De wedstrijd gaan wij volgen met onze verslaggevers op Omroep Gelderland. De komende dagen ook op Radio Gelderland. Geregeld verhalen over onder andere de 1600 NEC-fans die daarbij aanwezig zullen zijn. En de politie heeft een 59-jarige Duitse vrachtwagenchauffeur aangehouden na een zwaar ongeval op de A12 bij Babberich. Hij wordt ervan verdacht dat hij het heeft veroorzaakt, dat ongeluk, waarbij meerdere mensen zijn gewond geraakt. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
1: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
2: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
3: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
4: Wenters Tegels en Vloeren, de tegelspecialist in Winterswijk. Wenterstegels en Vloeren.nl.
5: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
6: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
7: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
6: Kampeeroase is verhuisd naar Huissen. Dus voor kampeerplezier, kampeeroase.nl.
8: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
9: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.

0: I still haven't found what I'm looking for. Zou het, na al die decennia nog? Ze maken nog steeds muziek. Sterker nog, dit jaar 2 steengoede EP's uitgebracht. Er zit nog steeds heel veel bewijsdrang achter. Ja, terwijl hun eerste album al uit 1980 kwam, hè. We leven nu in 2026. Dat is knap, hè? Vind ik bewonderenswaardig.
1: Dat was toen.
0: Deze show heet Alle 13 Goed, omdat we 13 singles vissen uit een jaar, zoveel jaar geleden, ergens in de jaren 70 of jaren 80. Vandaag is het 2 augustus 1972, waar we op terugblingen. En zometeen weer 2 nummers uit de hitparade van toen. Het weer van 2 augustus 1972, het was een vrijwel geheel bewolkte dag. Het werd niet warmer dan 14 graden. Tja. En het was wel, nou ja, voor die tijd oké. Maar als je het nu vergelijkt, hè, het is gewoon dubbel zoveel. Raar. Ook apart, in die tijd was de levensverwachting van een man 70 jaar. En die van een vrouw 76. Ik weet, vrouwen worden altijd ouder, dat is nog steeds zo. Maar dat is ook een behoorlijk stukje omhoog gegaan. Hè. Heeft met de gezondheidszorg te maken, met minder fysieke arbeid en allerlei andere omstandigheden. Maar dat is nog maar 1 generatie geleden eigenlijk al zo anders geweest. Ja, vind ik wel apart. En op de televisie in 1972 in augustus het programma Van Gewest tot Gewest. Heel lang bestaan. Dat was eigenlijk de voorloper van de regionale omroep, want er waren bijdragen uit provincies die dan op de landelijke televisie werden uitgezonden, omdat er nog geen regionale televisie was, zoals nu TV Gelderland er wel is. En er zaten dus ook Gelderse bijdragen in. Maar ik heb er eentje uitgevist die vandaag in 1972 op de televisie kwam. En dat is een uitzending die gaat over de waterschappen.
1: Dat was toen.
0: Oh, nee, nog niet de muziek. Ik wil eerst het fragment. Dit is kennelijk de tune van Gewest in die tijd. Mag wel even duren natuurlijk.
2: Waar je ook bent in Nederland, er is altijd wel water vlak in de buurt. En vooral in het westen van het land, in de lage gebieden, hebben de mensen eeuwenlang werkelijk een strijd moeten voeren om droge voeten te houden. In die streken zijn ook de oudste democratische instellingen te vinden die ons land kent, de waterschappen. Instellingen die van oudsher tot taak hebben om het water te beheersen, zowel buiten als binnen de dijken. Die waterschappen, polders, hoogheemraadschappen of hoe ze dan ook mogen heten, bestaan nog steeds. In deze film schetsen we een beeld van hun vroegere en tegenwoordige taken.
0: Ja, nu een halve eeuw later bestaan ze nog steeds.
2: De plotter van de pijlschaal is gekoppeld met een installatie die automatisch en in code de waterstand doorgeeft. Eenvoudig door een telefoonnummer te draaien kan men op ieder ogenblik, overdag of 's nachts, de waterstand te weten komen.
0: Ja, jongens. De telefoon draaien. Draaitoestel. Even de waterstanden horen. Heb jij wel eens gebeld om de waterstanden te horen? Misschien is het nodig was voor je werk. De landbouw. Zou best kunnen. Dat hadden we toen, in 1972. Leuk hoor, dat ze daar verslag van deden.
2: Zonder nog te spreken van anorganische verontreiniging door industrieën en landbouwbestrijdingsmiddelen is alleen al het aanbod van betrekkelijk gemakkelijk afbreekbaar organisch vuil door de steeds toenemende bevolking zo gegroeid dat het oppervlaktewater het niet meer kan verwerken. Dat is een zaak die men probeert op te vangen met rioolwaterzuiveringsinstallaties.
0: Ja, dat was dus 54 jaar geleden ook al aan de hand. En nu staat het waterpeil te laag en zijn we er niet op voorbereid. En water wordt schaars. Dat is het nieuwe goud. Over 10, 15 jaar komt er niet zomaar meer water uit je kraan, hoor. Waar gaan we toch naartoe, mensen? Wat een raar.
1: Dat was toen.
0: Ja, dat was toen, ja.

0: ontroerend mooi liedje, hè? Roberta Fleck. First time I ever saw your face. Stond gewoon in de top 10, hè, in 1972. En ook uit die top 10 van 1 augustus 72... Blue Haze, Smoke Gets in Your Eyes. Dat is een reggae-versie van een Platters classic uit de 50s. Leuk gedaan.
1: Instrumentaal fenomenaal.
0: Aan het eind van de derde uur altijd een instrumentale op speciaal verzoek. En dit keer pak ik uit 1984 Art of Noise. Daar zat Trevor Horn onder andere in, van The Buggles. En dat is een geweldige producer. Die produceerde alle relevante platen van de jaren 80. En de synthesizer en de sampler was net uitgevonden. Dus dit is allemaal bij elkaar gesampled. En het leuke is, het werd nog een hit ook. Moments in Love, Art of Noise.
1: Instrumentaal, fenomenaal.

0: Radio Gelderland.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de buurt van Athene zijn twee blushelikopters op elkaar gebotst. De bemanning van een van die helikopters zou zijn gered. De inzittenden van het andere toestel worden nog vermist. De bosbranden in Griekenland blijven zich uitbreiden. Een gebied twee keer zo groot als Nationaal Park de Hoge Veluwe is al in vlammen opgegaan. Ondanks de hitte worden Hongaren opgeroepen om de airco niet aan te zetten de komende dagen. De belangrijkste kerncentrale van het land wordt vandaag uitgezet, omdat die niet meer kan worden gekoeld vanwege de lage waterstand in de Donau. Op sommige plekken in Boedapest staat die nog maar 23 centimeter hoog. Premier Magyar vraagt iedereen om zuinig te zijn op elektriciteit. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn twee mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De twee gewonde opvarenden zijn door reddingsdienst KNRM uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Volgens de veiligheidsregio gaat het om een zeilboot van ongeveer 8 meter lang. De boot is gezonken. De Nederlandse en Belgische politie zeggen dat de samenwerking van agenten uit beide landen in de Vlaamse badplaats Knokke-Heist een succes is. Dit jaar gaan er voor het zesde jaar op rij agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland naartoe om overlast door Nederlandse jongeren te helpen voorkomen. Die trekken in de zomermaanden massaal naar de badplaats, waar ze vanaf hun 16e alcohol mogen drinken. Volgens beide politiekorpsen zijn er minder vechtpartijen, minder openbare dronkenschap en minder vernielingen dan voorheen. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Het koelt vannacht amper af naar een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. Mede door een wind uit het zuiden wordt het 30 graden in het noorden tot lokaal 36 in Limburg. Vanwege de warmte geldt vanaf morgen in het hele land het Nationaal Hitteplan. In de avond is er morgen vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
4: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
2: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
5: Duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
2: Alle 13 goed. Met Arjan Snijders.

Ja, hoe oud maakt jou dat? Hè? Als je daarover nadenkt. Jongens, laten we het onder tijdloze muziek labelen. Vandaag kijken wij in alle 13 goed speciaal naar 1972. En daar halen wij 13 nummers uit de hitparade. Ook leuk om te bedenken, waar zat jij in de zomer van 1972? Was je er al bij? Ellie bijvoorbeeld, die schreef, nou, ik woonde in S-Heerenberg. Ik was in 1972 nog een pubertje. Mocht met oudere zussen mee naar de Afro-disco-show in Stockholm. Dat was top. Oh, wat leuk om naar zo'n Afro-stop-op-disco-show gegaan te kunnen zijn. Of was het gewoon iemand, een saaie meneer met een baard waarschijnlijk, die singeltjes stond te draaien? Ja, ik weet het allemaal niet, hè. Over singeltjes gesproken, dit is het moment waarop wij de favoriete top 3 punten. Dit is het moment waarop jij 3 nummers op rij in alle 13 goed kan kleuren. Albert en Dini hebben samen overlegd en hebben gewikt en gewogen. En dit is de volgende top 3 geworden. We hebben daarin de Beatles. We hebben een nummer 1 die we hier wel eens vaker horen. Maar we beginnen met Neil Diamond. Nummer 1.

Lekker zwijmen met Rod Stewart. En I don't want to talk about it. De nummer 1 van Albert en Dini. En daarvoor zaten de Beatles natuurlijk. All My Loving. En we begonnen deze top 3 ingestuurd door Albert en Dini. Met Neil Diamond en Sweet Caroline. En dat allemaal in de Chart Show van Radio Gelderland. Ons weekend excuus om elke zaterdag en zondag tussen 2 en 6 terug te blikken op de jaren 60, 70 en 80. Dat doen we toch wel graag, maar hier bundelen we ze allemaal met verhalen, audiostukjes, leuke herinneringen en dit soort lijstjes als persoonlijke top 3'tjes. En natuurlijk de 13 uit een speciaal hit verleden vandaag, die van 2 augustus 1972. Uit die top 40 strakjes, Mac en Katie Kissoon, Sing Along, die stonden in dezelfde week in 72 op nummer 1 in de daverende 30. Concurrerende hitlijst op Hilversum 3 met Felix Murders. Daar zouden Mac en Katie in deze top 40 dan weer niet terechtkomen. Maar hey, maakt dat uit? We zouden hem toch al wel gedraaid hebben. Maar eerst...

0: provincie Gelderland heet.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland en kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
4: Radio Gelderland.
5: Op zoek naar de perfecte tegel voor jouw woning? Kom naar Betting Ressing. Van stijlvolle PVC en tegelvloeren tot prachtig sanitair en sfeervolle badkamertegels. Alles onder één dak. Voor eerlijk advies, persoonlijke aandacht en gratis aanhangerservice. Betting Ressing. Meer dan alleen tegels. Ontdek het op bettingressing.nl.
6: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
7: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
1: Bijna 17:30, dit is Radio Gelderland. Even kijken hoe de temperaturen zijn door de provincie verdeeld. In Horst is het bijvoorbeeld 27,1 en in het Loo nog steeds 28,5 graden. En dat is dan ook de maximum score in de provincie vandaag. Vannacht koelt het af naar een graad of 17 en morgen volgt een tropische hete dag met maxima van 32 tot 33 graden. 'S Avonds een kans op een regen- of onweersbui. Ander Gelders nieuws. Op de Rijksstraatweg in Wilp is een fietser vanmiddag overleden na een ernstig eenzijdig ongeval. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk, waarbij ook een traumahelikopter werd ingezet. En NEC die reist met de nodige spanningen af naar Athene voor de wedstrijd tegen Olympiakos, de meest succesvolle club van Griekenland. Zo'n 1600 fans zijn er naartoe. Richard van der Made, onze sportverslaggever ook. Volg hier Radio Gelderland en onze kanalen. En je krijgt alles mee. En die kanalen zijn bijvoorbeeld gld.nl en de Omroep Gelderland app. Dan toch nog even de file-informatie erbij gehaald, want de file voor de Duitse grens op de A12 is inmiddels 23 minuten vertraging aan het opleveren. Ja, heel veel alternatieven zijn er niet, maar dan weet je het maar vast. En remmen moet nu nog eerder. Dat is een beetje het probleem naar de Duitse grens. Mensen willen op die A12 niet alvast afremmen op weg naar die... Wat belachelijk, dat veroorzaakt allemaal ongelukken. Je bent nu dus echt gewaarschuwd, hè?
8: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en staalopvoorthuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
9: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
10: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen, Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
11: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
12: Alle 13.

0: Kom schat, lekker spatten in bad. Ja, Henk Westbroek, die dichten het gewoon. Hou van mij van het goede doel.
1: Dat was toen.
0: Gaan we nog één keer terug naar 1972. Het hitparadejaar waar wij vandaag alle 13 singles uit de hitparade vissen. En we kijken nog even in de gidsen van die periode. 1972, de grootste zender op radiogebied is Hilversum 3. Niet Veronica, nee, Hilversum 3. En wat stonden er dan allemaal voor giganten?
2: Van 9 tot 10, Joost de Draaier. Van 10 tot 11, Eddie Becker. Van 11 tot 12, Vincent van Engelen. Van 2 tot 3, Herman Stok. Van 3 tot 4, Hugo van Gelderen. En van 4 tot 6, Felix Meurders met de Daverende 30. En er was vrijdag, Hilversum 3.
0: Ja, grote namen voor die tijd. Allemaal in NOS-zendtijd. Apart dat de NOS dat toen deed. Maar dat was eigenlijk een soort NPO-voorloper... die gewoon allerlei andere algemene programma's deed... die de omroepen niet deden. En ze slaan ook nog wat tijden over in dit overzichtje... omdat ze alleen de tijden willen vermelden van de NOS. Dus het was een Hilversum 3 was nog niet een zender van samenwerken, zeg maar. Sterker nog, er zaten allerlei gekke programma's op die zender. Dat was een popzender voor jongeren. Maar neem nou de VARA bijvoorbeeld. Die had met Wim Bloemendaal een programma, dat heette Nashville.
3: U luistert naar het programma Hilversum 3. Dat uitgezonden wordt via de AM-zender 298 meter... en de gebruikelijke FM-kanalen van Hilversum 3.
0: Country muziek. Leuk voor André Kuiper. Met de Country Klappers.
4: Ah, ja. It's a long way to Nashville. But I've seen that road before.
0: Ja, jongens, dit was allemaal Nashville. Op de popzender. Nou goed, hier zijn we ietsje eenduidiger. En het is dan zover. We gaan de top 3 draaien van 5 augustus 1972, om exact te zijn. Op 3 vinden wij een maxi-single, ja, van Procol Harum. 4 nummers voor de prijs van 1, daar gingen de Nederlanders voor. Eerder, we begonnen de show al met zo'n maxi-single... toen van Joe Cocker, With a Little Help for My Friends, al een paar jaar oud... maar dan voor weinig te koop. Gold ook voor Procol Harum. Why the Shade of Pale stond er onder andere op, een 60s hit. Maar daardoor stond het gewoon weer op nummer 3 in de top 40, die hoor je zo. Dan op nummer 2, minimaal 3 artiesten tegelijk... De top 40 haakte alle popcorn-singles bij elkaar. Uitvoerende als Anarchic, System, Hot Butter en de Popcorn Makers... werden allemaal bij elkaar opgeteld. Die andere hitlijst die je net hoorde, de Daverende 30, noteerden ze los van elkaar. Dat betekende dat je in dat programma 3 verschillende versies kreeg te horen. Dat nou beter was, weet ik ook niet. En de nummer 1 die hou ik nog even geheim.
1: Dat was toen.
0: Maar laten we beginnen bij nummer 3. Doe maar hoor. Een oude maxi-single moet eerst even aangezwengeld worden.

Een 60's liedje op 3, een gek liedje popcorn op 2... en Julio in zijn regias met Un Canto a Galicia op nummer 1. Inmiddels is zijn legacy al wat minder zondig natuurlijk... want we weten nu wat hij allemaal heeft gedaan... met al die dames die op hem afkwamen. Maar ja, goed, laten we de muziek maar inschatten... op wat het toen betekende en losmaakte. Ik heb nog een tractatie voor je zometeen van Queen... en dit is Earth and Fire. Thanks for the love.

Leuke deze, hè? Van Earth and Fire. Het is ietsje mysterieuzer dan de meeste liedjes van ze. Nou ja, goed. En ze bedankt. En dat doe ik ook. Bedankt voor het luisteren. Dank voor het erbij zijn dit weekend. Alle 13 goed. Volgende week zit Erik van den Berg gewoon weer hier, hoor. Dan heeft hij een beetje Friesland achter de rug. Ha. Ja, lekker naar de boterparade, of hoe dat daar heet. Kutjesielen. Ja, is een beetje terug naar zijn roots, hè? Nou goed, het mooiste voor het laatst. En vandaag eentje die op allerlei plekken hoort. Diensten en begrafenissen ook. Who wants to live forever van Queen? Terwijl, ja, de vraag stellen is een beantwoorden. Wie wil er nu echt voor eeuwig leven? Dat is namelijk wel heel erg lang, hè? Miljoenen en miljarden jaren? Dan maar een begrenzing. Laat het een troost zijn. En een hele mooie van Freddie Mercury. En daarmee sluiten we deze editie af. Morgenochtend Frank van Dijk terug in de ochtendshow. Graag tot een volgend rondje. Dat is...

0: Radio Gelderland.
1: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. De Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend. Woonboulevardnijmegen.nl.
2: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
3: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
4: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. Bij Athene zijn 2 blushelikopters op elkaar gebotst en neergestort, meldt de Turkse brandweer. De toestellen waren bezig met het blussen van een natuurbrand, waarvan er nog altijd veel woede in de buurt van de Griekse hoofdstad. De bemanning van een van de blushelikopters zou zijn gered. Naar de inzittenden van de andere helikopter wordt nog gezocht. In Indonesië zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen bij een brand op een veerboot. 41 opvarenden worden nog vermist. Hulpdiensten zijn bezig met reddingsacties. Het ongeluk gebeurde bij het eiland Madura voor de kust van Java. De boot was onderweg van Surabaya naar Makassar. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Gaza is opgelopen tot zeker 11. Volgens Al Jazeera zijn onder de doden zeker 3 kinderen. Onder meer Gaza's stad werd aangevallen, ondanks het staakt het vuren dat al maanden geldt. Gisteren voerde Israël ook al aanvallen uit. Het land claimt dat er meerdere wapenopslagplaatsen van Hamas werden aangevallen. Bij een brand op een zeilboot voor de kust van Urk zijn 2 mensen gewond geraakt. Mogelijk was er een explosie aan boord. De 2 gewonde opvarenden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De zeilboot is na de brand gezonken. Het weer, vanavond nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen overdag een stuk warmer dan vandaag. 30 graden in het noorden tot 36 in Limburg. In het hele land geldt dan het hitteplan. Morgenavond is er vooral in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS-journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Het gaat waarschijnlijk om de Roemeense piloot en een Griekse coördinator. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. Italië heeft vanochtend een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord van het schip dat op de EU-sanctielijst staat. Of er opvarenden zijn opgepakt is niet bekend. Volgens Italië was de missie bedoeld om de nationaliteit en vlaggenregistratie van de tanker te controleren. Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Die schepen werden in beslag genomen. Italië heeft dat nu niet gedaan. De Belgische politie is blij met de hulp van Nederlandse agenten in de badplaats Knokke-Heist. Ze helpen overlast te voorkomen van Nederlandse jongeren die daar vakantie vieren. Agenten te paard en een jeugdagent uit Nederland helpen de Belgische politie. Beide korpsen zeggen dat er minder vechtpartijen en vernielingen zijn. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse wielrenster pakte gisteren de gele trui door de eerste rit in Lausanne te winnen. Ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in het Zwitserse Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer vanavond zonnig, vannacht een afwisseling van opklaring en wolkenvelden en dan koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: De avond van Gelderland. Non-stop.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De toestellen waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Lorena Wiebes heeft ook de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. Gisteren pakte ze in Lausanne de gele trui en ook vandaag was ze de sterkste in een massasprint in Genève. Even leek het erop dat Rianne Marcus er met de winst vandoor zou gaan, maar Lorena Wiebes haalde haar vlak voor de finish in. Het weer, vanavond zonnig, vannacht opklaringen en wolkenvelden bij 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. In het noordwesten van Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swat-vallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme en tegen de autoriteiten die daar te weinig tegen zouden doen. In de Swat-vallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Het gebied stond zo'n 20 jaar geleden onder controle van de Pakistanse Taliban, maar die werd door het leger verdreven. Nu proberen de militanten de macht weer te grijpen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer. Komende nacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken. Een temperaturen van 30 tot 35 graden. In het hele land geldt dan het hitteplan. In de avond is er in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Gelderland. De avond van Gelderland.

0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels weer schoongemaakt. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. Sinds 2015 is 2 augustus de Europese herdenkingsdag. Op die dag in 1944 werden de Roma en Sinti in het concentratiekamp Auschwitz naar de gaskamers gebracht. In heel Europa kwamen tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti om het leven door massamoord, vergassing en bij experimenten, onder wie ruim 200 uit Nederland. Italië heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot geënterd. Per helikopter gingen militairen aan boord. Of ze opvarenden hebben opgepakt, is niet bekend. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk hebben de afgelopen tijd ook schepen van de Russische schaduwvloot geënterd. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op 1 dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump nog van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Het weer, vannacht een afwisseling van opklaringen en wolkenvelden. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Morgen overdag een mix van zon en wolken en temperaturen van 30 tot 35 graden. In de avond is er in het Zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
1: Samenleven. Daar blijven we ons voor inzetten. Samen met jullie.
2: NPO Radio 1.
3: 11 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël heeft vandaag opnieuw aanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Daarbij zijn zeker 15 mensen gedood. Volgens Palestijnse gezondheidsdiensten is dat het hoogste dodental op één dag in weken. Afgelopen vrijdag sprak de Amerikaanse president Trump van een doorbraak in de onderhandelingen tussen Hamas en Israël. Hij kondigde aan dat Hamas de wapens gaat neerleggen. De terreurbeweging reageerde positief, maar wil niet ontwapenen voordat Israël zich terugtrekt. Maar Israël wil zich niet terugtrekken voordat Hamas volledig is ontwapend. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd vanochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd opgekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan, en later werd ook een 39-jarige man uit Polen gearresteerd die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Bij een botsing tussen twee blushelikopters in Griekenland zijn twee doden gevallen. Een Deense piloot en een Griekse coördinator van de brandweer. Ze zaten in de helikopter die na de botsing is neergestort. De andere helikopter kon nog verder vliegen en is veilig geland. De helikopters waren opgestegen om water uit te gooien boven de bosbranden bij Athene toen ze elkaar raakten. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De bosbranden in Griekenland breiden zich nog steeds uit en de schade neemt toe. In het Holocaustmuseum in Amsterdam is de vervolging van de Roma en Sinti tijdens de Tweede Wereldoorlog herdacht. Er werden toespraken gehouden en bloemen gelegd en er werd een minuut stilte gehouden. In heel Europa werden tijdens de oorlog zo'n 500.000 Roma en Sinti gedood, onder wie ruim 200 uit Nederland. In Pakistan zijn zeker 14 doden gevallen bij een zelfmoordaanslag tijdens een demonstratie. Tientallen mensen raakten gewond. Aan de demonstratie bij een politiebureau in de Swatvallei deden honderden mensen mee. De betoging was gericht tegen terrorisme. In de Swatvallei pleegden militanten de afgelopen maanden veelvuldig aanslagen. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, vannacht helder en af en toe wolkenvelden. Bij weinig wind koelt het af naar 15 tot 20 graden. Overdag veel zon en tropisch warm. 30 graden in het noorden tot 35 in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
4: Ster. Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Mieke van der Wij.
2: Vanaf vandaag moet meteen duidelijk worden of u met een AI-systeem te maken heeft of met een mens. Dus als u met een firma belt of met de tandarts, dan hoort u: "Hi, ik ben de virtuele assistent." Dit geldt natuurlijk ook voor radioprogramma's. "Goedenavond, ik ben de AI-presentator van dienst. Ik ben gegenereerd met de stem van Mieke van der Wij." Daar merkt u verder niks van, maar ik vind dat u het wel moet weten. Ja, welkom bij het oog. Alsof het niet al erg genoeg was met die bosbranden, vlogen vandaag ook nog eens twee blushelikopters tegen elkaar. In Griekenland is de wind daar al gaan liggen. En in Brazilië hebben ze de 80-jarige Lula weer naar voren geschoven als presidentskandidaat. Hij gaat het opnemen tegen de zoon van Bolsonaro. En goed nieuws uit Nepal. Er zijn 3 keer zoveel tijgers als 16 jaar geleden. Femke Hilderink van het Wereld Natuurfonds zet daar wel een paar kanttekeningen bij. En ik ga vandaag van start met de serie gesprekken met de debutanten. De Hebban Debuutprijs. Alle genomineerden komen hier bij mij zondag lang. En we beginnen bij Esther Naomi Perkin. Die kent u vast als dichter, maar is nu dus gedebuteerd als romancier. Zometeen de krant van morgen, maar eerst maar eens even het nieuws van vandaag.
1: Zondag 2 augustus.
3: Ik vind dat dit kan niet. Dit kan niet.
2: Verontwaardigde reacties in Amsterdam na de bekladding van het Nationaal Monument op de Dam.
3: Dit is een van onze belangrijkste symbolen hier in de stad en in het land. Dat je zo op onze ziel gaat staan, dat is werkelijk bizar.
2: Ongeloof dus, ook omdat het niet voor het eerst is.
4: Het gebeurt gewoon. Mensen blijken hun mening op plekken moeten uiten wat eigenlijk heilig is.
2: Gelukkig was de politie er snel bij.
5: Onze politieagenten reden langs en zagen een man bij het monument die nog bezig was met het aanbrengen van graffiti.
2: Ook een tweede verdachte is op heterdaad betrapt.
5: Die heeft met lippenstift op de achterzijde van het monument geschreven. Ook deze man is dus op heterdaad voor vernieling aangehouden.
2: Na Frankrijk en Spanje is nu Griekenland aan de beurt qua natuurbranden. Sommige inwoners proberen met emmers water te redden wat er te redden valt. Maar de bestrijding gaat moeizaam. En er zijn er ook nog eens 2 blushelikopters gebotst.
6: Breaking news this afternoon. A search and rescue operation is underway in Greece. After 2 helicopters, which had been fighting wildfires, collided midair.
2: Zometeen dus meer over deze branden in Griekenland. Ja, het hield veel Pride-bezoekers gisteren bezig. Madonna is in Amsterdam.
7: Don't play with the public and don't feed Madonna. That's also forbidden.
2: De zangeres was in Nederland voor een concert en velen hoopten dat ze ook de botenparade nog mee zou pakken. Maar helaas.
7: We don't know where she is.
2: Pas diep in de nacht kregen fans haar eindelijk te zien tijdens een show in AFAS Live. Toegegeven, het was niet altijd even zuiver, maar echte fans zien dat door de vingers.
8: Het gaat niet om dat Madonna de beste zangeres is. Dat is een misvatting als mensen zeggen ze kan niet zo goed zingen. Nee, nou en? Ze heeft zelf ook nooit gezegd dat ze de beste zangeres is.
2: Bij de Brabanthallen in Den Bosch was een van de grootste snuffelmarkten van Nederland. Je kan het zo gek niet verzinnen of je vindt het daar.
9: Klankschalen, pandrummen, mala-kettingen, boeddha-beelden, maar ook zilveren ringen, glazonné en ja, van alles.
2: Sommige spullen zijn tientallen jaren oud.
10: Je vindt hele oude dingen uit eigenlijk onze jeugd. Dan mag je niet vragen hoe oud ik ben.
2: Deze Telegraafverslaggever kon het toch niet laten.
11: Hoe oud bent u?
2: De snuffelmarkt trok allerlei verschillende bezoekers.
12: Hier komt wel heel gevarieerd publiek. Ja.
11: En valt er een beetje goed aan te verdienen?
12: Nee.
2: Toch vermaakte iedereen zich prima. En dat geldt trouwens ook voor sommige thuisblijvers.
12: Zondags is voor mijn vrouw een feestdag. Die hangt de vlag uit als ik wegrij, want heeft zij rust.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Ja, en morgen is er ook weer nieuws in de krant van morgen met Kirsten Klomp.
13: In steeds meer cao's worden afspraken gemaakt over doorwerken na de AOW-leeftijd. Tot nu toe zijn dit jaar al in 11 cao-akkoorden regels vastgelegd voor mensen die na hun pensioen willen doorwerken, heeft het AD uitgezocht. Volgens werkgeversvereniging AWVN spelen de personeelstekorten en de vergrijzing een grote rol. Ook is de zestiger van nu niet meer de zestiger van 20 jaar geleden.
2: Verder valt op dat er meer afspraken worden gemaakt over inclusiviteit, gezondheid en werk-privébalans. In 16% van de cao-akkoorden staan afspraken over gendertransitieverlof, het inwisselen van religieuze feestdagen of menstruatie- en overgangsklachten. Er is nog nergens sprake van menstruatieverlof, maar medewerkers zouden bijvoorbeeld wel vaker moeten kunnen thuiswerken.
13: Wie voor een behandeling of operatie naar het Erasmus MC moet in Rotterdam, mag zijn eigen muziek meenemen. Want als een patiënt naar zijn favoriete muziek luistert, ervaart hij minder pijn en stress. NRC heeft een interview met anesthesioloog Marcus Klimek, die er samen met collega's onderzoek naar deed.
2: Daaruit kwam onder meer naar voren dat patiënten minder snel een delier krijgen na een operatie als ze naar hun lievelingsmuziek luisteren. Ook hebben ze minder van het stresshormoon cortisol in hun lijf. Hoe het kan dat muziek dat effect heeft, is niet duidelijk. Mogelijk komt het doordat de hersenen actiever zijn als er muziek is. Ook komen er meer gelukshormonen vrij.
13: In de Volkskrant aandacht voor een jong bedrijf dat mos kweekt dat kan groeien op beton. Het bedrijf Respire wil daarmee gebouwen in de stad omtoveren tot groene oases. Want mossen vangen fijnstoffen op, ze dempen geluid en zorgen voor verkoeling. Een betonnen muur kan tot wel 8 graden afkoelen als er mos opgroeit.
2: En laat mos nou ook gedijen op een verticale ondergrond. De oprichters hebben een coating ontwikkeld die op gevels kan worden gespoten en 12 mossoorten gekweekt die daarop kunnen groeien. Ze hopen dat hun producten straks ook gewoon in de bouwmarkt liggen.
13: Door de lage waterstanden veranderen riviercruises voor een deel in busreizen. Daarover schrijft de Telegraaf. Veel schepen liggen nu bij Duisburg, Düsseldorf en Nijmegen omdat ze niet verder kunnen. Vooral voorbij Keulen heeft de Rijn sinds 1540 niet meer zo laag gestaan.
2: Zo'n 150 Noord-Amerikaanse toeristen die van Basel naar Amsterdam zouden varen konden bij het Duitse Kiel niet verder. Dus moesten ze met de bus naar Keulen en hebben ze schilderachtige steden als Spier en Koblenz gemist. Twee Amerikanen zeggen in de krant dat ze dat jammer vinden. Maar gelukkig is er in Keulen ook genoeg te doen.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Raccoon en Faela zongen Daffodils. Ja, u hoorde het net al op het nieuws. Hevige bosbranden zijn opgeleid in Griekenland. Ten westen van Athene woedt een van de grootste branden en de bestrijding verloopt moeizaam. Zeker nadat twee helikopters vanmiddag boven het getroffen gebied met elkaar in botsing kwamen. VRT-correspondent Bruno Tessago die is in Griekenland. Goedenavond, Bruno.
1: Goedenavond.
0: Ja, is er al meer bekend over de oorzaak van dat ongeluk met die helikopters?
1: Nee, over de oorzaak is nog niet alles bekend. Er wordt onderzoek gevoerd hoe dat mogelijk is dat die twee tegen elkaar botsen. Want in beide helikopters zat een coördinator, een Griekse coördinator, die met de brandweer alles coördineerde. Maar er is dus duidelijk wat fout gegaan vanmiddag met fatale gevolgen.
0: Ja, één helikopter is neergestort, begreep ik. En die andere die kon nog wel veilig aan de grond komen.
1: Ja, met moeilijkheden, maar dus de bemanning van de ene helikopter die is om het leven gekomen. Ja. Het gaat om een Deense piloot en om een Griekse coördinator.
0: Ja. Hoe staat het er nu voor met die branden?
1: Wel, we krijgen nog steeds berichten van het noodnummer 112... dat bepaalde dorpen moeten worden geëvacueerd. Dus dat wijst erop dat de brand nog steeds aan het uitbreiden is en dat die nog altijd niet onder controle is.
0: Nee, en die blusvliegtuigen, kunnen die wel opstijgen? Want ik begreep dat de wind heel hard is.
1: Ja, we hebben afgelopen week heel stevige winden gehad. 9 Beaufort, 120, 130 kilometer per uur hadden we soms windstoten. Daardoor konden blusvliegtuigen en blushelikopters niet opstijgen. Maar dat kon vandaag dus wel. Alleen kunnen die enkel tijdens de dag vliegen. Dus vanaf ongeveer 8:30, 8:45 Griekse tijd moeten die aan de grond blijven.
0: Waarom?
1: Want het is te donker, omdat ze niet kunnen zien waar ze water moeten opscheppen. En ja, dan kunnen ze ook niet meteen zien waar ze het water moeten droppen. Dus dat is best wel gevaarlijk. Dus 's nachts moet er worden geblust met mankracht.
0: Ja, en worden er al veel mensen geëvacueerd? Of niet?
1: We weten niet precies om hoeveel mensen het gaat, maar het gaat wel om verschillende dorpen. Het zijn kleine dorpen, voorlopig. Maar het vuur breidt zich dus nog wel verder uit naar een klein stadje daar in het westen van Athene. En dat heet Megara. En als de brand daar geraakt, ja, dan gaan we grote problemen hebben. Want dan zitten we heel dicht bij de autosnelweg die Athene met Korinthe verbindt.
0: Ja. Is er al iets te zeggen over de oorzaak van die branden?
1: Wel, eerder vandaag kregen we in het nieuws te horen dat twee mensen waren opgepakt die werkten voor een bedrijf dat de windmolenparken aanlegt. En toen twee windmolens met elkaar moesten worden verbonden met een elektrische kabel, zouden er twee kabels met elkaar in contact zijn gekomen. En daar zouden vonken zijn ontstaan en daardoor zou de brand zijn ontstaan. Maar ja, of dat echt effectief de reden is voor deze brand, dat weten we nog niet 100%.
0: Nee, ik las ook iets over een broeiende vuilnisbelt.
1: Ja, maar dat was de oorzaak van een andere brand eerder deze week.
0: Okay.
1: Want we hebben verschillende branden gehad in Griekenland met verschillende oorzaken.
0: Ja. Maar goed, de elektriciteitsmasten en transformatorhuisjes, zij zijn ook niet van de allernieuwste soort, hè?
1: Klopt, dat is dus ook een bijkomende reden. En volgens een rapport van het WWF en de Griekse Meteorologische Dienst was dat in 2025 de oorzaak van 55% van alle bosbranden. En dan moet je eigenlijk al teruggaan in de tijd van de financiële crisis. Griekenland heeft niet kunnen investeren in het up-to-date houden van de elektrische infrastructuur. En dan krijg je dat soort dingen. Dus je hebt nog steeds elektrische leidingen die bovengronds lopen, vaak door dicht bebost gebied. Transformatoren die verouderd zijn, die niet worden schoongemaakt. De grond rond transformatoren, die wordt ook niet vrijgemaakt van brandbaar materiaal. En daardoor krijg je dus heel gauw vonken die tot grote branden kunnen leiden.
0: Ja, premier Mitsotakis die zei in een boodschap dat Griekenland er alles aan gedaan heeft om het te voorkomen, maar dat de omstandigheden zo extreem zijn dat niets meer helpt.
1: Dat wordt natuurlijk ook wel een beetje met wat cynisme onthaald door de Griekse publieke opinie. Maar het is wel een feit dat we in juli eigenlijk nauwelijks grote branden hebben gehad. Er zijn regelmatig brandjes, maar die waren heel snel onder controle. Maar afgelopen week ging het dus goed fout. En een van de belangrijkste redenen daarvoor is die stevige wind. En dan is het natuurlijk heel erg moeilijk om alles te controleren. Maar je moet toch eigenlijk ook gaan kijken naar de brandpreventie. Wat is er gedaan in het voorjaar om ervoor te zorgen dat we niet weer met zulke grote branden zitten zoals vorig jaar, het jaar daarvoor, het jaar daarvoor. Mm-hmm. En dan zien we toch dat daar het schoentje eigenlijk wel wringt.
0: Ja, want wat hebben ze onvoldoende gedaan?
1: Ja, er wordt eigenlijk nauwelijks aan bosbeheer gedaan, waardoor bijvoorbeeld ook die grond rond die elektriciteitsleidingen niet goed wordt schoongemaakt. Er worden geen brandgangen gegraven, veiligheidsbermen in bossen, dat bestaat allemaal niet. Dus dan wordt het heel erg moeilijk, als je een brand moet gaan bestrijden, om dat effectief te doen, om dat snel te doen en efficiënt te doen.
0: Ja, dus daar had wel iets meer aan gedaan kunnen worden.
1: Jazeker. Ja, en dat zeker. Nemen heel veel Grieken hem kwalijk. Ja.
0: Ja, toch wel. Hoe ziet het eruit voor de komende dagen?
1: Wel, de wind is gaan liggen, dus dat is alvast positief. Die Bell-helikopters, waarvan er twee vandaag zijn gebotst, die blijven voorlopig aan de grond. Maar de andere helikopters die gaan wel nog verder. Vanaf het morgen daglicht wordt, dan gaan die weer aan de slag. Er zijn ongeveer 500 brandweerlui ingezet om die grote brand proberen onder controle te krijgen. Dus ja, als de weersomstandigheden meezitten, dan zou het moeten lukken. Maar het blijft toch nog altijd bang afwachten.
0: Ja, dankjewel voor je bijdrage, Bruno Tessago.

0: Wat een heerlijke idylle. Our House van Crosby, Stills, Nash en Young. In Brazilië is vandaag de 80 jaar oude Lula da Silva weer genomineerd als presidentskandidaat voor de aankomende verkiezingen. En dat klonk zo.
1: Enquanto viver, a extrema direita não voltará a governar este país.
0: Ja, hij zei, zolang ik leef zal extreemrechts dit land niet weer regeren. Wat de kansen zijn voor Lula, vraag ik emeritus hoogleraar Braziliaanse studies aan de Universiteit van Amsterdam, Kees Konings. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, hij is herkozen zonder tegenkandidaat. Zijn er geen andere kandidaten in die Braziliaanse arbeiderspartij?
2: Nee, op dit moment niet. Lula is zo belangrijk voor die partij. En heeft zoveel gepresteerd, vinden zijn aanhangers, dat geen enkele andere kandidaat zich ook maar waagt aan te melden. En over het algemeen denkt men aan de kant van de Lula-supporters dat hij de enige is die in staat zal zijn om van Flavio Bolsonaro de verkiezingen te winnen.
0: Ja, maar hij heeft niet het eeuwige leven, deze man.
2: Nee, maar hij is wat dat betreft zeer uitgesproken. Hij gaat er prat op dat hij met zijn 80 jaar fitter is dan ooit. Dat hij die 4 jaar probleemloos zal afmaken. Dat hij daarna geen 5e termijn zal ambiëren. Dat mag ook niet van de grondwet. En daarmee doelt hij op de 5 wereldkampioenschappen die Brazilië wel heeft gewonnen. Maar hij zal dat niet willen nadoen. Want daarna wil hij op vakantie om nog 20 jaar door te leven. Zei hij tijdens zijn toespraak.
0: Ja, hij heeft niet toevallig een zoon.
2: Hij heeft een zoon, maar die zit een beetje in de problemen. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Wegens vermeende corruptie, waar Lula zich verre van houdt. Dus dat is een hele andere situatie dan zijn belangrijkste tegenstander.
0: Nou ja,
2: Flavio, namelijk de zoon van.
0: Ja, daar gaan we het zo over hebben. Maar Lula heeft wel in de gevangenis gezeten.
2: Lula heeft ruim 1,5 jaar in de gevangenis gezeten. Voor wat nu algemeen wordt gezien als politiek gemotiveerde en geconstrueerde beschuldigingen, waar die later volledig van is vrijgesproken.
0: Ja. Maar goed, dan nu de tegenkandidaat. Flavio Bolsonaro, de oudste zoon van Jair Bolsonaro, die trouwens nu opgesloten zit. Hoe schat u de kansen dat Lula deze verkiezingen van hem wint? In oktober is het pas, hè?
2: Ja, dat is tijdens de tweede ronde eind oktober is de verwachting. De peilingen wijzen nu uit dat Lula dat wel gaat winnen. En dat vooral in het Noordoosten, maar ook elders in het land en onder de wat armere bevolking, Lula genoeg stemmen zal trekken om Bolsonaro te verslaan.
0: Nou ja, Bolsonaro was natuurlijk toch ook wel iemand met een zekere populariteit in dat land. Is dat niet overgegaan op die zoon?
2: Niet helemaal. Hoewel hij natuurlijk een belangrijk punt van maakt, dat hij toch ook vooral mede namens zijn vader die kandidatuur voert. Natuurlijk zal hij zijn vader gratie verlenen als hij president wordt, heeft hij natuurlijk aangekondigd. En ook zijn broer, want die is ook bij verstek veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. Maar hij heeft niet echt een staat van dienst. Dat had vader Bolsonaro ook niet, maar die had het de tij mee, hè, toen die 8 jaar geleden de verkiezingen won. De verwachting is niet dat zijn oudste zoon dat kunstje kan herhalen op dezelfde manier.
0: Ik begreep dat hij ook, laten we zeggen, wat minder charisma heeft dan zijn vader.
2: Ja, dat is zacht uitgedrukt, okay, denk ik.
0: Nou, is het zo'n
2: vader Bolsonaro? Ja, hij doet nu heel erg zijn best om op sociale media met vlotte dansjes wat minder suf over te komen, als ik het zo mag zeggen.
0: Ja,
2: zijn vader was vooral charismatisch vanwege zijn ongefilterd taalgebruik. Ja. En zoon Flavio die zegt dat hij het allemaal wat beschaafder en netter zal doen. Maar heel veel andere middelen heeft hij nog niet in de strijd kunnen werpen. Hij is senator geweest en ook daarvoor gemeenteraadslid in Rio de Janeiro, waar hij vooral beschuldigingen van banden met georganiseerde misdaad aan heeft overgehouden. Dus hij heeft wat dat betreft wel wat goed te maken op Lula als het om prestaties gaat.
0: Nou ja, Lula is populair, maar wat heeft hij concreet bereikt de afgelopen periode?
2: Nou, de afgelopen periode, dus zijn derde termijn waar hij nu nog in zit, heeft hij de economie weer op de rails gezet. Hij heeft klimaat- en milieubeleid weer hersteld. Het prestige van Brazilië in de wereld weer enigszins hersteld. En de economie groeit gestaag. Hij heeft armoedebestrijding weer opnieuw op poot gezet. Dat onder Bolsonaro, vader Bolsonaro, die voor hem president was, in het slop was geraakt. De effecten van de pandemie heeft hij geprobeerd aan te pakken. Dat is wat hij allemaal zelf claimt. En daar zijn wel gronden voor. En hij heeft natuurlijk een meer historisch erfgoed van economisch succes, terugdringen van armoede en ongelijkheid uit de twee eerdere perioden tussen 2003 en 2010. Dus dat gebruikt hij ook. Dat gebruikt hij ook heel nadrukkelijk in zijn campagne.
0: Ja, en ik begreep ook dat het regenwoud in Amazone, dat heeft hij ook wel met enig succes weten te beschermen.
2: Ja, de houtkap en de ontbossing is vertraagd, aanzienlijk vertraagd, met meer dan 50%. Wat nog steeds wil zeggen dat er nog steeds ontbost wordt. Maar als dan Flavio Bolsonaro ligt, die heeft alweer aangekondigd dat hij de houtkapconcessies en mijnbouwconcessies weer veel makkelijker wil maken, vooral voor buitenlandse bedrijven. En dat is ook een punt wat Lula heel duidelijk uitspeelt. Zijn betrokkenheid bij milieu- en klimaatkwesties.
0: Ja. Flavio wordt gesteund door een illustre gezelschap. Hè? Milei van Argentinië, hè? Van de kettingzaag. Netanyahu van Israël en natuurlijk Trump. Maar zou hem dat kunnen helpen?
2: Nou, wel onder zijn harde aanhang, want die delen dat gedachtegoed van extreem rechts, ook internationaal, de internationale netwerken waarin ook de Bolsonaro's circuleren. Maar natuurlijk zijn tegenstanders niet, en Lula buit dat uit door soevereiniteit nu ook als een campagne argument in te zetten dat hij de Braziliaanse soevereiniteit zal verdedigen. Maar ook een deel van rechts is daar ook niet zo blij mee. Het is al eerder gebleken de afgelopen periode dat dit argument wel eens verkeerd zou kunnen uitpakken hoor in de strategie van Bolsonaro.
0: Ja.
2: Omdat Trump, en vooral Trump, omdat hij natuurlijk constant ook met die tarieven en met andere dingen schermt. En daar heeft Lula, is eigenlijk een inkoppertje voor Lula.
0: Ja, Orbán werd ook aanbevolen door Trump, heeft het ook niet gehaald. Nog even tot slot, twee Amerikaanse diplomaten zijn geweigerd. Lula heeft gezegd, je krijgt geen visum, want jullie willen de verkiezingen beïnvloeden. Hoe duidt u dat?
2: Ja, dat hoort daarbij, bij dat argument dat Lula pal staat voor de soevereiniteit van Brazilië. Het argument van Lula en van zijn regering was dat die twee diplomaten van plan waren om in contact met Flavio Bolsonaro de suggestie te helpen verspreiden dat Braziliaanse stemsysteem fraudegevoelig en niet eerlijk zou zijn. Vooruitlopend op vermoedelijk opnieuw een nummertje gestolen verkiezingen, in het geval Flavio Bolsonaro die verkiezingen verliest. En daar is weinig aanleiding voor. Het Braziliaanse digitale stemsysteem bestaat al sinds 1996. Dat werkt vrij foutloos. En er is nooit controverse over. Behalve toen Jair verloor Lula. Drie jaar geleden. En dat is de reden waarom de regering Lula heeft besloten om deze twee Amerikaanse diplomaten geen inreisvisum te geven.
0: Okay.
2: Omdat ze stemming zouden maken. Ja.
0: Dankjewel voor de duiding. Emeritus hoogleraar Kees Konings hoorde u.

0: Feist heet die groep en het nummer was 1, 2, 3, 4. Ja, in de afgelopen 16 jaar is het aantal tijgers in Nepal verdrievoudigd. Je zou zeggen, dat is goed nieuws, maar het ligt genuanceerder. En daarom is hier wildlife-expert van het Wereld Natuurfonds, Femke Hildering. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, fijn dat u er bent. Ja, ik heb gelezen, onlangs zijn er 429 wilde tijgers geteld in Nepal. En in 2010 waren dat er nog 121. Komt dat door jullie werk?
1: Nou, ik zou het niet willen claimen.
0: Nee, maar toch?
1: Absoluut niet. Wild Natuurfonds ondersteunt de overheid van Nepal en werkt samen met allerlei verschillende organisaties aan tijgers, maar ook de bredere leefgebieden, eigenlijk de hele systemen waar die tijgers in leven.
0: Want meestal is het zo dat steeds meer mensen komen. Het leefgebied van de mensen breidt zich uit. Dat gaat altijd ten koste van wilde dieren. Dat kan je toch ook niet zomaar terugdraaien, zou je zeggen?
1: Nee, absoluut niet. En dat gebeurt ook nog steeds, ook in deze gebieden. Dus ondanks dat het aantal tijgers toeneemt, is nog steeds staat er heel veel druk op die leefgebieden die versnipperd raken door infrastructuur, door landbouw.
0: Wegen.
1: Ja, inderdaad. En dat zorgt er natuurlijk ook voor dat mensen en tijgers elkaar meer tegenkomen.
0: Ja, en dan? Dan zegt de tijger hap?
1: In sommige gevallen helaas wel. En dat kan dan gaan om het vee van mensen. Maar de mensen die aan de randen eigenlijk van die leefgebieden leven en wonen, zijn zelf ook vrij afhankelijk van die bossen en die vlaktes waar die dieren leven. Voor bijvoorbeeld het sprokkelen van hout. En daar kunnen ze zelf dus ook in contact komen met tijgers, wat soms ook fataal afloopt.
0: Ja, en dan, wat doet het Wereld Natuurfonds dan? Die zegt tegen die mensen, ja, jullie moeten toch maar mee leren leven. Want dat lijkt me toch wel een enorme uitdaging.
1: Dat is een enorme uitdaging. En ons doel is ook niet om te zeggen van, tijgers zijn belangrijker dan mensen. Of wij kijken echt naar een gecombineerde aanpak, waarbij we mensen ook heel erg helpen, of eigenlijk samen met mensen oplossingen zoeken om conflictarm samen te kunnen leven.
0: Ja, en hoe doe je dat?
1: Ja, dat zijn eigenlijk allerlei verschillende aspecten. Want mens-dierconflict komt ook niet alleen maar door een toename van het aantal tijgers. Zoals we al zeiden, dus ook die versnippering van leefgebieden en meer de overlap van mens en tijger. Dus er zitten ook allerlei andere aspecten aan. Bijvoorbeeld economische aspecten. Hebben mensen toegang tot financiële mogelijkheden in het landschap? Voelen ze zich gehoord en hebben zij toegang ook tot maatregelen om bijvoorbeeld hun vee te beschermen. En daar zetten we ons dus ook op in. Dus bijvoorbeeld speciale verblijven voor vee helpen ontwikkelen. Maar ook kijken hoe bijvoorbeeld ecotourisme in die gebieden kan worden versterkt.
0: Dat is dat mensen op een soort safari kunnen om tijgers te zien?
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: En dat daar geld verdiend wordt waarin je de mensen weer mee kunt helpen?
1: Ja, precies. Ja, nou, de mensen die runnen zelf die faciliteiten waar mensen bijvoorbeeld slapen.

0: Het is zeker een natuurbeschermingssucces.
1: Fantastisch, toch?
0: Natuurlijk, het is zeker een natuurbeschermingssucces.
1: Ze staan symbool voor een gezond ecosysteem.
0: Ja, absoluut. Dus het is ook, we zien het ook. Ja, je kunt zeggen, ja, je bent heel erg bezig voor die tijger, maar eigenlijk ben je bezig voor dat hele systeem. Wat dus ook zorgt voor schoon drinkwater, ja, voedsel en alle aspecten die mensen nodig hebben. Ja. En de tijger, en zeker een toename van het aantal tijgers, is dan een kroon op het werk.
1: Ja, wat hebben de tijgers nodig?
0: Ruimte, ja, voedsel.
1: Wat eten ze?
0: Rust. Met name hoefdieren. Dus chital is een soort gevlekt hert, wat daar veel voorkomt. Is een van de hoofdprooien. En die hebben natuurlijk een gezond bos nodig. En een gezond bos heeft ook water nodig. Dus het gaat om het hele, ja, om dat hele systeem.
1: Heb je er zelf wel eens onderzoek gedaan?
0: Ja, ik doe niet echt zelf onderzoek in Nepal. Maar ik ben wel een paar keer op veldbezoek geweest.
1: Ja.
0: En ja, dat is een heel bijzonder landschap. We kennen Nepal eigenlijk allemaal van de hoge bergten, ja, en de trekkings die mensen maken in de Himalaya. Dat is de noordkant van het land. Maar de zuidkant, strook eigenlijk die grenst aan India, is allemaal laagland. Uitgestrekte graslanden en bossen. En dat zijn ook de leefgebieden van de tijger.
1: En heb je toen ook een tijger gezien?
0: Helaas niet. Oh. Nee, het zijn hele schuwe dieren.
1: Ja,
0: maar wel goed, veel andere dieren.
1: Ja, maar wat, stel dat je een tijger tegen was gekomen.
0: Ja.
1: Weet je dan wat je moet doen?
0: Ja, je moet sowieso niet wegrennen. Want dat triggert eigenlijk het jachtinstinct van zo'n dier. Dus proberen zo rustig mogelijk weg te bewegen. Wel in de richting van het dier blijven kijken. En je voorzichtig terug bewegen.
1: Ja. Dus je had er eigenlijk wel op gehoopt?
0: Ik had wel op gehoopt om er één te zien, ja.
1: Ik las dat tijgers mensengezichten kunnen onthouden.
0: Ja, dat verbaast me niks. Het zijn ongelooflijk, nee, intelligente dieren. Ja.
1: Dus dat ze wel, laten we zeggen, soms als bijvoorbeeld een jager, hè, een jong of zo had gedood, of een wond aan de tijger toegebracht, dat hij echt gewoon weken achtervolgd werd.
0: Ja. Ja, er is ook een heel mooi boek over geschreven. Door John Vaillant.
1: Mm-hmm.
0: The Tiger heet dat boek. En dat gaat dan over tijgers in Siberië die dus moedwillig mensen najagen nadat mensen dus de prooi hebben afgepakt van een individuele tijger.
1: Ja.
0: En dat gaat ook heel erg over, ja, dus de niet alleen het gedrag van die tijgers, maar ook wat betekenen tijgers in mythe en folklore en cultuur. En dat is ook zeker in Nepal heel belangrijk.
1: Wat betekenen ze?
0: Ze hebben een hele belangrijke connectie in de geloofsovertuigingen.
1: Boeddhisme?
0: Ja, in boeddhisme inderdaad hebben ze een belangrijke rol. Ja, ook als onderdeel van het hele gezonde systeem.
1: Dus die mensen zijn er over het algemeen wel blij mee met jullie beleid?
0: Nou, het verschilt heel erg.
1: Als ik bijvoorbeeld denk aan ons wolvenprobleem, zal ik, ja, maar even zeggen. Nou ja, dat weet je zelf.
0: Nou ja, dat kun je eigenlijk ook niet generaliseren. En hetzelfde geldt voor Nepal. Het hangt van heel erg veel factoren af hoe iemand zoiets beleeft. Hoe direct ondervind je daar schade van of impact? Wat zijn je opinies? Word je gehoord door de overheid? Heb je vertrouwen in beleid? Ja. Heb je toegang tot middelen om jezelf en je dieren bijvoorbeeld te beschermen? En dat bepaalt allemaal de mate van eigenlijk tolerantie.
1: Ja.
0: Naar die dieren en ook naar natuurbescherming in bredere zin.
1: Ja, het gaat dus in ieder geval met de tijgers goed in Nepal en andere landen?
0: Dat verschilt. Er zijn verschillende landen waar tijgeraantallen ook stijgen. Zoals in India. Recent ook cijfers uit China die hoopgevend zijn.
1: Ja.
0: Zuidoost-Azië blijft het nog wat achter.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar goed, we hebben hoop voor de tijger.
0: Zeker.
1: Nou, fijn. Dank je wel. Succes erbij. En dank je wel voor je komst. Wildlife-expert Femke Hilderink.

0: Baby Steps heet het nummer van Olivia Dean. Ja, de komende 5 zondagen hebben we 5 genomineerden voor de Hebban debuutprijs te gast. Ik heb er nu wel zin in. Nou ja, ik vind het heel leuk om die debutanten te spreken. Vanavond is Esther Naomi Perkin de eerste. Ze debuteerde eind vorig jaar met de roman Tot alles in beweging komt. Welkom Esther.
1: Dankjewel.
0: Ja, we kennen je natuurlijk, of tenminste die een beetje benul hebben van de literatuur, als dichteres. De dichteres is vaderlands geweest. Volgens mij zo'n zootje prijzen gekregen. En ja, dat is natuurlijk toch die vraag. Je zal hem niet voor het eerst krijgen. Waarom dan proza als het zo goed gaat als dichteres?
1: Nou, dat zijn natuurlijk 2 verschillende dingen of het goed gaat.
0: Nou ja, jij had een goede carrière als dichteres. Dat durf ik rustig te beweren.
1: Ja, en nee, ik vond het ook niet heel vervelend gaan. Maar ik heb wel altijd... Ik heb altijd verhalen willen vertellen. En sommige recensenten hadden dat ook wel door. Als ze mijn poëzie lazen, dan dachten ze... Oh, dit is gewoon... Die zit stiekem verhalen in die poëzie te smokkelen. Zo zijn we niet getrouwd.
0: Oh ja?
1: Maar de meeste waren er wel... Die heb ik wel meegekregen, toch. Maar het liep uit de hand. En als je een te groot verhaal probeert in een te klein gedicht te proppen... dan wordt het gedicht er niet beter op en het verhaal meestal ook niet.
0: Heb je het idee dat er een soort hiërarchie zit? Dus dat poëzie hoger wordt aangeslagen dan proza?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee, poëzie. De meeste mensen haten poëzie of ze vinden het heel eng. En dat ligt ook vaak dicht bij elkaar.
0: Ja, of ze houden er heel erg van. Dat kan ook.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ja, maar goed, jij hebt gezegd, schrijvers zijn een ander soort mensen dan dichters. Dat heb je in een interview gezegd. Schrijvers komen chagrijnig over. Ze zitten jarenlang opgesloten in een kamertje zonder dat iemand klapt. Dus dat begrijp ik nu wel beter.
1: Ja, dat is ook zo. Ja? Echt ontzettend chagrijnig van geworden van proza schrijven. Nee, ja, het voordeel van poëzie is ten eerste dat je veel vaker klaar bent met iets... Dus je hebt heel veel tijd om applaus in ontvangst te nemen. Om de haverklap heb je weer eens een gedicht af. En dan ben je weer eventjes toch ontzettend geniaal bezig. Ja, als prozaschrijver heb je dat niet. Het is een heel lang en slopend proces. Nou, eenzaam. Ja, ik vond het heerlijk. Maar ik heb kinderen, hè. Dus,
0: nou, ik heb altijd begrepen dat dat extra moeilijk is als je kinderen hebt om dan ook nog te concentreren op.
1: Ja, dat is ook extra moeilijk. Maar als je het doet, is het natuurlijk wel veel lekkerder. Want je hebt er echt, je geniet er echt van die eenzame uren in je roman zitten. En ik rookte toen ook nog lekker sigaartjes en zo. God, wat heb ik ervan genoten.
0: Ja?
1: Nee, dus ik heb dat niet als een enorme opgave. Daar werd ik niet chagrijnig van.
0: Nee.
1: Maar ja, je wordt wel een beetje. Je gaat een beetje in dat boek leven. Dus je spreekt
0: je kijkt
1: ook minder
0: er heel
1: mensen.
0: Vies bij bijna.
1: Ja, is dat zo? Ja, ik heb
0: wel.
1: Zo'n gezicht waar je alles op ziet. Jammer.
0: Maar je hebt ook gezegd, dichters zijn eigenlijk gezelliger.
1: Ja, dichters zijn ontzettend leuke mensen. Dat is echt zo. Ik heb natuurlijk heel veel festivals en toestanden en voordrachtavondjes.
0: Ja.
1: En sta je weer ergens in een bibliotheek. Met 6 mensen. Dat is ontzettend gezellig altijd.
0: Ja, maar nu ga je toch gewoon uit vrije wil naar die andere categorie chagrijnige types over.
1: Ja, maar schrijvers zijn denk ik ook wel prima te doen. Je moet alleen niet bezig zijn met boeken verkopen. Ik denk dat dat het verschil is. Dichters rekenen nergens op. Want die zijn daar niet mee bezig over het algemeen. Want van poëzie, dat weet iedereen ook.
0: Die oplagen zijn altijd heel laag.
1: Nee, dus dat is helemaal geen gespreksonderwerp. Maar voor schrijvers is dat veel significanter aanwezig. Ja. En dan is het een voordeel als je over bent gestapt van de poëzie. Als je er 600 verkoopt, ben je eigenlijk al ontzettend blij als dichter. Dus je hebt een heel ander perspectief daarop.
0: Ja, het is echt een andere wereld. Dus denk je nu van, nou, ik wil dit blijven doen, of weet je dat helemaal nog niet?
1: Nee, dat weet ik nog niet. Ieder verhaal vraagt een eigen vorm.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, denk ik wel.
0: Wat vond je van de receptie van je boek?
1: Ik was daar toch wel blij verrast door.
0: Ja?
1: Ik vind het geen makkelijk boek, als ik eerlijk ben. Het is ook een boek wat best het een en ander vraagt van de lezer. Ik heb lezers heel hoog zitten. Ik ben opgevoed door een lezer, dus ik denk altijd dat die kunnen dat allemaal wel hebben.
0: Hoe bedoel je, ben opgevoed door een lezer?
1: Nou, mijn moeder is een echte lezer.
0: Ja, die moeder in dit boek is ook een echte lezer.
1: Ja, klopt.
0: Die lijkt die op je eigen moeder?
1: Nou, er zitten wel wat elementjes in.
0: Nou, maar die moeder die is zo'n fanatieke lezer. dat het voor die kinderen soms niet zo leuk meer is.
1: Nee, nou ja, ik had het mijn eigen moeder wel gegund om iets meer opgesloten te kunnen zitten in een boek. Ja. Dat heeft ze zich niet zo gepermitteerd, maar de moeder in dit boek wel. En die heeft daar ook helemaal geen schuldgevoelens over.
0: Nee, die trekt zich dan terug op het balkon met een sigaretje.
1: Ja. Het is toch een heerlijk leven. Ik vind het ook een heerlijke vrouw, moet ik eerlijk zeggen.
0: Deze moeder in
1: mijn
0: de
1: moeder
0: boek.
1: Vindt het ook een heerlijke vrouw.
0: Jij zei net die receptie. Jij zei dat die viel me eigenlijk ontzettend mee. Was je bang dat mensen de zweep erover zouden gooien dan?
1: Nou, je hebt natuurlijk. Aan de ene kant ben je een echte debutant. Want ik heb nog nooit een roman geschreven. En het is echt een heel ander vak. Aan de andere kant hebben mensen toch de verwachting dat je al een tijdje meedraait en gaan dan misschien wat kritischer kijken of zijn
0: maar dat was niet
1: zo snel onder de.
0: Ze waren mild.
1: Mild. Ik vond ze vooral dat mensen begrepen het beter dan ik dacht, snapten er meer van, konden de verbanden goed leggen.
0: Intelligente lezers gewoon. Want je zegt zelf al, het is helemaal niet zo'n makkelijk boek. Hè? Het gaat over, ik citeer jou nu uit een oud interview uit de VPRO-gids. Zeg je dus, het gaat over allerlei vormen van gevangenschap. Over machtsmisbruik, over de wisselende rollen van dader en slachtoffer. Over opsluiting in je lichaam of je geest. Ik probeerde het allemaal zo goed mogelijk te splitsen. Je vertelt dat dan aan een vriendin. Maar zij, die vriendin, begon steeds zorgelijker te kijken. Aan het einde van het gesprek barstte ze in tranen uit en zei ze, het komt nooit meer goed met jou. Nee hoor. Dat zei ze niet, maar ze zei wel, dat zijn 5 boeken. Dat moet je toch helemaal niet doen?
1: Nee. En dit is ook wel, moet ik zeggen,
0: ik vond het
1: voordeel
0: zo leuk, van een debutant. Ik vond dat zo'n leuke scène. Maar je deed het dus.
1: Het is ook echt zo gegaan. En misschien heeft ze daar wel gelijk in gehad dat ik 5 boeken tegelijk wilde schrijven. Maar dat is gewoon het voordeel als je debuteert. Dat je denkt, het is heel goed om erover na te denken, hoe gaat dit uitpakken en gaat het werken? Dat is absoluut een taak. Maar je moet ook een risico nemen en denken, en zo ga ik het doen.
0: Ja, en jij hebt, dat is denk ik wel vaker zo. Ik heb vaak debutanten hier, want ik heb het vorig jaar ook al die debutanten gesproken. Toch heel vaak zo dat in het eerste roman van een schrijver zitten heel veel uit het eigen leven. En dat heb jij volgens mij toch ook wel gebruikt.
1: Nou, en ik heb lekker gespaard, hè?
0: Ja. Ja, ja.
1: Ik heb er toch wel een 45 jaar op zitten.
0: Ja, die moeder die zit erin. He, laten we zeggen, de hoofdpersoon die 2 zoontjes heeft en dan zwanger is op haar 40ste van een dochter. Dat is jou ook overkomen.
1: Zeer bekend.
0: Ja. Een verleden als gevangenisbewaker. Dat is ook iets.
1: Daar kan heb ik ook niet ontkennen.
0: In je gedicht heb je daar ook al over geschreven. Ik denk, ze heeft wel gewoon lekker uit haar eigen leven toch gesprokkeld.
1: Ja.
0: Is dat, denk je, onontkoombaar bij een debuut?
1: Nou, niet onontkoombaar. Nee, maar. Uiteindelijk werd het pas bruikbaar materiaal toen ik het kon koppelen aan wat ik wilde vertellen. Dus op het moment dat ik alleen maar had gedacht, god, die gevangenistijd was zo interessant, was ook zo. En dan had ik lekker kunnen vertellen over mensen die hun muur beschilderen met poep en zo. En nou, heerlijke verhalen en een ontsnapping. En nou, god, wat een goede verhalen.
0: En ook maar dan had het om als een vrouwelijke cipier daar tussen al die hormonale dikte bijna rond te stappen. En wat dat met je doet. Ik bedoel, dat kan ik me nog herinneren uit dat boek. Dat vond ik echt aangrijpend eigenlijk. Dat ik dacht, goh, ik had me dat nooit zo gerealiseerd. Maar
1: nee, het is ook niet een positie die veel mensen meemaken natuurlijk. Dat je daar even als een soort proefkonijn tussen de kooien loopt.
0: Ja.
1: Maar dan was het dus heel erg gebleven bij spannende verhalen. En nu had ik. Ik wilde eigenlijk schrijven over macht.
0: Ja, dat was je uitgangspunt.
1: Ja, en hoe dat overal in zat. En gaandeweg dacht ik, het zit daarin, maar het zit ook daarin. En natuurlijk zijn er dingen gefictionaliseerd en aangepast. Want uiteindelijk schrijf je alles in dienst van het verhaal. En gaat het niet om een persoonlijke verwerking of afrekening. Ik heb bijvoorbeeld wel een man. Een nare man in de trein, die heb ik een Schiphollas omgedaan.
0: Ja, die kijkt naar. Je zit met je dochtertje. Dat dochtertje is inmiddels bijna 5. En die zit dan gewoon met de beentjes opgetrokken. En dan zie je die man gewoon
1: gluren.
0: Ja.
1: Ja. Ja, dat is een enge man. En die had in het echt geen KLM-stropdas. En in het boek wel. Maar dat kwam omdat ik was boos op KLM. Toen dacht ik, dit zal jullie leren.
0: Ja.
1: Want ja, dat is het enige wat je kunt als schrijver. Een paar boekjes schrijven.
0: Nou ja, die titel, hè, tot alles in beweging komt. Alles komt toch in beweging bij de geboorte van die dochter. Of heb ik dat verkeerd begrepen?
1: Nee, dat is absoluut wel een moment waarop veel tot uiting komt.
0: Ja. Had jij voorbeelden van proza schrijvers dat je dacht van die vind ik goed? Of werk?
1: Ja, ik eindeloos. Ja? Ik lees ontzettend veel, altijd gedaan. En ik heb een hele uiteenlopende smaak. Dus ik ben door zoveel verschillende stemmen gevormd. Maar natuurlijk ook wel heel erg door dichters. En dat was iets wat ik echt een beetje af moest schudden. Ik had op een gegeven moment een gesprek met Anna Enquist. En toen zei ik, ja, ik ben voorzichtig aan het proberen om toch meer richting een roman. Nou, zij is ook echt een multitalent.
0: Ja, zij is
1: alle gebieden
0: ook,
1: heel.
0: Een gevierd dichter die naar de romans gegaan is.
1: Ja, en zij zei, je moet proberen ook af en toe flutzinnetjes te schrijven. Dat vinden dichters moeilijk, want dat klopt. In poëzie telt iedere regel heel erg. En in een roman moet je soms iemand naar de keuken laten lopen. Ja, dat is op zichzelf vaak niet een spannende. Dat heb je ook nodig, want anders wordt het heel ingedikt en loodzwaar. Dus die flutzinnetjes, dat was een goed advies. Dat je je soms moet permitteren dat niet iedere zin stralend van originaliteit en kunstenaarschap tevoorschijn moet komen. Dat is natuurlijk dodelijk vermoeiend als lezer.
0: En dat is gelukt.
1: Nou ja, voor zover ik nu kan.
0: Ja. Ja, ik heb haast de neiging om te pakken te kijken of ik flutzinnen aan kan wijzen. Maar dat was een goede tip van Anna.
1: Ja, vond ik wel. Ja. Ja,
0: zijn er trouwens nog meer de dichters die naar proza gegaan zijn? Vast wel. Maar.
1: Ja, er zijn er wel die het afwisselen.
0: Ja. Ja. Ja. Nou, dus vind je het fijn dat je genomineerd bent voor deze prijs?
1: Nou, ik vind wel, ik hou heel erg van debutantenprijzen. Ik heb ze ook wel gehad als dichter. En ik vind het toch het mooist als dat naar een beetje een bibberige twintiger gaat.
0: Eigenlijk ben je al iets te veel door wol geverfd voor een debutant.
1: Nou, dat weet ik niet. Maar ik vind dat zo fijn als mensen een beetje staan te trillen ook. En een beetje fotogeniek, een beetje in de war
0: zijn. Dus je hoopt eigenlijk dat je hem niet wint.
1: Ik hoop dat hij naar een echte. Ja,
0: okay, nou, die ga ik de komende weken waarschijnlijk nog spreken. Dank je wel voor je komst. Vrijdag 4 september wordt de winnaar bekendgemaakt. Helaas niet bij mij, maar in het televisieprogramma Goedemorgen Nederland. We zijn het eind gekomen van de uitzending van vandaag. Morgen is Chris Keijne hier. En zometeen kunt u nog luisteren naar Wat blijft van Human. Als ik nog zagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: Ik doe het voor gezonde nieren.
1: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
2: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
3: Ik zie kleurrijke streken.
4: Ik zie mensen van alle tijden.
5: Ik zie deze stijl wel zitten.
6: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
7: Centraal Museum Utrecht.
8: Laat meer zien.
9: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete...
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
11: Sidney Dekkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72, maar waarschijnlijk loopt het aantal nog op, omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel met straaljagers Gaza-stad aan en ook de stad Deir al-Balah. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. Een van de 2 verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander is vrij, maar blijft nog wel verdachte. Op het monument waren teksten en een doodshoofd gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. Later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. En bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De doelpunten werden gemaakt door Meerdink, Palac, Dijkstra en Daal. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. De wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen de landskampioen en de bekerwinnaar is traditioneel altijd de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is helder en ook af en toe wel wat wolken. Het is 15 tot 20 graden daarbij. Morgen droog met veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: De Nacht van Gelderland.

de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Citydijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en zij via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. President Trump zegt dat de VS de komende dag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Waarschijnlijk rijden er ook tijdens de ochtendspits geen directe treinen tussen Den Haag en Utrecht. De bovenleiding op het traject is kapot. Het probleem ontstond gistermiddag al, maar het is nog steeds niet opgelost. Reizigers kunnen wel van Den Haag naar Utrecht en andersom, maar moeten dan wel omreizen via Amsterdam, waardoor de reis niet 37 minuten, maar ongeveer een uur duurt. De verwachting is dat het nog tot zeker 8:45 duurt voordat het probleem is verholpen. De kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was daar samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. Die vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is helder, met af en toe wat wolken bij 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt daardoor tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.